0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Kwartiertje komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
1: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Documentaires over Brabant en Brabanders.
1: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
0: Zondagdok.
2: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
3: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.
4: I want you to want me.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Nederland presenteert...
1: Nederkoen. Het Nederlandse lied is keipopulair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier in het oude...
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6...
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier...

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
1: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
1: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
2: op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
1: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch? Oh ja, nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. Een keigoeiemorgen. Het is vrijdag 6:02 op dit vroege tijdstip. Ben jij al present? Dat vinden wij hartstikke fijn hier. Want wij zijn er ook speciaal voor jou. En dat zijn er tot 10:00 met een keigoeiemorgen. De muziek staat vandaag. The Cure komt er zo meteen aan. We beginnen met Gnarls Barkley. Dit is Crazy. Keigoeiemorgen.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: keigoeiemorgen. John van Groenhoven.

0: I'm in love. Nou, hoe mooier kan je het hebben met dit liedje van The Cure. Want het is vandaag tenslotte vrijdag.
1: Goedemorgen.
0: En wel de 22e van mei. En wat voor vrijdag. Begin van een lang weekend. Een Pinksterweekend. En dan krijgen we ook nog eens dikke vette zomer op ons dak. Met oplopende temperaturen tot 26, 27 graden vanmiddag. Volop zon. Ook het Pinksterweekend veel zon. En dan zelfs nog ietsje warmer.
2: Ja, we gaan richting die 30 graden. Ik zie me hier maandag nog helemaal zitten. Druilig, die ramen helemaal nat van de regen.
0: Ja.
2: Binnen willen zitten en nu denk ik alleen maar... ja, we gaan naar buiten dit weekend, we gaan ervan genieten. En dan is het ook nog zo'n lekker lang weekend.
0: Heerlijk. Heerlijk.
2: Voor vandaag is het de dag van de biodiversiteit. Dag van de vanillepudding. Pontjesdagen, die zijn ook vandaag.
0: Ja, daar hoorde ik jullie van de week ook over.
2: Ja, gisteren hadden we een man die vrijwilliger is op een pontje bij Ravenstein. En verder, als je nog iets wil kopen van je vakantiegeld vandaag... koop een muziekinstrumentdag.
0: Oh, nou ja, een hele dag kopen lijkt me duur. Maar als je een instrumentje pakt, lijkt me wel lekker. Het is wel leuk, dag van de vanillepudding. Ik ben echt groot geworden. Nou ja, dus niet. Met vanillepudding. Ik heb het geloof ik, als ik mijn ouders vraag, mijn moeder, tot 2,5 jaar alleen maar vanillepudding.
2: Oh ja, met wel lekker van die rode beste saus erbij.
0: Nee, gewoon alleen maar, daar moesten ze allemaal niks van hebben. Alleen vanillepudding. Ja, ik had echt zo'n klosbuik. Dat is echt ongelooflijk. Vandaag zijn er ook nog jarigen uiteraard. Overigens, als jij een jarige kent in jouw omgeving, laat het even weten via de app. Vinden we altijd leuk. Want dan kunnen we jou ook feliciteren. Dus Omroep Brabant app 06573-2203. Vinden we gezellig. Novak Djokovic, daar kregen we een appje van. Die is vandaag 39. Naomi Campbell wordt vandaag 56 jaar. Je zou het niet zeggen. En deze man is vandaag ook jarig.
3: Ik zit erover te denken om mijn naam te veranderen.
4: Echt? Waarom?
3: Ik vind jarig gewoon zo... Het dekt voor mij de lading niet heel erg meer. En ik voel me gewoon veel meer fluïde, maar dan een beetje alle kanten op. Nee, ik wil gewoon sowieso niet meer in een hokje geplaatst worden.
2: Ja, iconisch goeie vrouwenkracht.
0: Ja, absoluut, absoluut. Alex Klaassen, als ik me niet vergis, heeft hij gisteravond ook nog dik gewonnen bij de Musical Awards.
2: Oh, dat klopt, ja.
0: Ja, want hij heeft natuurlijk zijn show, hoe heet het nou? Dat moet ik even...
2: Ja, ik ga het voor je opzoeken.
0: Ja,
2: het
0: gaat over autisme en echt waanzinnig.
2: Stoornis of my life.
0: Ja, stoornis of my life, ja, absoluut. Grote winnaar was hier gisteren bij de Musical Awards. Echt een multi-talent wat dat betreft.
2: En Brabander.
0: En Brabander ook nog. Ja, van harte gefeliciteerd allemaal. We gaan naar het nieuws. Nick, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Steeds meer scholen gebruiken niet hun eigen docenten om te surveilleren tijdens de eindexamens, maar huren daar iemand voor in. Dat heeft nu.nl uitgezocht. Verreweg de meeste scholen doen dat dit jaar voor het eerst. Ze gebruiken daarvoor het extra geld dat scholen krijgen om de werkdruk te verlichten. Twee medewerkers van de gevangenis in Vught zijn vorige maand gewond geraakt door een agressieve gevangene. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd, dat is nog niet bekend. De gedetineerde werd onder controle gebracht en in een isoleercel geplaatst. Volgens de dienst justitiële inrichting is aangifte gedaan bij de politie. En goed nieuws voor de Nederlandse Formule 1-fans, want het lijkt erop dat Max Verstappen voorlopig gewoon blijft racen. Dit weekend is de Grand Prix van Canada. Tijdens de persconferentie vooraf was Verstappen enthousiast over de nieuw aangekondigde regels voor volgend seizoen. Dit jaar is er veel kritiek op, voornamelijk de nieuwe elektromotoren, maar de invloed daarvan wordt volgend jaar een stukje kleiner. Verstappen noemt dat een stap in de goede richting.
0: Ja, het is een stapje. Het is, nu is de verdeling 50-50 en dan gaat naar 60-40. 60 verbrandingsmotor, 40... Ja.
2: Het is wel jammer dat het dan allemaal weer volgend jaar is.
0: Ja, kan hij niet.
2: Waarom? Je kan toch gewoon een knopje omzetten?
0: Nee, het werkt iets ingewikkelder. Dat betekent namelijk dat ze ook bijvoorbeeld meer brandstof moeten meenemen. Dus de tanks moeten dan groter.
2: Oh,
0: dat kan niet.
2: Ja.
0: In de huidige past niet in de auto. En ze gaan niet bij een pitstop het tanken weer terug invoeren. Dat hebben ze er net uitgehaald. Dus, dat duurde te lang, want je kan mijn airmaals pasje niet vinden en zo. Krijg je dat soort dingen allemaal.
2: Ja, bij de Verstappen is dat sowieso niet echt...
0: Nee, bij de Verstappen niet. Als je denkt, hoezo dan niet? Nou, kijk de beelden maar eens terug. Jos en tanken, dat gaat niet goed samen.
2: Ik zie die slang nog zo de hele circuit overgaan.
0: Ja, ik kan wel dat je zeg maar je gasslang nog aan.

0: Pretenders, Don't Get Me Wrong.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, ook vandaag natuurlijk weer twee leuke plaatjes om uit te kiezen voor koffie of thee. Ja, ik ga ze er maar gelijk even bij pakken, dan kan je een keuze gaan maken.
1: Wil jij koffie?
2: Lascia ti tentare. Yeah. Positive feeling.
0: ICT.
1: Of toch liever een bakje thee?
0: Michael Jackson, Place With No Name. Eentje die je niet zo heel vaak hoort. Misschien vandaag wel, jij hebt het voor het zeggen. Gaan we voor koffie met ICT en Lascia ti tentare. Of voor Michael Jackson, Place With No Name. 06-573-222-03. Toto, zometeen te horen in een kei. Goedemorgen, de ochtendshow op Omroep Brabant met Hold the Line. Maar eerst Morgan Wallen en Love Somebody.

0: Toto. Hold the line. We gaan nog even de fragmentjes erbij pakken van koffie of thee voor jouw stem.
1: Wil jij koffie?
2: Lasciati tentare. Yeah. The positive feeling.
1: Of toch liever een bakje thee?
0: Lasciati tentare van ICT. Een beetje zomers liedje voor koffie. En de thee wordt vandaag geleverd door Michael Jackson. Althans, die komt er niet brengen. Maar The Place With No Name is het liedje waarop je kunt stemmen voor koffie of thee. 06573-28203. Je weet het, dat gaat heel snel. En daarom hebben we dit.

0: geraakt bij een schietpartij in Margaren. Politie is op zoek naar drie mannen die in een witte bus op de vlucht zijn geslagen. Volgens buurbewoners werden er meerdere schoten gelost aan het Dorpenweg. Terrein van een oude boerderij in die straat werd door de politie afgezet. Volgens het Brabants Dagblad wonen daar arbeidsmigranten. Peter Gillis gaat een hoger beroep tegen de taakstraf van 60 uur die de rechter hem 2 weken geleden oplegde voor de mishandeling van zijn ex-partner Nicole Kremers. Nu het verslaggever nog wel van hoofd.
1: Toen zei hij nog, ja, ik ga waarschijnlijk niet in hoger beroep. Maar vandaag heeft hij met zijn advocaat gepraat en hij heeft besloten om toch in hoger beroep te gaan. Hij zegt tegen mij, ik kan me niet vinden in de uitspraak. Er is namelijk volgens hem gerommeld met bewijsmateriaal en met valse getuigen. En hij wil gewoon gerechtigheid.
0: Gillis is ook in hoger beroep gegaan en andere zaken die gaan over belastingfraude. Als een teleurstellende laatste speelronde gisteravond in de Premier League voor dachters Michael van Gerwen en Gian van Veen. Ze werden meteen uitgeschakeld. Van Veen verloor van Gerwen Price uit Wales. Van Gerwen die ging onderuit tegen Engelsman Luke Humphries. De Brabantse dachters die konden zich al niet meer plaatsen voor de play-offs om de titel.
2: Hoeveel van die wedstrijden zijn er? Want ik heb het idee dat iedere vrijdagochtend...
0: Volgens mij een stuk of 15 of zo. Ja, nee.
2: Maar het is weer hetzelfde berichtje. Ja, zijn weer uitgeschakeld.
0: Ja, dat klopt. Van Gerwen die won volgens mij wel echt heel goed. Volgens mij de eerste 2 speelrondes of zo, dat hij echt gewoon de finale haalde. Maar sindsdien is het weer wat minder. Duizenden mensen die hebben gisteravond in Utrecht geprotesteerd voor de opvang van asielzoekers. Het is een tegenprotest na alle anti-AZC-protesten en rellen van de afgelopen weken.
3: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
4: Ik ga de straat op tegen de onverdraagzaamheid. Ik ben zo spuug zat dat mensen zo onverdraagzaam zijn.
0: Ook gisteravond zat het AZC in Ter Apel weer vol. Daarom hebben vannacht tientallen mensen in een sporthal in Gieten, dat is in Drenthe, moeten slapen. Dan naar India. Daar gaat de politieke partij viral onder jongeren. De Cockroach Janta Party, oftewel de Kakkerlakkenpartij. Die werd opgericht na uitspraken van een Indiaanse opperrechter die werkloze jongeren vergeleek met kakkerlakken en parasieten. Gaat niet om een echte politieke partij, maar populair is hij wel. Zo heeft die partij op Instagram 18 miljoen volgers. Dat is veel meer dan het account van de grootste regeringspartij daar. En onder de hashtag MineBeCockroach delen Indiaanse jongeren ook memes en video's en frustraties over de politiek. Want het land daar heeft de grootste groep 15 tot 19 jaar ter wereld, maar veel mensen die daar zijn afgestudeerd, die komen niet aan het werk. Ongeveer de helft van de 25-jarigen en ouder, zal ik maar zeggen, 25 tot 29-jarigen, die hebben daar gewoon geen werk.
5: Oh, wow.
0: Dus dat gaat dus ook niet goed.
6: Oh, maar zeg maar, de politiek zegt, jongeren gaan werken.
0: Ja,
6: en jongeren zeggen,
2: die
6: willen
2: wel, maar we kunnen niet werken. Ja.
6: Want mijn eerste reactie is, had al deze energie in het Instagram-account gestoken in een nieuwe baan? Want dan was het opgelost. Ja. Maar dat werk is er dus niet.
0: Nee, er is gewoon te weinig werk, kennelijk. Oh. Dus dat is toch een probleem. Ja.
6: Nou, ASML zoekt nog wel wat...
2: Ik wou zeggen, dus niet. Wat eerst dat we een Indiër hier hebben.
6: Dus,
2: ik moet zeggen, het eten is ook wel heel lekker. Zo'n restaurantje.
6: Lekker man. God, het is 1:30.
2: Ja, het lukt mij altijd wel.
6: Ik vind het eten is gevallen.
2: Ik vind het rijkelijk laat eigenlijk. Ik ben laat voor mij.

0: Dus wat ander liedje dan meestal van deze man gewend bent. Maar heel erg lekker wel ook. Hij maakt zoveel mooie muziek. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, die vraag die heb ik jou gesteld, maar ook aan Ton. Ton, kei, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Heel goedemorgen. Jij bent onderweg naar je werk, begrijp ik.
2: Ik ben onderweg naar werk.
0: Ja, jij werkt voor ProRail.
2: Wij werken voor ProRail, ja, dat klopt.
0: En wat doen jullie voor ProRail?
2: Wij zitten eigenlijk in de ICT-systeem, oftewel de netwerken. Ja, wij doen alles met glas en beveiligingstechniek.
0: Oké. Okay. Maar je bent niet met de trein, zo te horen?
2: Nee, ik ben met de auto.
0: Jij bent met de auto, ja. Hey, vandaag nog werken. Heb je een lang weekend voor de boeg?
2: Ik heb een lang weekend voor de boeg. Het is Pinksteren, dus hopelijk een beetje tijd klaar vandaag en dan genieten van het weekend.
0: Ja, ik wou zeggen, meestal is het de tekst, we hopen op een beetje mooi weer, maar daar is het allemaal geregeld al.
2: Gelukkig wel.
0: Ja, precies. Ja, het is echt, wat dat betreft gaan we alle kanten op. Lekker bakje koffie of thee, dat is wat wij vragen op dit tijdstip. Waar gaan we voor, Ton, vandaag?
2: Ik ging voor koffie.
0: Jij ging voor koffie. En weet je ook welk plaatje dat is?
2: Ik ben het even kwijt, maar het was in ieder geval lekker volk nummertje voor dit...
0: Ja, precies. Het is een beetje Italiaans, ja. Ik denk misschien dat jij het gewoon even vloeiend deze ochtend kunt zeggen, maar ik daag je uit.
2: Ja, dat mag, maar dat lukt helemaal niet.
0: Nou, het is van ICT, dus dat komt helemaal goed, want daar heb jij ook verstand van. Lasciati Tentari. Gaan we draaien, Ton. Ik wens jou een mooie dag en een heel mooi weekend. Werk ze nog eventjes en ik hoop dat de dag voor jou soepel verloopt, dat je lekker vroeg naar huis kunt.
2: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel, Ton. Dag.
2: Oké,
0: goed. Yo, houdoe. Lasciati Tentari. Het is vandaag koffie. Dankjewel voor jullie stem.

Pepsi en Shirley en Heartache in de Kei. Goedemorgen. Daarvoor nog ICT en La Scienza Tentare. Dat was de uitslag vandaag van koffie of thee. Zo tikken de minuutjes alweer weg. Gaan straks naar de klok van 7. En natuurlijk veel fijne muziek op je radio. Dit is Somber Homewrecker nu.

0: Homewrecker, somber in de Kei. Goedemorgen, grap om op Brabant. Vrijdagochtend. We gaan zo naar het nieuws na zevenen. Praat Nikos weer bij. Ik weet eigenlijk niet, heb je een beetje puntjes gescoord deze
1: week? Wij gaan waanzinnig.
0: Ja, oké. Ja?
1: Iedere dag volgens mij wel een punt gescoord. Ja, of een half punt.
2: Gisteren was het een half punt.
1: Ja,
2: half
1: nou punt. Toch.
0: Oh, nou, dan zit je er toch al in de richting.
1: Ja.
0: Ik heb zo'n gevoel dat we vandaag nog even goed aftoppen met lekker vol punt.
1: Ja, volgens mij staat het nu 2,5 voor Jordi, 1 voor mij.
0: Oké, nou.
2: Nou, dan komt-ie. Wielrenners mogen dit niet meer doen.
0: Ja, ik wacht even met zeggen, want ik ga hem scoren.
2: Oh, jij hebt het weer gelezen.
0: Ik kop hem zo in.
1: Oh, ja?
0: Ik kop hem zo in.
1: Oh.
0: Ja, ik kop hem in.
1: Wielrenners mogen dat niet meer. Ja, dat zou wel weer ergens een agressieve buurt zijn. Het wordt nu ook mooi weer, het wordt pinksteren.
0: Ja, precies.
1: Dus alle fietsers gaan erop uit. Ja, dus dat is wel ergens een buurt.
0: Ik zie ook wel eens van die wielrengroepen die dan heel agressief voorbij hardlopen. Jij loopt ook hard, hè?
1: En ik doe ook aan wielrennen, dus
0: ja. Het is allebei. Nee, maar ik zal je alvast zeggen wat het is. Het heeft iets te maken met plassen.
1: En
0: ik zal het niet zeg maar het gras voor de voeten wegmaaien, want dan ga ik het helemaal zeggen. Maar het heeft
2: en dan kunnen mensen ook thuis nog eventjes.
0: Ja, precies. Kunnen thuis ook nog even.
1: Nee, dit gaat
0: het
1: heeft iets te maken met
0: plassen. Nee, plassen. Okay. Is het. Straks horen we straks horen wat het echt gaat worden. Tot het nieuws, Alanis Morissette.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
2: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
6: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
7: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorinchem, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
10: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe op.
9: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostraap.
11: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam, want ze spelen de finale tegen Ajax.
9: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Nou, het zal niet verbazen. Het is vrijdagochtend, hebben we het over het algemeen al een hele rustige spits. En op dit moment is er ook geen sprake van een spits. Althans niet in de vorm van vertraging. Dus lekker door met een keigoedemorgen. Straks het antwoord op de vraag wat wielrenners niet meer mogen doen. En ook dit hoor je zo meteen. Viola Wels, zometeen in een keigoedemorgen.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
16: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
17: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
18: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
17: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
19: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
20: Nieuwe zink dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
21: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
22: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
23: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
24: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
25: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
26: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
23: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
28: Kei, goedemorgen.
29: John van Vroenhoven.
30: Je ziet hem wel zijn best doen.
31: De Kei, goedemorgen.

0: Dit zijn die lekkere klanken uit de 70s van Viola Wills. Een beetje vleugje disco. Gonna get along with you now. Je hebt het vast wel eens een keer ergens in een dancing gehoord in die tijd.
1: Goedemorgen.
0: Het is vrijdagochtend. Van harte welkom bij een kei goedemorgen op deze 22e van mei. Het echte zomerse dag. Het is echt, ik vond het zo raar vanochtend dat ik had de t-shirts klaar liggen. je komt eigenlijk je korte broek al aan. Maar het loopt al snel op naar zo'n 20 graden deze ochtend. Vanmiddag wordt het 6, 27 graden lokaal. En ook het hele Pinksterweekend is gewoon tropisch warm.
1: Ja, het is bijna alsof de zomervakantie gaat beginnen. Zo voelt het een beetje.
0: Ja, het is heel raar inderdaad.
1: Een lang weekend en flinke hitte en zonneschijn. Even een blik terug in de tijd deze 22 mei. In 1892 werd iets uitgevonden wat we tot op de dag van vandaag allemaal gebruiken.
0: Oh ja?
1: De tandpasta-tube.
0: Oh, de tandpasta-tube.
1: De tube.
0: De tube, ja. Dat is, oh, oké. Okay. Is dat... Maar toen, nu heb je van die plastic, maar dat is denk ik dan die...
1: Die ijzeren variant,
0: die
1: zo kon opdraaien.
0: Ja, die zo op kon draaien. Die is eigenlijk nog steeds fijner, vind ik, dan toch die plastic, vind
1: je het? Ja, je kreeg het er wat makkelijker uit,
0: hè, het einde, ja.
1: Ben je zo helemaal aan het duwen van
0: Als je dan echt heel erg op de kosten... dan kan je hem ook nog openknippen.
1: Nou, dat heb ik nog nooit gedaan.
0: Nee, ik ook niet.
1: Dat heb ik echt nog nooit gedaan.
0: Nee, maar dat
1: laatste helemaal uitgeduwd.
0: Ja, absoluut.
1: 1924 werd een van de grootste Franse chansonniers geboren. Charles Aznavour werd op 22 mei 1924 geboren. En in 1980 hoorden we dit geluidje voor het eerst.
0: Ik wou niet zeggen. Even kijken of mensen het kunnen herkennen.
1: Nee, ja, dat herken je wel meteen, toch?
0: Geweldig, man. Nog even. Ja, dat zijn die monstertjes.
1: In Japan kwam het vandaan, dus toen werd het uitgebracht.
0: Oh, maar dat heb ik veel gespeeld, jongen.
1: Ja?
0: Ja, ik vond het fantastisch.
1: En was het dan thuis of was het op van die plekken?
0: Nee, van die hallen. Zeg maar, die arcadehallen. Dat vind ik nog steeds leuk. Dat komt ook alweer een beetje terug, al een tijdje trouwens. Hoor.
1: Ik ken het vooral nog vroeger bij de frietboer, had altijd zo.
0: Ja, die had zo'n kast staan, naast de flipperkast. En dan stond er iemand te flippen, want dat deed ik nog liever. Maar dan gooi je maar een kwartje daarin. En dan oei. Ja, echt geweldig. Hey, de jarige vandaag, Kim Holland, die blaast 57 kaarsjes uit. Jeroen Latijnhouwers wordt 59. En Novak Djokovic, 39 jaar. Hebben we al jarigen eigenlijk binnengekregen in de app?
1: Nee, nog niet.
0: Vanochtend. Is er iemand jarig onder onze luisteraars?
1: Nee.
0: Vinden we even leuk. Laat even weten. Vinden we altijd leuk om van je te horen. 06-573-2203. Als je jarig bent, of je buurman of je buurvrouw... of je verloofde of je minnares, dan mag het allemaal doorgeven. We zijn discreet. Niek, het nieuws.
2: Op het Caribische eiland is de zoektocht... ik weet niet op welk Caribische eiland. Saba, denk ik.
1: Ja, Saba.
2: Is de zoektocht naar een vermiste Nederlander gestopt. De man was op het eiland om met een team te helpen... aan een communicatietoren van Defensie. Hij verdween ruim een week geleden. Met honden, helikopters, boten en drones is naar hem gezocht... maar zonder succes dus. Weer is vannacht brand gesticht bij een Dixie in Breda. Het is al de 10e keer in 2 maanden tijd... dat zo'n mobiel toilet een doelwit is. Sommige Dixies gingen helemaal in vlammen op. Bij anderen bleef de schade beperkt. Dat was ook vannacht zo. Schade bleef bij deze Dixie beperkt tot de binnenkant.
0: Ik voel al een woord van het jaar aankomen.
2: Wat dan? Dixie?
0: De Dixie-pyromaan.
2: Ja, dat is inderdaad al een goed woord, ja. En dan wat ik voor 7e zei, wielrenners mogen dit niet meer doen.
0: Ja.
2: John, jij zei het heeft iets met te maken...
0: Nou,
2: met
0: zal ik het even zeggen in zijn geheel?
2: Want, ja, vertel jij het
0: helemaal niet. Ik wist het trouwens overigens niet, want jij bent wielrenner. Jij kan het bevestigen. Maar ze schijnen dat wielrenners in een bidon plassen.
1: Oh ja?
0: Ja, en dat mag dus niet meer.
2: Nee, ja, nou, ik wist dat dus inderdaad ook niet. Ja, maar daar gaat het dus om. Dus je hebt in ieder geval een vol punt.
0: Ja, zeker.
2: Netjes.
0: Kijk,
2: maar dat klopt inderdaad. De organisatie van de Giro d'Italia wil dat wielrenners niet meer in hun bidon plassen. Een idee ontstaan bij de Belgische renner Victor Campenaerts van Visma Leasebike. Volgens hem is plassen in het openbaar in veel landen verboden. Daarom doet hij het dus onderweg in een lege bidon. Want dan heeft niemand er last van, zo denkt hij. Maar dat ziet de organisatie van de Italiaanse wielerkoers toch anders. Zij zeggen dat uit respect voor het imago van de wielersport het verboden is om in een bidon te plassen en die dan vervolgens weg te gooien.
0: Wat heeft dat met een... Dat heeft toch niks met de wielersport dan verder? Je moet het toch ergens lozen, of niet? Je zit potverdorie 7 uur op zo'n fiets.
1: Ja.
0: Je moet toch even...
1: Ik moet meteen denken aan die beelden uit de Giro... toen Tom Dumoulin de Giro won.
0: Ja.
1: En dat hij op een gegeven moment een diarree-aanvalletje had.
0: Ja.
1: En dat hij toen uit paniek zo zijn fiets weggooide... en bij iemand in de camper naar binnen ging. Alles uiteet. En hij heeft ook nog een keer achter een bord gestaan, weet ik ook nog wel. Dat, en dan die motorcamera maar blijven kijken hoe die daar zo staat achter dat bord. Ja, ja.
2: Ja, maar je moet toch inderdaad iets, ja. Zeker als het inderdaad een
0: filmpje
2: is om het in het openbaar.
0: Wat is dan de oplossing?
1: Ja, gewoon dus toch onderweg doen. Want
0: even stoppen.
1: Ja, die beelden zie je wel. Dat er op een soort van afspraak in een peloton is. En dan zie je zo'n heel rijtje mannen zo ergens langs een beetje staan.
0: Maar je kan het ook niet laten lopen. Ja, dat gaat niet.
1: Ja, dat zijn er ook wel eens die het doen. Ik heb wel eens wielrenners gehoord die zeggen... ja, ik heb gewoon vol in mijn broek gepist.
0: Ja. Ja, als je al een kopman bent, maar als je erachter zit, dan zit je niet goed. Maar ik snap het wel met die bidon, ergens wel.
1: Want?
0: Ja, dit is natuurlijk vanwege de fans, joh. Ze gooien natuurlijk die bidons weg.
2: Ja, dan hebben ze
0: en dan sta je daar en denk je, hé, er zit nog energie erachter.

0: Eric Clapton, Forever Man. Dat maakt het 7:50. Het is vrijdagochtend, de 22e van mei. En dit weekend is er weer iets groots wat er gaat gebeuren met de Europa Run. De goede doelen estafette, waarin honderden teams lopend en fietsend van Parijs naar Rotterdam gaan. Morgen begint het evenement met aan de start ook verschillende teams uit Brabant. Zoals Gastel Vlamt uit Oud-Gastel. En daar heb ik de teamcaptain van aan de telefoon, Jempie van der Veken. Kei, goedemorgen.
1: Kei, goedemorgen.
0: Ja, wat jullie zijn druk aan het voorbereiden voor de Europa Run. Wat houdt zo'n dag als vandaag dan allemaal in, Jempie?
1: Ja, vandaag zal een hele drukke dag zijn om alle voertuigen in orde te maken. Dus wij hebben een, moet ik even heel goed nadenken, 6 voertuigen. Waarvan 2 lopersbusjes, we hebben een busje voor de catering. We hebben een bakwagen waar al het eten en de tent in gaat. We hebben een slaapbusje die we in orde moeten gaan maken. En daar zijn we echt even mee doende vandaag. Ja. Dat is een hele voorbereiding.
0: Dat is een hele voorbereiding, want jullie zijn met hoeveel deelnemers?
1: Wij zijn met 33. Wij hebben echt wel een hele grote club.
0: Ja.
1: Normaal zeggen ze vanaf 25 personen zou je een team kunnen dragen. Maar ja, wij hadden net iets meer aanmeldingen.
0: Ja.
1: En we willen dat ze willen ook mensen meenemen wat komt. Dus,
0: ja, want die heb je ook nodig, hè? Want leg even uit voor de mensen die het niet helemaal weten wat het nou allemaal inhoudt. Jullie gaan starten in Parijs en gaan dan lopend en fietsend naar Rotterdam.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, we starten in Clastres. Dat is iets onder, op de kaart is in boven Parijs.
0: Ja.
1: Vroeger was het natuurlijk vanuit Parijs, maar omdat we in de loop van de jaren de regio Brabant al heel meegepakt hebben, hebben ze de totaalafstand hetzelfde gehouden, dus 540 kilometer. Alleen hebben ze de start iets verlegd om dus die dus in Brabant te kunnen maken.
0: Ja. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Want jullie starten dan in Parijs en dan gaat is dan één. Leg even uit. Jullie starten in Parijs. Wat gebeurt er dan?
1: Het is een heel verhaal. We hebben 8 lopers. En die 8 lopers die gaan we splitsen in 2 groepen. 2 groepjes van 4. En die 2 groepjes van 4 die lopen met z'n vieren telkens 55 kilometer in estafettevorm. Wij lopen iedere keer 1,5 kilometer. En dan gaat de volgende loper uit het busje. De geloper, degene die gelopen heeft, die gaat in het busje. Die kan weer even uitrusten. En zo komen we eigenlijk terug richting Nederland.
0: Ja.
1: Dan wordt de loper wordt van voren begeleid door een navigator op de fiets. En achter rijdt er iemand een stukje bescherming van de loper en die volgt. En die moet ook op 10 plaatsen een checkpoint afchecken. Net zoals je bij de Elfsteden toch moet aftekenen. Ze doet het laatste fietser dat ook. Dus dat doen we dan 55 kilometer en dan krijgen we een teamwissel. Dan gaat team 2 gaat de volgende 55 kilometer doen.
0: Ja.
1: Dat doen we 10 keer en dan hebben we 540 kilometer achter de rug.
0: Zo, dat is heel wat.
1: Dat zijn we in Rotterdam.
0: Ja, nou, hoeveel heb je er dan van gelopen, van die 540?
1: Dan moeten we dan snel delen door 8.
0: Oké. Okay. Ik kijk even naar Jasper, die is goed in rekenen.
1: 67 kilometer.
0: Precies, ja. Ja, weet je. En tussendoor ook nog een beetje uitrusten. Ja, dat is een flinke aanslag. Hey, waarom jullie doen voor het eerst mee? Hoe is dit ontstaan, het idee om mee te gaan doen?
1: Ja wij hadden vorig jaar in Oud-Gastel een 750 jaar bestaan van erop.
0: Ja.
1: Ja, dat was een geweldig evenement. En tijdens dat jaar zeg maar, hebben we de dorpsspelen gehad.
0: Ja.
1: Dorpsspelen, dat was een soort Olympische Spelen. En dat werd gehouden onder allerlei verenigingen, wijkverenigingen, bouwclubs van de carnaval en dat soort dingen. Er werden heel veel sportieve activiteiten georganiseerd. Ja, dat was wel zo geweldig. Er waren 19 teams van een man of 30.
0: Dus ja.
1: Er was 600 man was eigenlijk wel in touw die dagen.
0: Ja.
1: In die tijd kwam ook de Europa Run voorbij. Dus dat werd ook wel aangeprezen van, joh, ga lekker kijken. En we hebben dacht aan kijken met een man of 15 of zo, denk ik. En wij zeiden ook van, joh, dit moeten wij ook doen. Want het is zo'n geweldig feest. En als je aan die mensen voorbij ziet komen en die hebben al die kilometers al in de benen. En het is ook wel een heel stuk emotie.
0: Maar je hebt hier nog belangrijker. Het is niet alleen mooi om mee te doen, maar het is natuurlijk ook voor een heel goed doel. Hè?
1: Want, natuurlijk. Dat wil ik zeggen. Dat is, we kennen allemaal de mensen met kanker. En heel het ziekte, of moet ik zeggen. Je zit bij wijze van spreken in Rotterdam in een ziekenhuis. En je woont hier in Oud-Gastel. En voor jou is de afstand te groot om op Overbrugge iedere dag naartoe te gaan. Er zijn inloophuizen van Roperen waar je dus kunt verblijven.
0: Ja.
1: We hebben ook een actief lid bij ons in de club. Die heeft zijn vader vorig jaar verloren. En die hebben daar toch best wel een aantal weken gebruik van kunnen maken.
0: Ja.
1: En dat versterkt toch wel het goede doel waar wij het ook voor doen.
0: Ja. Nou, het is allemaal terug te vinden op roperun.nl. Want het is een heel verhaal ook waar Roperun allemaal voor staat. En wat ze allemaal doen. Het is verschrikkelijk veel goede doelen. Het is niet één doel. Het zijn allemaal stichtingen die zich daar ook kunnen aanmelden.
1: Ja,
0: precies. Tot slot, Jempie. Waar kunnen mensen jullie ook steunen? Via roperun.nl. Dan moeten ze zoeken op Gastel Vlamt.
1: Ja, Team 57.
0: Team 57,
1: ja.
0: Kijk.
1: Ja, klopt. Nou. Daar een kerretje. En alle donaties zijn ook van harte welkom.
0: Goed zo. Nou, dus bij deze gaan we dat ook nog een keertje oproepen om te doen. Roperun.nl voor het goede doel. En uiteraard jullie heel veel succes. Niet alleen met de voorbereiding, maar vooral ook tijdens het lopen vanaf morgen. Jempie, we horen natuurlijk graag hoe het allemaal is gegaan. En het is ook allemaal terug te zien, ook op te volgen via Omroep Brabant, via TV en via Brabant Plus. Dus we gaan jullie volgen. Dankjewel en nogmaals een mooie dag, Jempie.
1: En dankjewel.
0: Dankjewel. Jempie van der Veeken, de Roper-deel.

0: Er zijn meer luisteraars die gaan deelnemen aan Europa Run. Ik kreeg een appje nog van Erik van Rooij. Die zegt, ik ben zelf onderweg naar Numansdorp om met team 91 de kippenrenners mee te gaan als touringcarchauffeur. Kijk, nou, hartstikke goed. Succes allemaal, ook als jij zit te luisteren en je bent onderdeel van die Europa Run. Heel veel succes. We hadden Jempie van der Veek aan de telefoon van Grasvolvland. Niek, het nieuws zometeen. Waar ga je het over hebben?
1: Onder andere gaat het over schietpartijen, maar graag. En een iconische auto maakt een comeback.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer.

0: Exclusive.com. Proveren Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
2: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is Tweede Pinksterdag geopend.
3: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
4: Met Rousseau Chocolade.
5: We gaan warempel even naar Tim Schaap. Om hem, ja, we hebben hem wakker geappt. Ja. Eventjes, ja. Wat het, hè, want je hebt, die kiezen wel uit tegenwoordig. De diensten, valt ons op.
6: Dat je vrijdagochtend?
5: Ja, precies. Dat je niet zo heel veel hoeft te doen.
6: Nee, maar ik werk ongeveer elke ochtend. Hè, dus dan is de vrijdag ook een leuk bonusje.
5: Ja, maar
6: bonusje,
5: wij horen gisteren jou.
6: Gisteren was heel druk.
5: Gisteren was heel druk. Ja, dat is waar.
6: Was
5: dat
6: ik ook hier.
5: Ja, was je ook hier. Ja, dat klopt.
6: Jij bent trouwens ook alleen op vrijdag hier, trouwens.
5: Ja, nee, ik kies ook uit.
6: Dat is een beetje wijs, hè? Maar wat is het nou?
5: Ik gooi graag een boemerang.
6: Heel goed.
5: Hé, vertel. Waar gaat het mis?
6: Komt hij aan de A58 naar Breda tussen Oorschot en Knopend de Baars. 4 kilometer, 10 minuten door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht.
5: Oké, dankjewel, Tim.
7: Omroep Brabant.
5: Vandaag krijgen we een zomerse dag. De ochtend start al onbewolkt. Temperatuur loopt al snel op richting de 20 graden. Het is zonovergoten. Vanmiddag is 25 tot 27 graden. Nou, waar we dat allemaal aan te danken hebben, dat gaan we straks eens vragen aan Weerplaza. We gaan naar het nieuws. Ik krijg je van Niet de Vries.
8: Een man is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een schietpartij in Magaren. De politie is op zoek naar 3 mannen die in een witte bus op de vlucht zijn geslagen. Volgens buurbewoners werden er meerdere schoten gelost aan het Dorpenweg. Het terrein van een oude boerderij in die straat werd door de politie afgezet. Volgens het Brabants Dagblad wonen daar arbeidsmigranten. Een vrouw eist in een kort geding dat haar dochter van 14 weer moet worden toegelaten tot het Norbertus College in Roosendaal. Het meisje werd eind vorig jaar weggestuurd vanwege een onherstelbare vertrouwensbreuk met haar moeder. De school omschrijft haar dochter juist als een prettige en goede leerling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En ineens was er gisteren het nieuws dat Moerdijk misschien toch kan blijven bestaan. Het Rijk overweegt om minder ruimte in te pikken voor energieprojecten en industrie. Daardoor is er mogelijkheid dat het dorp toch niet hoeft te verdwijnen. Lokale politiek in Moerdijk vindt het kwalijk dat er nu opnieuw twijfel wordt gezaaid onder inwoners. Je hoort verslaggever Wim Heesterbeek.
9: Voor de inwoners van Moerdijk betekent het nog meer onzekerheid. In november hoorden ze dat het dorp Moerdijk waarschijnlijk moet verdwijnen. 2 weken later, op 1 december, werd dat definitieve besluit uitgesteld met een half jaar. En nu wordt er zelfs weer gesproken over het behouden van het dorp.
6: Maar in juni wordt er een definitief besluit genomen.
10: Ja, maar dit is ook wel uitstel, toch? Want je kan nu wel zeggen, ja, we hebben nu niet het hele dorp nodig. En dan over 5 jaar is het, toch weer uitbreiden.
6: Ja, maar dat is dus wat die politiek ook kwalijk vindt. Ja. Dan zeggen ze van, dat er over een paar jaar...

0: Ja, bij wijze van spreken, dat ze dan toch weer... Eigenlijk wat jij zegt, dat ze waarschijnlijk toch weer gaan zeggen... van ja, we hebben toch meer ruimte nodig.
1: Ja, want het is natuurlijk heel logisch.
2: Maar hier kan je toch geen... Ze noemen het altijd een fundament leggen om op te bouwen. Maar dit is toch een totaal broos fundament. Hier kan je toch niet op verder bouwen. Als je telt dat je in Moerdijk woont... of daar een huis hebt gekocht... We weten allemaal de verhalen.
1: Ja.
2: Dan heb je toch geen toekomst. Want je weet, het is allemaal onzeker. En als er iets onzeker is in Nederland, is het dan wel de politiek. Want die gaan alle kanten op.
1: Maar dit is een beetje alsof je een huis koopt met 3 slaapkamers. Ja. En dan zeg je, joh, die andere 2 slaapkamers ga ik verhuren. Die heb ik nog niet nodig. En nee. We hebben nog een keer... Maar je weet, op den duur heb je die 2 slaapkamers wel nodig. Ja, dus dan kan je het wel gaan verhuren nu. Of zeggen, nee, het is niet nodig, het is niet nodig. Maar... Over een jaar of 2 jaar, over 3 jaar is het wel nodig. Nee,
2: ik begrijp het ook niet, want er is een definitief besluit genomen. Dan denk ik, oké, trek de pleister eraf, doet even pijn. Dan gaan we met z'n allen
1: over hebben. Heftig, hè?
2: Het is heftig, zeker. Maar met z'n allen kijken hoe we dat zo best mogelijk kunnen oplossen. Stoppen daar dan de energie in. Maar nu ga je het weer terugdraaien. En dan weer die pleister. Dat is een soort van, die wond steeds open reed.
0: Ja, nee, dat klopt. En dat het wordt teruggedraaid, dat is dus ook nog niet zeker. Want in juni dan weten we pas wat er nou echt wordt besloten.
2: Ik heb dus, echt te doen met de mensen die daar wonen.
0: Het zorgt voor
2: heel veel onrust. Ja, absoluut.
0: De 6 Nederlanders die op een boot met hulpgoed naar Gaza zaten, die zijn hard aangepakt in Israël. Sommigen zijn gemarteld. Begin deze week werden de hulpboten door Israël geënterd en werden de opvarenden meegenomen. De activisten en journalisten zijn in Israël vastgehouden en mishandeld, vertellen ze.
3: Ik zag iemand die een mes tegen zijn keel aankreeg, steeds opnieuw, en ze stopte net voor zijn hals.
4: Wij moeten dan op de knieën gaan zitten, weet je wel, op van dat gravel. Mijn knieën zijn ook helemaal kapot. Ik begrijp nog niet, denk ik, wat de Palestijnen meemaken. Wat wij hebben meegemaakt is maar een schijntje. Moet je voorstellen, zij zitten 20, 30, 40 jaar in detentie, wat zij meemaken. En dan weet ik zeker dat ze nog gruwelijker worden behandeld dan wij.
0: Gisteren zijn alle internationale activisten, zo'n 400, door Israël op vliegtuigen naar Turkije gezet. De Nederlanders, onder wie 3 Brabanders, die vliegen vandaag naar huis.
2: Ja, wat... Ik ga het niet zeggen.
0: De meeste mensen die kennen nog wel de Citroën de Chauffeur, oftewel het lelijke eendje. De productie daarvan stopte in 1990, maar nu heeft de Franse autofabrikant aangekondigd dat hij opnieuw in productie gaat, maar dan een moderne variant, want het wordt een elektrische eend. De bedoeling is dat hij minder dan €15.000 gaat kosten. In oktober dan wordt het ontwerp gepresenteerd op een autobeurs in Parijs, maar de wagen zou ongeveer dezelfde lijnen moeten krijgen als het originele exemplaar.
2: Leuk, man.
0: Dat is toch wel grappig.
1: Dat vind ik ook wel leuk.
2: Ik moet zeggen, dat is wel leuk in die auto-industrie. Ik ben totaal niet van de elektrische auto's, dat is duidelijk. Maar het is wel leuk dat je revival van hoeveel modellen. Want je hebt die Renault, die Renaultje 5.
1: Ja.
2: Die ken ik nog van de GT Turbo. Dat was bij het stoplicht altijd superleuk. Als je er,
1: Ja,
2: dit is echt gaaf. Dat ging altijd knetterhard, man.
1: Ik vind het echt zo... Heb jij een gehad of zo? Of?
2: Ja, ik heb hem niet zelf gehad. Ik had een 2.0... Wat had ik? Een 3.0... wat was dat nou? Je hebt de 2.0... De Peugeot.
0: 2.05.
2: Nee, ik had de 3.0... 306 is dat dan, hè? De GTI, die had ik, ja. Ja.
1: Ik zou, als ik een Fransman was, ergens een beetje in het buitengebiedje, met een mooie omgeving.
0: Dan zou jij zo'n eend willen?
1: Nou, dan zou ik gewoon een verhuurbedrijf. Ik vind het zo'n top huurvakantieautootje, weet je.
2: Ja, maar je kan ze hier ook huren, hè? Gewoon de originele, de Deutsche Vautjes.
1: Ja, maar ook deze elektrische is toch top, ja, om daar zo lekker mee door Frankrijk te toeren.
2: Ja, absoluut.
1: Ja, hebben we.
0: De prijs. Het valt mee.
2: Ja, valt mee. Nou, stokbootje achterin.
1: Ja.
2: Flesje wijn erbij. Hebben we het weer over eten? Jazeker. Goedemorgen, we zo meteen naar het weer. Over Franse taferelen gesproken. We gaan het zo horen wat het allemaal gaat worden.

0: Milli Vanilli. Kent nog altijd vele fans. Wordt er vaker aangevraagd. Dat is ook wel een leuk liedje. Ondanks dat ze het zelf niet zo allemaal goed. Dat was toen een ding. Nu tegenwoordig, wie zingt er tegenwoordig nog zelf, zou je haast zeggen. Wie het weer zelf kon brengen, het weerbericht, is Johnny Wilmsen van Weerplaza. Johnny, heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nou, het is, we gaan weer naar een weekend toe, zeg. Daar gaat wel de geschiedenisboeken in, denk ik, of niet?
1: Ja, inderdaad. Heel ander weekend dan afgelopen weekend.
0: Absoluut, absoluut. Ja. Want laten we eerst even over het weer hebben. Wat krijgen we voor ons kiezen vandaag?
1: Nou ja, het is al zonnig en dat blijft het de hele dag. Er zijn zelfs nu wel een paar wolkjes, maar vanmiddag echt nauwelijks meer. Volop zonneschijn dus, 25 tot 27 graden. Weinig wind, dus het voelt ook echt heel warm, tenminste echt zomers aan.
0: Ja.
1: Ga je vanmiddag al genieten van de zonneschijn, smeer je wel even in. UV-index 6, dat betekent dat je in 15 tot 25 minuten al kan verbranden als je je erin smeert.
0: Ja. Ja. Nou, dat is een mooie, goede waarschuwing en tip ook. Mensen gaan ervan genieten. Hoe lang houdt dit warme weer vast vandaag?
1: Vandaag de hele dag. En tot en met dinsdag is het sowieso warm.
0: Ja, ik bedoel eigenlijk meer, hoe is het vanavond?
1: Oh, vanavond. Ja. Ja, nee, vanavond is het nog lang aangenaam. De zon gaat pas na 9:30 onder. Ja, dan is het nog ruim 20 graden. Dus een terrasje of buiten eten of dat soort zaken, dat is echt prima te doen vanavond. Ja. Uiteindelijk in de nacht koelt het af tot een graad of 13. Dus een echte zwoele plaknacht is het niet. Maar koud natuurlijk ook niet.
0: Nee.
1: Morgen nog wat warmer dan vandaag. 26 tot lokaal zelfs 29 graden. Volop zon, weinig wind weer. Dus morgen nog meer zomerweer dan vandaag.
0: Dit hebben we nog niet eerder gehad, volgens mij, Johnny. Zo vroeg in het seizoen. Maar jij weet dat, of dat zo is.
1: Oh, in jaren verleden hebben we wel eerder in het jaar dit soort temperaturen gehad, hoor. Maar dit jaar, 2026, hebben we nog niet zulke hoge temperaturen gehad. Dus nee. Wat betreft op morgen wel echt de warmste dag van het jaar tot dusver. En ook tijdens Pinksteren gaan we ruim over die 25. Misschien zelfs tweede Pinksterdag wel richting de 30. Zit wel een beetje onzekerheid in. Maar 27 sowieso. En ook die beide dagen verlopen volop zonnig. En wat ik al zei, zelfs de dinsdag pakken we nog mee. Daarna gaat de temperatuur wel wat omlaag, maar het blijft droog met veel zonneschijn. Dus dan is het met 22 graden ook prima weer.
0: Nou, ik zeg, de eerste hittegolf, die kan eraan komen zo op deze manier.
1: Nou, we komen nog best wel in de buurt inderdaad. Ja.
0: Zo, wat hebben we daarvoor nodig?
1: Daar heb je 3x30 voor nodig en 5x 25 op.
0: Okay.
1: En die 3x30 wordt wel heel lastig.
0: Ja.
1: Maar in de buurt komen we wel.
0: Ja. Ja, maar goed, ik denk dat heel veel mensen helemaal niet zitten wachten op een record in de boeken van een hittegolf. Want uiteindelijk is het meestal helemaal niet aangenaam.
1: Nee, precies. 28 is veel lekkerder dan 33. Zeker. Ja.
0: En 25 ook. Dat is prima temperatuur. Nou, Johnny, mooi. Ik denk dat heel veel mensen heel vrolijk hiervan worden. Zeker met het lange weekend in het verschiet. Dankjewel en een mooi weekend.
1: Dankjewel.
0: Het is tijd voor de examenvraag. Ja, ik wou zeggen, de schoolbel gaat. We moeten.
2: Ja.
0: Als je dat hoort, moet je dan aan je schooltijd denken zo? Of?
2: Nee, ik had niet zo'n bel.
0: Oh, je had niet zo'n bel.
2: Als een zoemer. Wij noemden het een zoemer.
0: Ja. We hadden ook een zoemer, ja. Maar de bel kan ik ook wel herinneren. Nee. Nou, je hoort de schoolbel. Dat betekent dat we vandaag een vraag uit een oud examen halen. Vandaag is de laatste dag, hè, van de examens.
2: Ja, volgende week zijn er nog weer de bijzondere talen.
0: Ja, oké.
2: Dan heb je nog het Fries en het Spaans en het Turks, Russisch. Ja. Maar voor de meesten is vandaag wel echt de laatste dag.
0: Beetje
2: de
0: talen waar je niks aan hebt, zeg maar.
2: Nou ja, als je in Friesland woont.
0: Ja, dat is wel lekker. Vraag uit een oud examen. Als je het antwoord daarop weet, dan win je het Kijk Hoe Je Morgen prijzenpakket. Wat doen we vandaag, Jasper?
2: Vandaag kijken we even naar de HAVO, want die doen het eindexamen bedrijfseconomie.
0: Oké.
2: En ik heb even een oude vraag opgesnort. Wat ik persoonlijk een lastige vind, dus ik hoop dat jij het weet aan de andere kant van de radio. Noem twee verschillen tussen iemand die werkt als ZZP'er of iemand die in dienst is.
0: Oeh, dat is wel een pittige. Het is vrijdag, Jasper.
2: Bedrijfseconomie, ik heb het nooit gehad. Ik heb geen idee.
0: Nou, ik heb het wel gehad. Ik zou het antwoord ook al weten, maar het gaat niet om mij.
2: Nee.
0: Het gaat om jou, 06573-2203. Dus nog even voor de duidelijkheid, noem twee verschillen tussen iemand die werkt als ZZP'er of in dienst is.
2: Het scheelt dat wij misschien wel veel luisteraars hebben die ZZP'er zijn.
0: Dus ja, dat denk ik wel.
2: Uit eigen ervaring weten.
0: Ja, zeker wel, ja.
2: Dus,
0: maar het moeten er ook twee zijn. Kunnen we het niet downgraden naar één?
2: Eén verschilletje.
0: Eén verschilletje.
2: Dit is de oude examenvraag.
0: Nou, we gaan kijken. Ik onderschat onze luisteraars ook niet. Dus ik denk dat er echt wel antwoorden zijn. Jazeker.
2: Ja, ik denk dat we
0: 06-573-2203. Het antwoord op de examenvraag. Misschien win jij het Kijk Goeiemorgen prijzenpakket.

0: Bruno Mars, I Just Might. De schoolbel. Ja, we stelden de vraag, noem twee verschillen tussen iemand die werkt als ZZP'er of in dienst is. Vandaag staat bij de HAVO bedrijfseconomie op het programma als eindexamen. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hallo. Hoe lang is geleden jij op school zat?
1: 30 jaar geleden, denk ik.
0: 30 jaar geleden? Ja. Oh ja. Nou, en heb jij bedrijfseconomie gehad?
1: Ja.
0: Ja.
2: En je eindexamen ook in één keer gehaald?
1: Ook dat.
0: Oh, nou, kijk. Zo, we hebben hier te maken met... Dan heb ik een goed gevoel. Noem twee verschillen, Theo, tussen iemand die werkt als ZZP'er of in loondienst is.
1: Ja, je moet je eigen ziektekosten regelen. En je hebt geen pensioenopbouw.
0: Eigen ziektekosten en pensioenopbouw. Nou, eens even kijken naar de jury.
2: Dat is helemaal goed.
0: Helemaal goed. Kijk, nou, Theo...
1: Nog iets opgestoken.
0: Ja, na 30 jaar, het is goed blijven hangen.
2: En bijvoorbeeld als je geen vakantiegeld krijgt en je krijgt geen vast contract. Het is één bedrijf waar je voor werkt natuurlijk als je in dienst bent. En als freelancer of ZZP'er heb je meerdere opdrachtgevers. Dat zijn allemaal verschillen die je had kunnen noemen, Theo. Maar ook die van jou waren helemaal correct.
1: Ja, mooi.
0: Nou, kijk, mooi. Nou, dat is vrijdag goed begonnen. Hey Theo, wat doe jij zelf?
1: Ik zit in de paardenhouderij.
0: Wat voor paarden houd jij?
1: Pensioenstalling.
0: Ja.
1: En mijn dochter die doet zelf de paarden opleiden.
0: Oké. Okay. Paarden en opleiden voor wat?
2: Bedrijfseconomie ook.
0: Bedrijfseconomie, ja.
1: Nee, voor andere mensen.
0: Ja, dus maar rijpaarden.
1: Rijpaarden,
0: ja. Dus niet paarden als à la Mr. Ed.
1: Nee.
0: Dat zegt Jasper helemaal niks, maar jou en mij wel, Theo.
1: Ja.
0: is dat een generatie-dingetje.
2: Praat een paard?
0: Praat een paard.
2: Oh, ja,
0: inderdaad. Ja, daar is een serie over gemaakt vroeger. Dus, Theo, maak er een mooie dag van. Het is in ieder geval lekker weer voor de paarden vandaag en het komend weekend.
1: Ja, dit is veel lekker. Zorg je dat ze weer genoeg te drinken hebben. Hè,
0: zeker, doe dat. En vergeet je ook vooral jezelf niet. Het Keigoeiemorgen prijzenpakket komt jouw kant op, Theo. Dankjewel voor het meedoen en een fijn weekend.
1: Ja, zo.
0: Houdoe, Theo.
1: Hoi.
0: Het spelletje, gewonnen door Theo.

0: voor het weekendgevoel. Wat je ook gaat doen, Anna Grace. Lekkere clubplaat uit begin van deze eeuw. Let our feelings go. En een kei goeiemorgen. We gaan alweer op weg naar het nieuws van 8 uur zometeen. En na 8 natuurlijk weer een kei goeie vraag. Of beter gezegd, een antwoord op een kei goeie vraag. Vandaag een beetje in de relationele sfeer. En we hebben straks 2 leuke gasten aan de telefoon gaan bellen met René Vroger en Waylon. Die hebben een heel leuk liedje samen uitgebracht. En daar gaan we straks eens wat meer over horen. En we gaan natuurlijk die single ook draaien. Blijf er lekker bij. Tot zometeen in de kei goeie morgen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
10: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
11: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
14: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in 1 voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
2: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
3: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years, and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
1: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, op de weg gaat het intussen weer allemaal goed. Het rijdt lekker door. Dus door naar de volgende uurtje van de Keigoeiemorgen met erin straks een antwoord op een keigoeie vraag.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
16: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
17: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
18: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
19: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: Kei. Goedemorgen, John van Groenhoven.

0: Is het 90s weekend?
1: Oh, tuurlijk!
0: Dan zou dit, dan moet dit wel voorbij komen dan. IMF.
2: Nou, dan ga ik in protest als dit niet voorbij komt.
0: You're Unbelievable. Een dikke hit in de jaren 90. Volgend weekend, ja, wij trappen af vanaf 6 uur.
2: Ja, leuk man.
0: Leuk man, dan gaan we lekker de jaren 90.
3: Een kei goeiemorgen.
0: Zover is nog niet. Eerst vandaag vrijdag de 22e. En wat voor vrijdag. Echt zomerweer krijgen, volop zon. Wordt vandaag 26 graden. En we hebben straks ook al van Weerplaza bevestigd gekregen dat het hele Pinksterweekend heerlijk weer blijft. Tropische waarde, de 30 graden ligt zelfs in het verschiet.
2: Oh, het is vandaag de dag van de biodiversiteit. Het is de dag van de vanillepudding. Heb je nog geen plannen met je vakantiegeld? Heb ik een tipje? Het is vandaag namelijk koop een muziekinstrument.
0: Is het eigenlijk al binnen?
2: Ik werd er vanochtend wakker mee.
0: Oh, je werd er wakker mee? Ja. Oh, moet ik nog even.
2: Waarom denk je dat ik zo vrolijk ben? Ja,
0: ik vond het al zo opvallend. Waar zijn de croissantjes dan?
2: Ik dacht, misschien doet Niek het een keer.
0: Jarige van de... Hebben we eigenlijk nog luisteraars die...
2: Zeker. Ja, luisteraar Rianne, die wordt 69 vandaag.
0: Oh, kijk, wat leuk. Rianne, van harte gefeliciteerd. Kim Holland, die is ook jarig vandaag, wordt 57. Jeroen Latijnhouwers blaast 59 kaarsjes uit. En deze man...
4: Hooba, hooba, hooba, hop.
0: Och, ach, van alle liedjes. Kies je deze.
4: Wij zijn twee vrienden met een gouden haar.
0: Ja, Danny Christian. Maar hij heeft veel meer muziek gemaakt en zeg maar ook op een heel ander level dan wat je net hoort.
2: Dat is een klassieketje.
0: Yes, ja, voor jou.
2: Ja.
0: Dat is wel leuk. Het zit wel in je kop. Het is, noemen ze een oorburger. We krijgen het de hele dag niet meer uit. Hoeba, hoeba op. Weet je hoe oud hij wordt trouwens?
2: Geen idee.
0: 70 jaar.
2: 70,
0: 70
2: zo?
0: Ja. Dus,
2: van harte.
0: Van harte, Danny. Nick, het nieuws.
5: Ook vandaag zijn weer tientallen winkels van de Gal en Gal dicht. De vakbond heeft opnieuw een staking georganiseerd. De winkelmedewerkers zijn niet tevreden met de voorgestelde salarisverhoging. Onder meer in Eindhoven blijven vandaag veel winkels dicht en moet je dus ergens anders je wijn of drank voor de barbecue halen. Het was een teleurstellende de laatste speelronde gisteravond in de Premier League voor darters Michael van Gerwen en Gian van Veen. Zij werden meteen uitgeschakeld. Van Veen verloor van Gerwen Price uit Wales. Van Gerwen ging onderuit tegen Engelsman Luke Humphries. En een oud-manager van de McDonald's in de Amerikaanse staat Massachusetts moet voor de rechter komen. De vrouw van 22 zou bewust gespuugd hebben in de friet die zijn ex bestelde in de McDrive.
2: Oh.
5: Ja, de politie kwam maar op het spoor via een Snapchat-video. Daarin zie je hoe ze alle friet eerst in haar mond steekt en daarna in het bakje doet. Er zijn ook bewakingsbeelden waarop te zien is hoe die vrouw in een van de bakjes spuugt. Ja, volgens de Mac zijn de vrouw en de medewerkers die haar meehielpen in ieder geval meteen ontslagen. Ja, het is een ontsmakelijk verhaal.
0: Oh. Ja. Nou, dan hebben we het een keer over eten, dan maak jij het ontsmakelijk.
2: Ja,
0: ja, lekker dan. Ja.
2: Maar goed, hamburgers zijn wel
0: een... Ah, een burgertje, zo heerlijk. Ze kan wel op kunnen, hoor. Lekker. Met kaas. Gewoon een kwarte pounders of zo.
2: Oh,
0: lekker
2: dan.
0: Lekker.

0: dag begint met een kei goeiemorgen.
1: John van Vroenhoven.
0: Omroep Brabant.
2: Ja. Hier ben ik geboren.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox und Haus am See. Het is voor alle Duitsers die onderweg zijn voor het Pinksterweekend. En lekker door onze provincie heen rijden.
2: Een kei goede vraag.
1: Ja, het is vrijdagochtend. Het is bijna 9:50. Dat betekent tijd voor een kei goede vraag. We hebben daarvoor vandaag contact met luisteraar Henriette. Henriette, kei goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, Henriette, je had een vraag ingestuurd en die is bij deze gebombardeerd tot keigoeie vraag. Wat is jouw vraag, Henriette?
3: Nou, hoe het eigenlijk kan dat jouw eerste indruk van iets of iemand eigenlijk altijd met je gevoel klopt. Dat het dus of helemaal niks is of perfect.
1: Oké. Dus de eerste indruk, daar gaat het over.
3: Ja.
1: Nou, dat hebben wij uitgeroepen tot...
2: Een kei goede vraag.
1: En daarvoor zoeken wij het antwoord bij de Brabantse seksoloog Eveline Stallaert. Eveline, kei goedemorgen.
4: Kei goedemorgen, hallo.
1: Hallo. Je hebt de vraag goed gehoord, denk ik, hè, van Henriette.
4: Ja, zeker. Een eerste... Mag ik al reageren?
1: Ja, nou, graag zelfs, ja.
4: Helemaal goed. Nou ja, een eerste indruk is eigenlijk een soort van kleine scan die we bij iemand doen, die eigenlijk heel automatisch plaatsvindt. En dan willen we eigenlijk checken, is deze persoon veilig? Is deze persoon vriendelijk voor ons? Dus dat we daar eigenlijk niet op kapot kunnen gaan, zeg maar.
1: Ja,
4: en
1: dus...
4: op dat moment... Ja, sorry.
1: Ja, nee, ga door. Ik was dacht, ja.
4: Ja, en op dat moment maak je dus eigenlijk een soort kleine inschatting die heel onbewust gebeurt. En merk je diegene aan als, nou, daar ga ik lekker in investeren, want die is potentieel leuk. Of nou, dit is niet mijn ding, ik haak hierop af. Alleen die eerste indruk is natuurlijk helemaal afhankelijk van de situatie, van hoe iemand in zijn vel zit. Dus dat kan wel eens verkeerd uit de verf komen. Alleen ons brein die zorgt ervoor dat hij dan toch constant gaat zoeken naar redenen om die eerste indruk die we hebben vastgelegd al, om die te bevestigen. Dus dat is eigenlijk het antwoord op jouw vraag.
1: Nou, Henriette, kan je daar eens bij?
4: In de notendop. Ja. Maar ik wou zeggen, was het los als je nog wat wil weten.
5: Nou, ik weet wel, Eveline, dat mijn eerste indruk bij mensen is niet altijd even goed.
4: Nee.
5: Ik hoor wel eens van mensen dat ze zeggen, ik vond jou, toen ik jou voor het eerst leren kennen, vond ik je eigenlijk een beetje een lul.
1: Bij jou, ja, over jou.
5: En dan, hoe kan dat dan?
4: Nou ja, dat kan inderdaad op dat moment dat jij dan misschien net niet helemaal lekker uit de verf komt. Dus dat je op dat moment misschien net niet helemaal in je bubbly zelf bent. Of dat jij standaard bij een eerste nieuwe persoon, dat jij wat ingetogener bent. Of dat je wat meer de kat uit de boom kijkt. Ja, en dan kan dat wel zo zijn. En daarom is het ook altijd heel belangrijk om, als je die eerste indruk hebt gehad, om altijd met een open vizier naar iemand te blijven kijken. Want iemand kan wel iets heel anders laten zien op den duur. En als dat gedrag consistent is, dus die laat constant zien, nee, ik ben wel leuk en vriendelijk en veilig. Dan wordt alsnog dat wel bijgestuurd vanuit die andere persoon. Maar dan moet je wel wat werk verleveren. Dus ja, het is niet erg. Maar ja, het is wel soms dat je denkt, als het dan niet helemaal lekker loopt, dat is toch een jammerlijke eerste start.
1: Dus
4: ja,
1: eigenlijk moet je je vooringenomenheid helemaal parkeren, eventjes helemaal reduceren en helemaal open erin gaan. Dat zeg je eigenlijk.
4: Ja. Ja, zeker. Maar het is wel heel mens-eigen om dit te doen. Ook vanuit veiligheid en eigen bescherming. Ja. Dus het is logisch, alleen het is heel belangrijk dat je bedenkt dat dat niet per se is wat iemand is. Dus je moet altijd even verder kijken.
5: En met een slechte eerste indruk sta je dus ook wel echt 3-0 achter.
4: Ja, helaas wel. Helaas wel. Maar daarom is het dan aan jou om te kijken, heb je dat door dat je 3-0 achter staat? Oké, dan werk extra hard, laat zien dat je wel die betrouwbare persoon bent. Ja, en misschien ben je dat niet, hè? Dat kan ook.
5: Nou,
4: misschien ben jij niet.
1: Nee, nou goed, dan moeten we buiten de uitzendingen maar eens even bespreken, Eveline. Want ik werk heel de tijd met hem samen. Het is echt... Nee, maar we hebben natuurlijk eigenlijk met z'n allen afgelopen weken kunnen zien hoe dat zo'n eerste indruk eigenlijk in de praktijk werkt. Dan heb ik het natuurlijk op Married at First Sight. Want daar is natuurlijk, wat een seizoen, zeg.
4: Ja, heftig, hè?
1: Ja, heftig.
4: Ja, alle kanten ging het op en... het was voor ons ook wel af en toe een bittere pil. Dat je toch ziet van je kan mensen heel erg preppen. Precies op wat ik nu aangeef van op die eerste indruk van kijk alsjeblieft verder. Want iemand is zenuwachtig. Er zijn tv, de hele tv-wereld staat eromheen. Ja, camera's. Dus alsjeblieft, denk even rustig na. En zelf staan ze ook onder spanning. Maar dan is het toch voor mensen soms moeilijk om die eerste indruk, om daar dan ook te kleuren vanuit je eigen achtergrond, vanuit je eigen vooringenomenheid.
1: Ja.
4: En als je dat niet meer bijstuurt, dan houdt het op. En dan zijn de luiken dicht. En dat vinden we gewoon heel erg jammer als iemand daar niet toe in staat is. En
1: nee.
4: En de rest, dat is niet aan ons. In die zin van, we leggen een mooi potentieel plaatje neer. Maar als mensen dat niet of niet goed onderzoeken, of merken van dit wordt hem gewoon niet, dan kan het natuurlijk alsnog. Dus we mogen er ook allemaal licht naar kijken. Het is gewoon een kans op de liefde. En die willen we toch allemaal grijpen. En als het niet lukt, dan is het een mooie kans geweest.
1: Ja, absoluut. Komt er een nieuw seizoen trouwens?
4: Ja, dat weten we nog niet. En dat is ieder jaar hoor, dat we dat nooit weten. Dus dat horen jullie wel weer, denk ik.
1: Nou, daar moeten we dan TZT zeker even contact over hebben. Want het is toch een heerlijk programma om naar te kijken. Maar je hoort ook mensen zeggen, we vinden het zou ook niet leuk zijn als alles lukt.
4: Nee, dat is het. Ik denk in de eerste paar uitzendingen zagen we het eigenlijk vrij goed gaan bij twee koppels. En dan merk je dat mensen al meteen beginnen te mopperen van, saai hoor, dit seizoen. En dan merk je ook, dan weet je ook, er komt nog genoeg gedoe. En als er dan gedoe komt, dan is het weer van, jullie kunnen de liefde ook niet vinden.
1: Ja.
4: Dus, het is nooit goed, maar in die end smelt iedereen ervan.
1: Ja,
4: dus wat
1: precies.
4: Dat betreft, en de mensen die meedoen, die zeggen ook echt, en daarom doe ik het ook echt. Of ze hebben liefde gevonden, of ze vinden snel de liefde, omdat ze zo gegroeid zijn in persoon en in levenslessen. En daar doe ik het echt voor. En dat zie ik gelukkig ieder jaar weer terug.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. En we hopen dan weer op een nieuw seizoen. Eveline, heel erg dank voor het antwoord op de keigoeie vraag. We hebben in ieder geval geleerd hoe dat het zit met die eerste indruk. En tot een volgende keer dan maar weer.
4: Graag gedaan.
1: Dankjewel. Henriette, jij ook bedankt voor jouw keigoeie vragen.
6: Ja hoor, ik weet precies hoe het allemaal moet zijn.
1: Goed zo. Nou, fijn om te horen. Wij gaan door met de keigoeie vraag. Volgende week hebben we 90's weekend. Dus ik wil jou bij deze ook alvast oproepen als je zit te luisteren. En je hebt een specifieke vraag over de 90's, over de jaren 90. Om die dan aan ons door te geven. 06-573-282-03. Dus een 90's vraag. Wie weet wordt het wel de keigoeie vraag volgende week.

Sister Sledge Frankie. Beetje ander liedje dan je van ze gewend bent. Zat ook geen hulp bij van Nile Rodgers. Klinkt ook nog meteen naar anders. En we zijn nog op zoek naar een keigoeie vraag voor volgende week vrijdag. Dan hebben we het 90s weekend. Dan trappen we af vanaf 6 uur. Alleen maar 90s muziek hier bij Omroep Brabant. Het gaat het hele weekend door. En we vinden het leuk om dan de keigoeie vraag... Ja, Frankie. Dankjewel, Frankie. Om de keigoeie vraag ook in het kader van de 90's te laten zijn. Lijkt ons leuk om daar het antwoord van jou op te geven. Dus stuur hem in 06573.

0: kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola. Omroep Brabant.
3: Wat een prachtige dag krijgen we vandaag. De opmaat voor een heel mooi zomersweekend. Deze ochtend is het onbewolkt. Temperaturen loopt al snel richting de 20 graden. Vanmiddag komt het daar nog wat bij. 25 tot 27 graden kan het worden. Vanavond is het dan nog lang warm. Pas na middernacht dan koelt het af naar waarde onder de 20 graden. Het is tijd voor het nieuws. Krijg je van Nick.
4: De drie Brabanders die meevoeren in een internationale vloot naar Gaza komen vanmiddag terug naar Nederland. Eerder deze week vertrokken tientallen schepen met hulpgoederen naar de Gazastrook. Die schepen werden tegengehouden door Israël. Opvarenden werden vastgezet, daarna overgevlogen naar Turkije. Vanuit daar vliegen ze terug naar Nederland. Twee medewerkers van de gevangenis in Vught zijn vorige maand gewond geraakt door een agressieve gevangene. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De gedetineerde werd onder controle gebracht en in een isoleercel geplaatst. Weer is vannacht brand gesticht bij een Dixie in Breda. Het is al de 10e keer in 2 maanden tijd dat zo'n mobiel toilet een doelwit is. Sommige Dixies gingen helemaal in vlammen op, bij anderen bleef de schade beperkt. Dat was ook vannacht zo. De schade bleef bij deze Dixie beperkt tot de binnenkant. Op een NAVO-top in het Zweedse Helsingborg praten vandaag de ministers van Buitenlandse Zaken met elkaar. Amerika wil dat de landen precies aangeven hoe ver ze zijn met de extra investeringen in defensie en veiligheid. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen.
5: Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over onze eigen veiligheid. En over onze eigen veiligheid wil je niet afhankelijk zijn van anderen. De NAVO garandeert die veiligheid. Daar hebben de Amerikanen hard in nodig. Maar wij kunnen veel meer zelf doen. En dat zijn we nu aan het doen.
4: NAVO-landen hebben vorig jaar toegezegd om veel meer geld uit te geven aan defensie. Nou ja, Japan dan nog. Daar wordt een toch wel opvallende nieuwe regel ingevoerd. Want als je er een pakje Pokémon-kaarten wil kopen, moet je voortaan je identiteitsbewijs laten zien. Die maatregel is ingevoerd om zogenoemde scalpers of scalpers tegen te gaan. Dat zijn mensen die zeldzame kaarten kopen en ze vervolgens voor veel geld doorverkopen. Ja, dat die kaarten veel geld waard zijn, dat werd een paar maanden geleden nog duidelijk. De duurste Pokémon-kaart die werd geveld toen voor ruim 15 miljoen.
3: 15 euro. Miljoen?
4: Ja, 15.
3: Ik heb thuis nog een hele set van die dingen liggen, man.
4: Ik ga opzoeken. Maar hoe kan je aan Mark bijvoorbeeld laten zien? Want Mark die zit volgens mij ook wel een beetje zo in Pokémon. Die vindt dat volgens mij wel leuk.
6: Ja, die zie ik wel. Ze ook met zo'n pakje in zijn.
3: Oh, maar dan kan die doos eens even meenemen.
6: Dit is wat. En die weet,
4: ja, die koopt ze soms inderdaad.
3: Oh ja? Oké, maar
6: als ze een beetje goede staat zijn, zit jij misschien wel op een fortuin.
3: Goede staat? Hartstikke nieuw, man.
4: Ja,
6: nou, hé.
3: Dat is helemaal niks.
6: Wat doe je hier nog? Pak de auto. Snel terug.
3: Ik ben de banden naar huis. Nou, wat ik hier sowieso nog doe, is straks bellen met René Vroger en Waylon. Die hebben samen een nieuwe single opgenomen. En leuke plaat, gaan we eens eventjes over vragen.

0: Je dag is goed.
1: Bij Omroep Brabant.
0: De hits van nu en van toen.
2: In ieder geval heel veel mensen worden er in ieder geval heel blij van.
1: Kijk gezellig.

0: Shanna Spyro, Material Lover. Je luistert naar Kei, goedemorgen op Omroep Brabant, de ochtendshow. We gaan het hebben over, bijvoorbeeld hits zoals een mens, alles kan een mens gelukkig maken. Just Say Hello, Crazy Way About You, This Is The Moment. Dan heb ik het over jaren 90. En natuurlijk René Vroeger. En ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag werkt hij aan een duettenproject met vooraanstaande Nederlandse artiesten. En de aftrap van dit muzikale project, daarvoor heeft René Vroeger een duet uitgebracht met Waylon. En beide mannen heb ik aan de lijn. Waylon, René en Kei, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hallo daar.
0: Ja, hallo. Goedemorgen.
2: Je begrijpt dat het wel een unieke mis om 8:50 ochtends twee van dit soort figuren aan de telefoon te
0: hebben. Ja, dat zeg je helemaal goed, Waylon. Dat is absoluut waar. Ik keek er ook al de hele week naar uit. En jullie ook, toch?
2: Ja, niet naar dat vroeg opstaan.
0: Nee, het is te gek dat jullie even in de uitzending willen komen. Ik moet eerlijk bekennen, toen ik dacht van René, jij gaat met Waylon samenwerken, toen dacht ik niet over de zangkwaliteit, maar meer vanuit het muzikale genre gezien, zag ik die niet aankomen. Vertel, hoe is het tot stand gekomen?
1: Nou ja, goed, ik ben dus bezig met een duet-cd. En Waylon was eigenlijk een van de eerste die ik gevraagd had. Maar het is leuk om met mensen te kunnen samenwerken, maar dan toch een klein beetje hun eigen muziek daarin blijven gebruiken en te respecteren natuurlijk. Want ik had zoiets van, ik kan wel een plaat maken van met mijn muziek. En dat die jongens dan daarop meedoen. Maar ik vond het juist zo leuk om een echte samenwerking aan te gaan. Waarbij ook de artiest zijn eigen muziek kan laten spreken.
0: Ja, is het nummer geschreven door jou of door jouw team, René? Of Waylon, zit jij daar achter?
1: Ja, Waylon heeft mij.
2: Nee, Lars Coolhorn, dat is een jongen die ik jaren geleden... ik ga niet zeggen, ik heb hem ontdekt, want dat is onzin. Maar ik heb hem bij The Voice al in mijn team gehad een aantal jaar geleden. En deze jongen die koos ervoor om uiteindelijk niet in de spotlight te treden, maar om echt songwriter te worden. En dat doet hij geweldig. Echt een van de grote talenten op dit moment in Nederland. En die heeft deze plaat ook gemaakt. Toen ik mijn Nederlandse plaat ging maken, heb ik hem daar ook bij betrokken. Als een soort van introductie voor hem ook. En nu deze plaat. Dus Lars Coolhorn, die timmert wat dat betreft geweldig aan de weg. En het is een te gek liedje.
0: Ja, het is absoluut een gek liedje. We gaan hem zeker natuurlijk daar even draaien voor mensen die hem nog niet hebben gehoord. Want hij is een paar dagen uit. Hoe is de samenwerking bevallen, Waylon?
2: Ja, fantastisch. Ik bedoel, wat René zegt, het is hartstikke fijn om met elkaar iets moois te maken. Ik bedoel, dat is hetgeen waarom we dit allebei ooit zijn gaan doen. Om mooie dingen te maken. En af en toe dan komt er weer zo'n ding voorbij wat alleen maar leuk mag zijn. En dat is een ding als dit. Hè. Het is ter ere van René's jubileum, 65 jaar. En we vieren het leven en we vieren de liefde en we vieren muziek en we vieren het feit dat we dit nog steeds mogen en kunnen doen. En dat is iets, dat is gewoon prachtig. Dat is alles waar dit om gaat. Er zit verder helemaal niks op, om of aan. Dit is wat het is, met elkaar mooie dingen maken.
0: Ja, want daar gaat de single ook over, hè, hoe de liefde gaat, René. Want het heeft een diepere betekenis. Jullie geven daarin niet meteen het antwoord in de plaat, maar het kan eigenlijk voor allerlei dingen worden toegepast. Was dat ook de bedoeling?
1: Nou ja, uiteindelijk, Waylon en ik hebben elkaar de deur niet plat gelopen de afgelopen jaren. Maar we zijn de laatste 3-4 maanden zijn we toch wel heel vaak bij elkaar. En het leuke was, net voordat we met het liedje begonnen, dan leer je elkaar beter kennen. En dan merk je het toch ook wel, in welke muziekstijl je ook zit. Het draait gewoon om bepaalde dingen. Weet je, en dan kom je elkaar tegen en dan merk je toch wel dat je over heel veel dingen hetzelfde denkt. Weet je, sowieso over liefde en over het leven en over kinderen en dergelijke. Kijk, we hadden ook een geweldige grote power ballad kunnen maken met z'n tweeën en dan vreselijk hoog zingen met elkaar. Ja. Maar wij hebben er gewoon voor gekozen om een duidelijk mooi, verschrikkelijk mooi romantisch liedje te maken.
0: Ja, nou, dat is met een hele vrolijke noot. Er zit ook een leuk clipje bij. Ik zie jou alleen maar lachen mee in de clip. Dat is wel een beetje hoe jij door het leven heen gaat.
1: Ik moet ook eerlijk zeggen, het was het maken van de clip, het maken van de song, alles bij elkaar. Wij hebben uiteindelijk ook alleen maar gelachen. En dat moet het ook zijn natuurlijk, weet je. Als je samenwerkt, dat moet 1-1-1 moet dan 5 zijn. Ja. En dat is uiteindelijk wel heel erg gelukt.
0: Ja, nou, dat is zeker te horen, terug te horen op de plaats. Hey, dan had je het net over een samen gevoelige ballad maken. Maar dan begrijp ik dat jullie nog een samenwerking aangaan. Dat er een oud liedje van jou, René, opnieuw wordt opgenomen.
1: Ja, kijk, we hebben voorgesteld bij iedereen die meedoet op de tweede cd. Hebben we voorgesteld om een oud liedje van mij, om daar een duet van te maken. En daar werd dan daarbij nog een nieuwe song geschreven. En dat is eigenlijk een klein beetje de opzet van de plaat, laat ik het zo maar zeggen.
0: Oké, okay, want het wordt Winter in America, heb ik begrepen, die jullie samen opnieuw gaan uitbrengen.
1: Ja, die gaan we.
0: Ja, sir.
1: Nou ja, die gaan we ook doen.
0: Ja. En daarnaast, wat kan ik nog meer verwachten van het album, René?
1: Nou ja, goed, ik ben als een kind zo blij. Ik mag helaas nog geen namen noemen. Maar dat is ook wel een onderdeel van de feestvreugde natuurlijk. Dat de mensen zo meteen gaan vragen, nou, wie is dan de volgende?
0: Ja.
1: Maar ook dit, maar er komen, geloof mij maar, er komen echt hele mooie dingen aan. Maar voorlopig concentreren wij even, want daar zijn we druk genoeg mee. En dat is deze plaat met Waylon, die we gewoon alle aandacht geven natuurlijk. Plus dat ik op dit moment ook nog eens een keer heel erg druk ben met het organiseren van de toppersconcepten die er binnenkort weer aankomen op 19 en 20 juni. Weet je, dus daarna gaan we verder kijken met wie. Maar voorlopig zijn we even lekker onderweg met deze plaat.
0: Ja, Waylon, ben je erbij bij de toppers de komende editie?
2: Ik denk dat ik ga René lief aankijken en dan krijg ik een kaartje. En dan ga ik een keer in het publiek zitten. Ja. Ik gewoon meemaken.
0: En dan haalt hij er allemaal uit.
2: Zet ik een gekke pruik op en dan gaan we.
0: Ja, precies.
1: Ja. En we gaan natuurlijk in het loop van het jaar gaan we natuurlijk wel leuke dingen doen ook nog, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus we komen overal voorbij. Op elke hoek van de straat doen we een braderie met z'n tweeën. Dus, nee, maar het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk om samen te werken.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval als dat er meer in het verschiet ligt. En jullie single die klinkt fantastisch. We gaan hem gewoon lekker draaien. René, heel veel succes met de rest van het project. Waylon, jij ook heel veel succes met jouw projecten waar je allemaal mee bezig bent. En ook natuurlijk heel veel succes bij de toppers, René.
1: Dankjewel.
0: En dan
1: gaan we er weer tegenaan.
0: Nou, hartstikke mooi. Dan maakt er een mooie dag van. Aan het weer ligt het niet. En dan doen we er ook nog een lekker muziek bij. We gaan hem draaien. René Vroger en Waylon. Hoe de liefde gaat. Nu door op Omroep Brabant.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way. En ik kei goedemorgen. Daarvoor hadden we de nieuwe single van René Vroger samenwerken met Waylon. Daar vertelde hij het net over in de kei goedemorgen. Hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Die single die heet Hoe de Liefde Gaat. Ik kreeg nog een reactie op die plaat van Anita.
1: Wat een mooi nummer zeg.
0: Nou, dankjewel.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
12: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
13: Met Rousseau Chocolade.
14: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
17: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
16: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
18: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
16: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel. Nou, we gaan filevrij richting het Pinksterweekend voor deze vrijdag. Als je nog moet werken en onderweg bent, dan kan je lekker doorgassen. Wij gassen ook door. Met elkaar goedemorgen. Zometeen gaan we een slinker geven aan het randje. Dus denk vast even na over een lekker liedje.
20: Trulies met Genke.
21: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
20: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
21: Precies wat we nodig hadden.
20: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
22: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
23: Oh, wat betekent dat voor mij?
22: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
23: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
22: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
23: En moet ik verder nog ergens op letten?
22: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
20: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
24: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
25: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
26: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
27: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
28: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
29: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
30: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
29: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
28: Even helemaal niets in een relaxfauteuil van Teun Arts.
31: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
32: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
31: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
32: Koppens biedt veel meer.
31: Kom langs in Volkel.
32: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
28: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is tweede Pinksterdag geopend.
33: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
34: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
35: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
36: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
33: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
37: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
38: Kei, goedemorgen.
39: John van Groenhoven.

0: never known.
1: Remmen met Heat. Vrijdag de 22e van mei alweer. Zomerse dag vandaag in het verschiet. Volop zon. Vandaag wordt het zo'n 6 tot 27 graden. Ook de rest van het lange Pinksterweekend. Veel zon en wordt het zelfs nog ietsje warmer. We krijgen gewoon een tropisch weekend.
2: Ja, er is ook veel te doen dit Pinksterweekend. Bijvoorbeeld de Europa Run. Die start morgen. Die goede doelen estafette wedstrijd. Die gaat van Parijs naar Rotterdam. En dit weekend op zaterdag en zondag komen ze door Brabant op verschillende plekken. Let even op als je over de A27 wil vanavond en vannacht. Want de Merwedebrug die is dicht voor onderhoud. Het is van zaterdag op zondag weer Meimarkt in Tilburg. Die 24 uur rommelmarkt. En een belangrijk weekend voor de hockeydames uit Den Bosch. Want die spelen zaterdag hun eerste wedstrijd van de twee tegen Amsterdam voor de landstitel.
1: Ja, en er is natuurlijk ook nog Jazz in Duketown in.
2: Oh ja, tuurlijk. In Den Bosch, Jazz in Duketown. Ja,
1: voor het eerst dat ze, voor sinds lange tijd, dat ze een tropisch festival er tegemoet gaan.
2: Ja, lekker.
1: Meestal is het weer wat we met Hemelvaart hadden.
2: Het is ook nog hapstap in Tilburg. Er is zoveel te doen.
1: Het is echt ongelooflijk. Dus lekker erop uittrekken in de provincie. Het nieuws, Nick.
3: Bultrug Timmy staat op ontploffen. Het dier is inmiddels al een tijdje overleden na de mislukte reddingsactie in Duitsland. Timmy ligt nu voor de kust van een Deense eiland en verplaatsen is volgens experts geen optie meer. 3 pogingen om de bultrug te bergen zijn mislukt. En inmiddels is het karkas zo opgezwollen dat het ieder moment kan gaan ontploffen.
1: Wat een luguber verhaal, zeg.
3: Ja, inderdaad.
1: En weer, ontploffen,
3: en weer een hoofdstuk over Timmy. Hè? Want gisteren zeiden wij dat hij Tina zou moeten eten.
2: Oh ja, Tina, dat blijkt een vrouwtje.
3: Blijkt een vrouwtje te zijn.
1: Oh, is serieus? Ja, komen ze nu achter?
3: Ja, daar zijn ze gisteren alweer
2: gegaan. Ja, daar landen nu allerlei meeuwen de hele tijd op dat karkas. Ja, ik wacht toch op dat filmpje dat zo'n meeuw 10 meter de lucht inschiet, omdat dat ding ontploft. Ja.
3: Ja, er staan nu geen files in Brabant. Vanmiddag is dat waarschijnlijk wel anders. Rijkswaterstaat en de ANWB waarschuwen voor een drukke spits vanwege het lange Pinksterweekend. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren zelfs de drukste vrijdag van het jaar. In heel Nederland stond toen ruim 1000 kilometer file. Ook de rest van het weekend wordt het waarschijnlijk drukker dan normaal, omdat veel mensen erop uit gaan trekken.
1: Goed zo. Nou, dankjewel.
4: Goedemorgen.
1: Ja, we gaan een slinger geven aan het randje. Zullen we even de categorie erbij pakken?
2: Ja, dingen die kunnen smelten.
1: Dingen die kunnen smelten. Oh, dacht je, het wordt...
2: Het wordt warm, dacht ik.
1: Het wordt warm. Doe deze categorie. Dingen die kunnen smelten. Moeten lekker bij. Kijk, hij loopt weer lekker soepel, hè?
2: Ja, heel goed.
1: Ja, is gesmeerd.
2: Beetje bij de 40.
1: Ja, precies.
2: De letter S.
1: De lekkere S. Dingen die kunnen smelten met de letter S. Kom maar door met jullie suggestie. Een lekker plaatje erbij. 06-573-28203. Dingen die kunnen smelten met de letter S. Even kijken. Als sneeuw voor de zon. Dat klopt inderdaad, Christel. Ja. Wacht even, die moet ik even bijpakken. Die doet tegelijk een... Oh, al een banger erbij, zeg. Over 90's gesproken. Oh. Kom maar door met je appjes.

kunnen smelten met de letter S. Chocola met de letter S, inderdaad. Dankjewel. Was Sharon Cheerio van Just in the Wild. Die hebben we zojuist gehoord. Dus even kijken. Ja, er wordt meer chocola genoemd met de letter S. Soft ijs kan zeker smelten met... even kijken, slagroomijs kan ook smelten. Er wordt natuurlijk opvallend vaak sneeuw ook gezegd. Eens even kijken. Wat hebben we nog wat ik moet noemen? Citroenijs. Citroenijs, hebben we de letter S. Teaspoon. Dankjewel, Yvonne. Els, die kwam ook met een creatieve Snickers. Ja, die moet je ook niet in de zon leggen. Dat gaat niet goed. Want dat gaat smelten. Dus Sabrina dan op je radio. Die wilde ze graag horen met Boys, Boys, Boys.

elkaar. Appje van Yvonne, dankjewel. Ja, nou, jij bedankt voor het insturen van je appje. Citroenijs met een S. Citroen. Niet met een C dan. Dingen die smelten met de letter S. Er zijn heel veel mensen die zijn verbolgen over het feit dat ik chocola goed reken. Ja, ik reken chocola goed, want het klinkt met de S. En als je naar het ratje luistert, wij zijn altijd heel soepel. De jury is altijd heel soepel. Dus chocolade met de S, dan mag gewoon.

0: moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
1: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
0: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
1: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
2: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Full Fans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, De Jong Wonen en Slapen in Goorle geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij De Jong in Goorle.
6: Omroep Brabant.
7: We maken ze op voor een zomerse vrijdag. De ochtend die is al onbewolkt van start gegaan. Temperaturen lopen al snel tegen de 20 graden deze ochtend. Vanmiddag wordt het nog warmer, 25 tot 27 graden. Zon overgoten. Kan een klein stapelwolkje zitten, maar dat mag de pret niet drukken. We gaan naar het nieuws, krijg je van Nick.
8: Een man is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een schietpartij in Margaren. Er werd geschoten op een boerenerf aan de Dorpenweg waar arbeidsmigranten wonen. Je hoort verslaggever Noël van Hoofd.
9: Een buurman vertelt tegen mij dat ze buiten zaten met twee kleine kinderen toen ze ineens een hele hoop kabaal en ruzie hoorden. Nou, op zich was dat niet nieuw, zei hij al, want dat gebeurt al vaker. Maar nu hoorden ze ook dat er spullen door het huis werden gegooid en ineens werd er ook geschoten. Daar zijn ze wel enorm van geschrokken, want hij zegt ook, ja, als ze mis hadden geschoten, dan had het ook zomaar hier bij ons fout kunnen gaan.
8: Drie mannen zijn er in een wit busje vandoor gegaan. Zij zijn nog niet gepakt. Een vrouw eist in een kort geding dat haar dochter van 14 weer moet worden toegelaten tot het Norbertus College in Roosendaal. Meisje werd eind vorig jaar weggestuurd omdat de school een onherstelbare vertrouwensbreuk heeft met de moeder. De school omschrijft haar dochter juist als een prettige en goede leerling. De rechter doet over 2 weken haar uitspraak.
7: Volgens mij mag dat ook niet, want je bent leerplichtig als 14e. En dan mag je als school niet zomaar weigeren.
8: Ja, ik heb geen idee.
10: Ja.
8: Nee, want, ik bedoel, er zijn ook meer scholen. Dus ik weet niet of dat zo zwart op wit staat. Nee. Dat dan,
10: Ze kan natuurlijk wel gewoon van school gestuurd worden. Het kan toch wel gewoon geschorst worden?
7: Ja, dat schijnt toch moeilijker te zijn dan... Ja, het schijnt lastiger. Maar goed, daar gaat de rechter uitspraak over.
8: Over 2 weken, dan horen we het. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Het gaat vaak om duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. De bank zegt wel te kijken naar wat er nog mogelijk is.
11: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk, onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
8: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Het was gisteren een drukke dag op de Mount Everest. Meer dan 250 mensen bereikten gisteren de top van de hoogste berg ter wereld. En dat is een record, want nooit eerder beklommen zoveel mensen op één dag de berg. Zou kunnen dat het er nog meer zijn ook, want nog niet alle klimmers zijn weer teruggekeerd in het basiskamp. Dat ligt op zo'n 5300 meter hoogte. Daar moeten ze dan bewijs laten zien dat ze op die top hebben gestaan met een fotootje of een video. En die top die is op ruime 8,8 kilometer.
10: Ja, dat is zo'n onzin. Geen fotootje echt waar je alleen op staat.
7: Dat je met z'n allen massaal die berg gaat beklimmen. Ja, kom op. Weet je, ga iets doen. Hebben het allemaal over milieu en dingen. Weet je, blijf gewoon het is daar één grote bende aan het worden.
10: Dat klopt.
7: Ja, toch? Ja,
8: dat is zeker zo.
7: Het leuk dat er ooit 1 of 2 hebben gedaan. Nou, knap, applaus. Ga door, zoek iets anders. Zoek.
8: Ga je iets naar een andere berg.
7: Ja, maar weet je, ga de Europa Run in een dag rennen of zo. dat heeft nog niemand gedaan. Maar toch, dat is allemaal... Ik zit me druk te maken.
10: Daar hoor je niks van.
7: Nee, moet ik ook niet doen. Veel te warm voor.
10: Ja.
7: Het is te warm.
10: Gelukkig kan je lang ontspannen.

0: Zit je op kantoor, in de fabriek of ben je buiten?
1: Je werkdag vliegt voorbij als je Omroep Brabant luistert.
2: De lekkerste muziek en vooral keigezellig.
0: Omroep Brabant, het gevoel van een

0: Volgens Barry White naar Kygo en Dance Dancing Feet.
1: Want het is zomaar, ja.
0: Ja. Maandag had ik mentor Karen Nieuwhuis al even aan de telefoon met haar klas 2 van het gymnasium op het Huygens Lyceum in Eindhoven. Houdt ze deze week een experiment. De leerlingen en ook Karen zelf hebben hun telefoon en laptop weggelegd in een kluis en krijgen die pas straks terug. Karen, kijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we moesten jou even te pakken krijgen via de receptie, want je hebt nog geen telefoon natuurlijk.
2: Nee, dat klopt. Allemaal via de vaste nummers. Dat mocht wel.
0: Ja, dus, gewoon ouderwets, zeg maar. Zou ik bijna niet.
2: Ja.
0: Hey, hoe is het bevallen?
2: Ja, nou, eigenlijk best wel goed. De e-mails, dat ik die niet kon bekijken, en dan gaven leerlingen ook aan dat ze niet in magister konden. Dat vonden ze lastig. Maar we hebben ook wel veel voordelen eruit gehaald. Slapen ging echt bijna bij iedereen beter.
0: Oh.
2: Ze gingen weer buiten spelen. Ze gingen spelletjes doen met familie. Ze zijn naar opa en oma gegaan.
0: Ja.
2: Dus ja, ik denk wel dat ze meer socialer zijn geweest.
0: Ja, want even voor de luisteraars, klas 2. Wat is een beetje de leeftijd dan van de leerling?
2: Ja, zo 12, 13.
0: Ja.
2: Sommigen zijn zelfs 11 nog. Ja,
0: okay.
2: 11, 12, 13.
0: Zo, ja. Hey, maar heeft ook iedereen het volgehouden? Want we waren 19 van de 25, als ik me goed herinner.
2: Ja, dat klopt. Ja, iedereen zegt dat ze het hebben volgehouden. Dat is wel een paar keer dat ze dan hun moeder hadden gevraagd van, zou je even op magister kunnen kijken, want ik wil toch even zeker weten of er niks uitvalt.
0: Ja.
2: En dan zo via hebben ze dan even kunnen kijken. Maar ze hebben het allemaal volgehouden. Ja,
0: nou, wat ontzettend goed. Ze zitten waarschijnlijk mee te luisteren. Heel goed gedaan, jongens, meisje. Echt. Ja. We zijn trots op jullie.
3: Is dat er eigenlijk nog verschil tussen de dagen? Merkte je dat de eerste dagen mensen echt een beetje moesten afkicken?
2: Ja, dat klopt. Ze hebben allemaal een logboekje bij moeten houden. Dat hebben we net even met elkaar bekeken. En eigenlijk gaven de meesten aan dat ze maandag echt gestrest waren. Het vervelend vonden. Ook niet zo goed wisten wat ze moesten doen. En dat ging eigenlijk vanaf dinsdag beter.
0: Dus je krijgt echt ontwenningsverschijnselen, Karen.
2: Een aantal hebben dat echt zo beleefd, ja.
0: Oh, nou.
2: Ja, die spreken dan van meer stress en slechter slaap. En daarna ging het goed.
0: Maar gaan jullie nou terugvallen, zeg maar, in de gewoontes van voor dit experiment?
2: Ja, ik ben bang van wel.
0: Ja.
3: Wat is het eerste wat je gaat doen?
2: Telefoon.
0: Ja, wat is het eerste wat je gaat doen straks?
2: Nou, ik ga straks als eerste de dochter van mijn vriendin, van mijn vriend, feliciteren. Want die is vandaag 18 geworden. Dus dat appje ga ik straks als eerste sturen. En dan denk ik toch dat ik ga vervallen in mail checken. En of ik nog iets belangrijks ben vergeten, gemist heb.
0: Ja, er wordt een drukke dag dan voor jou om alles weg te werken.
2: Het wordt een drukke dag, ja.
0: Precies. Ja, hey, hoe heet de dochter van je vriend?
2: Jorieke.
0: Nou, Jorieke, bij deze van harte gefeliciteerd. Ik begrijp ook dat we om 10 uur gaan de telefoons uit de kluisjes, hè?
2: Ja, om 10 uur. En jullie zijn daar volgens mij ook bij. Dus,
0: Straks terug te zien allemaal op omroepbrabant.nl in onze app.
2: Ja.
0: Hartstikke mooi. Gaan we zeker kijken. En jullie gaan vanavond, heb ik begrepen, ook dit vieren met een lekker etentje.
2: Ja, daar hebben ze enorm veel zin in.
0: Nou,
3: en ook telefoons weg op tafel.
2: Ja,
3: niet dan met z'n allen dan aan tafel.
2: Precies. Nee,
0: en dan ga je naar een restaurant, moet je bestellen met een QR-code. Let op dadelijk. Karen, ik vond het hartstikke leuk. Een prachtig experiment. En leuk dat je dit hebt gedaan.
2: Ja, nou, bedankt voor jullie aandacht hiervoor.
0: Jij ook bedankt. En doe alle leerlingen de groeten.
2: Ga ik doen.
0: Goed zo. Okay. Mentor Karen Nieuwhuis van het Huygens Lyceum in Eindhoven. Die afgelopen maandag de telefoons van haar en haar 19 leerlingen in de kluis heeft gelegd. En zo meteen krijgen ze het terug. Experiment geslaagd, zouden we kunnen zeggen.

0: Ja, zo zeg je het eigenlijk.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja. Ze komt uit Zweden.
1: Ik dacht dat ze gewoon zei, all about the money.
0: Ja, all about the money, dat zegt zij dan weer. Ja, maar ze haar namen. Dus ik denk dat ze heel veel geld kan verdienen door alleen maar een gokje te laten doen van hoe spreek je mijn naam uit.
1: Ja, dat, ja.
0: Het klinkt een beetje Spaans, dan zou je mecha zeggen, want dat is de G, de J is dan een G, maar het is ja. Niet ja.
1: Ah,
0: ja.
1: Want uit Zweden dus.
2: Ultieme bonte vijfde.
0: Wacht even.
1: Uit Zweden dus.
0: Uit Zweden, ja. Ja, uit Zweden. Dus, okay, dat was de ultieme bonte. Pak hem er al even op.
2: Ultieme bonte 50. Nummer 1.
0: Het is onmogelijke keuze bijna.
1: Zo'n moeilijke week.
2: Nummer 2.
0: Ja.
1: Ja, het is Phil Collins deze week in de Bonte 50. En het is niet te doen.

0: Nummer 2.
1: Ja?
0: Ja,
1: oh twee. Nee, ik ga wel voor de laatste, nummer 4.
0: Nee, nummer 2.
1: Achter man, Tarzan.
0: Nee, nummer 2 heb ik gewoon emotionele herinneringen aan.
1: Ah, dus
0: ja, is wel mooi.
1: Maar
0: ja,
1: ik vind al... emotie.
0: Precies. Hey, een mooi weekend. Straks Brabants Bond met Hubert Mol natuurlijk. En ja, lekker lang Pinksterweekend. Geniet ervan.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Trulies met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van het exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden.
13: Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
14: Het voelt zo anders. Vanmorgen toen ik wakker werd, dacht ik al van, het is een nieuwe dag. Het is vrijdag, tuurlijk is het een nieuwe dag, dat weet ik wel. En tuurlijk weet ik dat het vrijdag is. Maar de zon scheen, de lucht is al blauw. Ik voelde me anders, ik voelde me fris, ik voelde me fruitig. Ik denk, het is de dag dat we Phil Collins hebben. Want we gaan het beste liedje kiezen. Je hoorde ze net al even voorbij komen. Helemaal hersteld, gaat goed komen. Vier liedjes van Phil Collins. Welke is het allermooist en welke hoort dan thuis in de ultieme Bonte 50, de lijst der lijsten? En het mooie is dat die door jou dus is samengesteld.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
17: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
19: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: True Lease met Genke.
21: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
22: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
21: Precies wat we nodig hadden.
22: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
23: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
24: Oh, nu al zin in zaterdag.
23: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
22: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
25: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
26: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
27: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
28: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
29: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs in Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
28: 20% korting?
29: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
30: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Brabants Bond. Hubert Mol.

0: Het is zo'n beetje 13 minuten over 10 op een prachtige dag. Althans, dat zou het dan wel moeten zijn. Maar terwijl onze regering maar niet over de brug komt om ons te helpen kosten te drukken, krijgen de inwoners van het Verenigd Koninkrijk onder andere koekjes, chocola en pretparktickets goedkoper. En de Engelsen hebben verschillende maatregelen genomen die bedoeld zijn om de stijgende kosten te verzachten, zoals bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs te helpen. Die krijgen een jaar lang een vrijstelling van wegenbelasting en wordt een geplande verhoging van de brandstofaccijns uitgesteld. Onze regering geeft ons meer flitskasten cadeau. Hoera! En als lafheid olympisch was, hadden we goud.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Hubert Mol.

zouden dit liedje gewoon iedere dag moeten draaien. Listen to the music. Hoe mooi kan de boodschap zijn? En wat doet muziek met ons? Dat doet zoveel met ons. Listen to the music van de Doobie Brothers. En ze zijn weer bij elkaar. Ik heb het over Mike en McDonald. Het was incidenteel dat ze samen wat liedjes uitbrachten, maar ze zijn nu bij elkaar en ze hebben onlangs dat album uitgebracht waar ze op het hele album samenwerken, Walk This Road, en dat is nieuw voor de Doobie Brothers.

0: misschien een heel klein beetje uit het oog en oor verloren. Maar je was gelukkig weer oren getuige van deze Dream on Dreamer. De Brand New Heavies, dat werd dan zogenaamd acid jazz, werd het genoemd. En mocht je denken, waar zijn ze dan? Wat doen ze dan? Nou, ze waren het afgelopen jaar waren ze nog in Nederland en België te vinden en traden ze op verschillende plekken op. Het is zo'n beetje 10:30 aan het worden. Dat wil zeggen dat we ook naar het nieuws gaan. Nick de Vries, wat is het? Ja, het is geen leuk nieuws volgens mij.
1: Nee, het gaat onder andere over die schietpartij gisteravond in Margare. En een beroemde brug in Parijs, die ziet er nu heel anders uit.
2: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
4: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
0: Het verwerkt. Het verkeer in Brabant, hoe staat het ervoor? Klein probleempje, A4 Rotterdam richting Antwerpen... tussen Bern op Zoom, Zuid en Markiezaat. 3 kilometer, 7 minuten reistijd. 15 minuten oponthoud op de A29. Bern op Zoom richting Rotterdam. Tussen Knopert Sabina en Afrit Niemansdorp.
5: Omroep Brabant.
0: Hoe staat het ervoor met het weer vandaag? Ja, het is zo mooi weer. Het is prachtig weer buiten.

0: werd en toen geschoten.
1: Drie mannen zijn in een wit busje gevlucht. Zij zijn nog niet gepakt. De eetstoorniskliniek van Changes GGZ in Breda heeft veel reacties gekregen naar de documentaire Het Dubbelleven van Marijn Kuipers. De influencer deelt daarin haar strijd met de eetstoornis bulimia. Kuipers geeft mensen onder meer een inkijkje in haar behandeling bij de Bredase kliniek. Daar melden zich sinds de uitzending tientallen mensen die hulp willen voor hun eetstoornis. Op een NAVO-top in het Zweedse Helsingborg praten vandaag de ministers van Buitenlandse Zaken met elkaar. Amerika wil dat de landen precies aangeven hoe ver ze zijn met de extra investeringen in defensie en veiligheid. Wat de NOS-correspondent Kiesje Hekster.
2: Geen smoesjes meer, maar keiharde cijfers waaruit blijkt dat Europese landen nu echt bezig zijn om veel meer te investeren in hun eigen veiligheid. Dat is wat de Amerikanen hier vandaag zwart op wit willen zien. En tot de Europese beloftes zijn ingelost, blijft de VS de druk op de NAVO hoog houden.
1: De vergadering in Helsingborg is officieel bedoeld als voorbereiding op de jaarlijkse NAVO-top. Die is in juli in het Turkse Ankara. Mensen die naar Parijs gaan, die zullen er even van opkijken, want een van de beroemdste bruggen van de stad, de Pont Neuf-brug, ziet er heel anders uit. Het lijkt wel een groot rotsblok nu. Het is een 120 meter lang opblaasbaar kunstwerk waar je doorheen kunt lopen en daar is wekenlang aan gewerkt. Het is een ode aan twee Franse kunstenaars die wereldberoemd werden omdat ze eigenlijk hetzelfde deden. Zij pakten overal ter wereld bekende bouwwerken in. Nou, dit opblaasbare kunstwerk dat is nog tot de zomer te zien, dus mocht je in die periode naar Parijs gaan, ja, dan zie je dus niet de Pont Neuf-brug, maar dan zie je dus het bouwwerk wat erop is gemaakt.
3: Ja. Ja, ik ben natuurlijk, ik ben een jockey. Maar ik kan nooit goed het verschil zien tussen kunst en een attractie. Snap je? Ik denk het is gewoon een attractie. Maar mensen noemen dit kunst.
1: Ja, nee, het is kunst. Ja, omdat het waarschijnlijk dus ook een ode is aan dat kunstenaars-trio en zo.
3: Ja. Ja.
1: En die deden, toch, maar die deden dus ook altijd precies hetzelfde. Dus in die zin is het inderdaad.
3: Het is toch een lastig dingetje waar ik niet uitkom. Weet je? En dan zegt de kunstenaar zegt, het emotioneert. Ja, tuurlijk, alles is emotie. Zelfs als ik ga poepen, is het emotie. Maar ik weet het niet meer. Ik weet het gewoon niet meer. Ik ben het kwijt. Zometeen dat koffertje van Mol. Daar komt vandaag een nieuwe plaat uit. Het is vrijdag en dan presenteren we de tipplaat. Maar ook een nieuw plaatje uit het koffertje van Mol. En ik kan je nu alvast op voorhand vertellen dat het een heel dansbaar zomers ook misschien een beetje zwetend liedje is. Ga er even voor zitten, het komt zo meteen tot je. Nu eerst Paula Abdul. Straight up, recht zitten. En zorg dat je het leven omarmt en zorg dat je lekker luistert. Radio is op dit moment het medium en daarom worden we ook zo goed beluisterd.

0: bijna weer vliegen. Ik word er altijd blij van. En ik moet wel zeggen dat de zon wel invloed heeft op mijn gedachtegang.
1: Het koffertje van Mol.
0: Zo ook op de muziekkeuze van vandaag. Ik vind altijd als het mooi weer is, dan heb ik altijd de neiging om lekker buiten te lopen. En daar heeft iedereen natuurlijk lekker op het terras te zitten. Maar ook lekker een beetje rond. Ja, dat is een beetje een leeftijddingetje, denk ik. Met Life Crisis Betty. Dat je in je auto wilt zitten met de raampjes open. En dat je lekker naar muziek wilt luisteren. Dat is wel een dingetje. Maar zo kwam ik vandaag. Ik was even bezig met nieuwe muziek. Dus iedere vrijdag heb ik nieuwe muziek voor je. En ik wilde je vandaag laten kennismaken met Jugel. Of Jugel. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Hij komt uit de zuiden van Frankrijk. Hij komt uit Marseille. En als je hem hoort, dan hoor je wel dat hij wordt beïnvloed door David Guetta. En door grote jongens, Daft Punk bijvoorbeeld. Dat hoor je eraan terug. Het is een kort liedje. Het is een lekker liedje. Het is een fijn liedje. En het is een tipje van Mol zelf.

0: Hij is te kort. Hij is te kort, ik weet het. Het is een soort, noem het maar even zoals Frits Spitzer zeggen, een soort steunplaatje van mezelf. Moving to the Sun van Jong. Ik heb toch niet iedereen weten overtuigen, maar John komt net binnen. En ik heb John, ik heb je overtuigd.
1: Ja, nee, ik hou hier heel erg van.
0: Dit is te gek, hè?
1: Ja, dit is echt te gek. Dit is, dit is die sound, die daar kloppen alles in. Daar zit, ja. Die baseline die klopt.
0: En er zit ook, maar dat komt ook omdat er iets herkenbaar is in zijn van Ultra Naté.
1: Zit dat erin, ja?
0: Dit wordt gesampled daarin, die hoort je dan terug. Ja. Ja. En dat is zo te gek, en met dit weer klinkt alles net
1: Ultra Naté Free, of...
0: Ja, zit erin. Ja. En dat hoor je erin thuis. En dat is hartstikke
1: leuk. Ja, het is een hele lekkere clubplaat, absoluut. Ja.
0: Maar geen tipplaat in ieder geval, hè?
1: Nee, er komen wel drie andere om uit te kiezen. Nou, ja, okay, dus dan ik zou zeggen stem vast.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dankjewel, John. Goed weekend trouwens.

Het 90s weekend komt eraan. Alleen maar uitsluitend de allerbeste plaat uit de jaren 90. Laat ik alvast even een klein voorzetje geven. Naar deze van Pearl Jam. En ook nu, mogen de oortjes een beetje aardig.

Want... Voor deze uitzending is het weer belangrijk dat je het nummer hebt. Het appnummer. Nee, niet het rekeningnummer van nee. Het appnummer 06-573-28203. Het is leuk als je reageert op de uitzendingen. Overigens, we vragen dat vaak bij bijvoorbeeld straks Phil Collins. Maar het is sowieso leuk om te weten dat je er bent. En dat je luistert. En dat je kijkt misschien ook wel. Dat stimuleert ook wel een beetje. Een beetje wisselwerking tussen ons beiden. Dat is leuk. Slow Dancing in the Burning Room. Hier is

0: Perron.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
2: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
14: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
15: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
14: Vragen over groei.
16: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
14: Of vragen waar je niet omheen kunt.
17: Hoe behoud ik mijn mensen?
14: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
18: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Van Oostrom in de Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Oh, ik wou dat niet nog een keer zei. 24 tot 26 graden. Maar dat wil zeggen dat we, Timmy, dat er ook weer op uittrekken. Is het vandaag een vrijdag voor het Pinksteren?
4: Zeker.
0: Of zeg je van, we zijn al vrij met Pinksteren, omdat mensen met hemelvaart misschien wat langer hebben genomen?
4: Nee. Wat je, het wordt vandaag druk, hoor, Hubert.
0: Echt waar? Ik moet gewoon naar huis. Ik wil gewoon naar huis, Tim.
4: De grootste drukte begint ook nog eens om 12 uur. Dus je vervist precies achter het net. De piek die verwachten we wat later op de middag. Dus als je even kijkt tot een uurtje vanaf 3 tot 5:30... dan is het het drukst.
0: Ik wil maar gaan sporten straks.
4: Ja, kun je niet naar huis fietsen?
0: Ja, dan ben ik er morgenochtend denk ik niet eens. Zo op de tweede Pinksterdag ben ik dan thuis. Zeg, hoe staat het ervoor?
4: Jazeker, het is dus drukker en drukker aan het worden op de weg. De ochtendspit stelde niks voor, amper files. Maar nu komen die dagelijkse files wel ten tonele. De A58 bijvoorbeeld naar Eindhoven, tussen Moergestel en Oorschot, 10 minuten. Ook de andere kant op, de A58 naar Tilburg dus, daar 5 minuutjes. De A4 dan, richting de Belgische grens, file voor knooppunt Markiezaad. 11 kilometer, 35 minuten vanaf Tolen. Er is een ongeluk gebeurd, linkerrijstrook is dicht. En de A4 dan vanuit de Belgische grens naar Rotterdam toe. File als je de Belgische grens overrijdt, tot aan Hogerheide, 4 kilometer en 10 minuten aan vakantiedrukte.
0: Hartelijk dank. En ik vrees, dat is niet aardig gezegd. Ik denk dat we elkaar zo meteen een half uurtje weer spreken, toch?
4: Ik zet hem in mijn agenda. Tot zo.
0: Oké, tot zo.
4: Hoi.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
7: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
6: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
8: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
9: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
10: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar De Keukenhaven in Oudenbosch.
11: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
13: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl.
14: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
13: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel. Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: Brabants Bond en Bermol.

0: De werkdag.
1: Je werkdag vliegt voorbij.
0: Zeker als je Omroep Brabant aanzet.
1: Je hebt niet eens door dat je aan het werk bent. Omroep Brabant.
0: Keigezellig.

0: geconfronteerd worden op een prettige manier met je jeugd. Als ik dan dit hoor, Specialized in Love, afkomstig van Sharon Rad, dan denk ik weer meteen terug. 1982 was het. Wat deed ik in 1982? Even heel goed nadenken, hoor. Nou, volgens mij had ik eindexamen. Dan kwam ik daar niet zo goed vanaf, denk ik, volgens mij. Nee, ja, dat klopt. Ik kwam er niet zo goed vanaf. Moest nog een jaartje erbij doen. Zo ongeveer. Rond die tijd is het geweest. En ik was ook veel te veel bezig met radio. Ik wilde discjockey worden, joh. Ik was bij de ziekenomroep. De Iron ziekenomroep in Waalwijk. En ik was bezig met al de drive-in show over plaatjes draaien. Tot ze zelfs in het zwembad toe hadden ze van die zogenaamde disco-momenten. Dat daar een disco werd neergezet. En ik was dan discjockey. En het was warm, warm in zo'n zwembad. En ik stond daar dan platen te draaien. De platen trokken vanzelf komen. Maar het was wel gezellig, het was leuk. En zo'n plaat roept dan meteen herinneringen op. En dat is het leuke. Of je nou in de jaren 80 zit, of je zit in de jaren 90. Al die fijne muziek doet iets met je hoofd.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: En dan heb je ook nog eens de keuze uit vier liedjes. In dit geval van Phil Collins. Welke vind jij lekker klinken? Welke vind je is ultiem? Welke hoort dan thuis in een ultieme lijst? De ultieme Bond de 50. Is dat In the Air Tonight? Is dat Against All Odds? Of is dat I Wish I Would Rain Down? Of zeg je nou, Jilbe in My Heart uit Tarzan? Vind ik ook een prachtig liedje. Maar goed, zometeen laat ik ze nog even horen.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.

0: Tok, tik, tok.
1: Waar blijf je nou? Waar blijven nou? Donnie en Senna waren dit. Waar blijf je nou? Ik heb je nodig voor de Ultieme Bonte 50.
2: Kom zo. Ultieme Bonte 50. Nummer 1.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Oh, ik denk dat dit een martelgang wordt vandaag. Het is bijna sadomasochisme. Welke vind je nou goed? Eigenlijk allemaal. Ja, maar dat kan niet. Dat kan dus niet. Je kunt er maar eentje hebben. We zijn muzikaal monogaam. Dus je mag er maar eentje kiezen. En die is dan ultiem. Dat is dan het beste liedje. En ik wil van je weten welke dat het voor jouw gevoel is. Is dat 1, is dat 2, is dat 3? 1 is dus het liedje In the Air Tonight. 2 is Against All Odds. 3 is I Wish It Would Rain Down. En 3 of 4 is You'll Be In My Heart. Het gaat er niet om welke dat er gaat winnen. Nee, het gaat erom welke dat je het mooist vindt. En welke lied, welke plaat van Phil Collins vind jij hoort thuis in die ultieme Bonte 50 en moet vereeuwigd worden. Eigenlijk zouden we meteen op het USB-stickje moeten zetten en dat naar de maan moeten sturen of naar Pluto, zodat als aliens de lijst vinden, dat ze weten wat voor goede muziek wij hier in huis hebben. 06-573-28203. 06-573-28203.

Het gekke is, ik lees altijd mozzarella. Maar het is Rosella die je hoort. En als je scherpe oortjes hebt, dan heb je een heel klein beetje iets gehoord van Banderas in de plaat. Luister even. Dat zit er een klein beetje in. Dat zit er een beetje in verwerkt. Ik heb wel slechtere

0: daarom zit het ook in mijn geheugen ergens. Dat koffertje van morgen is tweeledig. Er is een iCloud en er is een visiekoffertje. En de iCloud, dat zit dan in mijn hoofd. Nou, dat, je bent volledig bijgepraat. Eens even kijken wat ervoor staat met het nieuws. Niek de Vries, wat heb je ons te melden nu zometeen?
1: Nou, dat Willem II-supporters morgen toch welkom zijn in Volendam in het stadion. En de telefoon- en computerloze week voor Eindhovense scholieren is weer ten einde.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
2: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
5: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat Rosmalen.
6: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
0: Tim Schaap, we komen voorlopig niet van je af. Dat is niet erg hoor, want je hebt belangrijke mededelingen voor ons over het verkeer in Brabant.
7: Zeker. Ja, het gaat niet overal even soepel, Hubert. Het is sowieso druk aan het worden.
0: Vertel mij wat als je ouder wordt.
7: Ja, inderdaad. Maar het is vooral die pinkste drukte die op gang komt. Daar had ik het eigenlijk over. Maar goed, het is allemaal een neerwaartse spiraal. 80 kilometer file in totaal in de regio. Heel veel dagelijkse files van 5 minuten. Maar deze files vallen op, dubbele punt. De A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 10 kilometer, 15 minuten. Ook de A4, daar is het druk in beide richtingen. Allereerst richting de Belgische grens voor Hogerheide. 5 kilometer, 20 minuten. Gebeurde eerder een ongeluk, de weg is weer vrij. De andere kant op is het ook druk tussen de grens en Hogerheide. 7 kilometer en 10 minuten. Dat is dus als je het land binnenrijdt. Dan de A27.

0: een beetje vanaf waar je, welk uithoekje van Brabant je zelf bevindt. Er staat een zwak zuidoostenwindje. En dat is het dan. En het loopt al snel op, want we zitten nu al zo'n beetje over de 20 graden. Het nieuws, Diek de Vries.
1: Willem II-supporters zijn morgen toch welkom in het stadion van FC Volendam. Daar spelen de Tilburgers morgen tegen Volendam de beslissende wedstrijd om promotie naar de Eredivisie. De burgemeester besloot eerder dat de supporters niet welkom waren, omdat er vorig weekend ongeregeldheden waren rond de wedstrijd Volendam-Telstar. Dat besluit is nu teruggedraaid. De wedstrijd begint wel iets eerder. Het zou eigenlijk om 8 uur zijn, nu is het om 16:30. De politie is nog op zoek naar 3 mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de schietpartij gisteravond in Margaren. Een man raakte daarbij zwaar gewond. Het gebeurde op een boerenerf waar arbeidsmigranten wonen. Het terrein is door de politie afgezet. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken. Dat zegt de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW in de Telegraaf. Hoort NOS-verslaggever Roeland Muller.
2: Zij zeggen, ja, dat zorgt eigenlijk alleen maar voor onrust, dat plan wat er dus vanuit het kabinet is. Ze zeggen, dat is geen goed idee. En dan wijzen ze vooral naar het pensioenakkoord, waarin juist een langzamere stijging van die AOW-leeftijd is afgesproken. En zij zeggen, ja, afspraak is afspraak, dus die plannen moeten eigenlijk gewoon van tafel.
1: Eerder keerde ook de vakbonden zich tegen het AOW-plan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd. Op 24 juni is het in het openbaar vervoer. Toch al bijzondere week van 19 tweedejaarsleerlingen van het Huygens Lyceum in Eindhoven is weer ten einde. Ze leverden afgelopen maandag hun telefoons en laptops in. Het was een idee van hun mentor die ook mee heeft gedaan. Ze wilden wel eens zien of leerlingen socialer zouden worden zonder telefoon en computer. Je hoort mentor Karen over de afgelopen dagen.
3: E-mails dat ik die niet kon bekijken en dan gaven leerlingen ook aan dat ze niet in magister konden. Dat vonden ze lastig, maar we hebben ook wel veel voordelen eruit gehaald. Slapen ging echt bijna bij iedereen beter. Ze gingen weer buiten spelen. Ze gingen spelletjes doen met familie. Ze zijn naar opa en oma gegaan.
1: Ja, leerlingen hadden er volgens de mentor op maandag het meeste moeite mee. Daarna ging het steeds iets beter.
0: Ja, het zal bij mij denk ik wat agressie opwekken.
1: Ja?
0: Ja, zonder telefoon. Ik word daar heel controle kwijt.
1: Ja, maar ja, dat hadden die leerlingen dus ook. Die hadden op maandag echt last ervan dat ze dat ding niet hadden. En dat is een beetje weggehept de loop van de week.
0: Uiteindelijk vindt alles.
1: Ja, nou ja, zo
0: ja,
1: is het.
0: Je kunt wel alles afpakken en op een gegeven moment overleef ik het ook weer.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, maar goed, maar dat kan niet meer. We zitten 2026.
1: Dat zei die mentor ook. Die mentor die zei ook, straks krijgen ze hun telefoon terug. En dan gaan ze het gewoon mee in.
0: Maar het is wel goed dat ze een soort, dat het bewustzijn even weer een puls heeft gekregen. Dat je even over nadenkt.
1: Denk ik ook.
0: Ja. Nick, dat was een goed weekend.
1: Zeker, dank.
0: Was het leuk zoen?
1: Ja, zeker weten. Het was hartstikke mooi weer. Dus we gaan er even op uit, denk ik.
0: Ik ken jou. Ga je met je speedootje weer ergens zwemmen of niet?
1: Nee, dat doe ik niet.
0: Oké, goed. Ja, okay. Veel plezier, hè?
1: Ja, dank.
0: Straks de tipplaat bekendmaken. Dat is ook een hartstikke goede plaat. En dat hoor je allemaal. En verder zometeen nog veel meer het koffertje van ons. Zoals liedjes uit de jaren 70 die je misschien ook zou zijn vergeten. En dan ben ik er weer. Goed op. Ook al fijn dat er wat ouder typje rondloopt. Die dat soort plaatje nog een beetje zijn klaar heeft zitten. In de midden.

0: Dat heeft denk ik de juiste bestemming gekregen. Dat is Omroep-Brabant volgens mij toch. Daar heb je voor gekozen. En dat is een goede keuze. En dat denk ik, dat hoop ik. En we proberen dat ook waar te maken. Dat je datgene terugkrijgt waar je op hoopt. Waar je naar verlangt.
1: De ultieme Bonte 50. Nummer 1.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Jij dan als muziekliefhebber, voor welke zou jij gaan? Ga je voor de eerste, de bekende In The Air Tonight? Ga je voor Against All Odds, ook een prachtige? Of ga je voor I Wish It Would Rain Down? Of ga je voor You'll Be In My Heart? Je mag die keuze maken. Het is wel een belangrijke keuze, want het is voor de ultieme Bonte 50. Laat het weten en app mij.

06-573-28203. 06-573-28203. En laat weten welke je ultiem vindt. Welke je het allerbest vindt. Hier is Frank Boeien en groep Kronenburgerpark. Alsof je een soort van geschiedenisles krijgt.

0: Stemmetje, stemmetje. Oh ja, ja. Oh, dat is hem. Senna was het. En Diane de Zeel, prachtig, mooi liedje, sfeervol liedje. Het is een liedje wat in mijn koffertje van Mol regelmatig naar voren wordt gehaald, omdat het mij emotioneert. Shanna Spyro, zo heet ze voluit. Ik zei het verkeerd, Shanna Spyro. Misschien toch wel een naam om te onthouden. Die on this hill.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja. Op vrijdag is het zo dat als je op vrijdag stemt, dat je ook kans maakt op een spel. En dat komt omdat ik zelf niet van spelletjes hou. En daarom deel ik ze graag uit. Ben ik ook vanaf. Zo werkt dat. Remember the music is het spel. Mits je de telefoon oppakt. En dat je denkt van, ik wil dat wel hebben. Als je hem niet oppakt, ja, dan gaat het over. Dan gaan we naar een andere kandidaat. Het was zo leuk als je hem oppakt. Het gaat volgens mij langdurig worden. We gaan hem erop gooien. Ik ga even aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, een half, 0. Dat is hem. We gaan even kijken, verder kijken. Wie heeft er dan meegestemd voor het winnende liedje van vandaag? Ik weet het al, jij weet het nog niet. Maar het is wel leuk als je dus gebeld wordt. Dan weet je dat je in ieder geval het winnende liedje op de radio hebt zitten. Dus dat is wel een goede. Ik school er even doorheen. Ik moet even kijken. Even kijken, wie nog meer dat nummer heeft gekozen. Ja. Zij zegt al, het is moeilijk kiezen. En dat is, hoe ga ik ervan zeggen? Marieke, dat ben jij. Dus als jij bij de telefoon zit, Marieke, dan gaat hij zo meteen over. En dan ben jij het die ik aan de uitzending ga hangen. Want dan gaan we met jou eens even doornemen waarom dat je dan hebt gekozen voor dat liedje. Het hoeft niet uitgebreid te zijn hoor. Het kan gewoon simpel zijn, omdat je het mooi vindt. En lijkt me ruim voldoende. We moeten voortmaken, zie ik op het klokje. Oh, dat gaat niet goed.
2: Nee? Met Marieke?
0: Ja, Marieke, daar ben je dan gelukkig. Zo, Marieke, ben je al buiten met het badje bezig? Is het badje al volgelopen?
2: Nee. Ik zat wel lekker in de zon.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. Heb je nog ga je meteen plannen maken? Heb je leuke plannen voor het Pinkster weekende?
2: Nou, gewoon genieten van de zon, denk ik.
0: Oké. Okay. Maar kijk, daar gaan we de goede kant uit. Waar ga je dan het terrasje pikken? Beetje in de buurt? Of zeg je van, nou, pak lekker de auto, de fiets. We gaan even lekker pad.
2: Ja, daar ligt er maar net aan, denk ik. Ja, dat kan in de buurt, maar dat kan ook ergens anders. Of lekker buiten de bossen of zo.
0: Ja. Maar is er toch altijd één favoriet tentje waar je dan graag heen gaat? Dat heb ik. Ik ben een beetje conservatief. Dus ik pak graag dezelfde tentjes waar ik dan koffie ga drinken. En daar kennis ik ook een beetje. Dat vind ik ook wel gezellig. Is dat bij jou ook zo, of hou je van verrassingen?
2: Nou, ik vind de Vredelust en Tilburg vind ik al heel leuk.
0: Oh, dat zegt me niks. Nee.
2: Ja, dat ligt ook een beetje in de bossen. Ja. En er zijn er zoveel leuke. Ja,
0: lekker de Oosterweek. Op de Lint of zo. Ook lekker daar de bossen in. Hartstikke leuk.
2: Ja,
0: nou, gezellig.
2: Ja.
0: Nou, denk er even rustig over na. Je gaat van mij een spel krijgen. Gefeliciteerd. Ben ik er vanaf, dan kan jouw kant uit. Het is een leuk spel, echt waar. Dat moet ik ook zeggen. Het is een leuk spel. Het is voor jou. En welke plaat is het geworden? Waar heb je op gestemd?
2: Ik heb gestemd op nummer 2.
0: Ja, is het deze,
2: hè? Ja,
0: Phil Collins,
2: is zo mooi.
0: Ga naar de lijst. Dankjewel. En een mooi Pinksterweekende. Okay.

0: Against All Odds. Door jullie gekozen, door jou gekozen als het winnende liedje. Het beste liedje van Phil Collins wat thuis hoort in de ultieme bonte 50 die we dit jaar gaan uitzenden. En daar zitten ze nou allemaal in. Al de liedjes die jullie hebben gekozen, al de grote artiesten die jullie hebben gekozen, krijgen allemaal een bijzonder plekje in de lijst der lijsten. Een lijst met eeuwigheidswaarde. Een lijst met bijzondere liedjes, opvallende liedjes, uitzonderlijke liedjes. Een lijst van beroemde grootheden, grote artiesten die allemaal een plekje verdienen omdat ze ultiem zijn, omdat ze iconisch zijn. En met dito liedje. Tot zover Brabants Bond uur 2, want we hebben 3 uur te gaan. Zometeen nog een lekker uurtje te gaan met wat fijne platen die ik voor je heb uitgezocht. Ik raad je aan om te blijven luisteren. Mag ik je zometeen uitnodigen om misschien eens even te genieten van The Weeknd of van Madonna of bijvoorbeeld Bruno Mars of NXS. Het zit allemaal in het koffertje. Kijk, wat kan me gaan draaien. Je weet bij mij nooit hoe het allemaal uit het koffertje komt en hoe het uitpakt. Zometeen meer.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
9: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
8: Vragen over groei.
10: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
8: Of vragen waar je niet omheen kunt.
11: Hoe behoud ik mijn mensen?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Tim Schaap van de ANWB. Ja. Nou, ik ga er even voor zitten.
4: Ja, heel goed. Dan doe ik dat zelfs. Ik heb best wel wat zendtijd nodig, helaas. Ja, want het is een druk onderweg. Ja. 90 kilometer file in de regio. En onder andere een half uur vertraging op de A4. Rotterdam richting Belgische grens. Tussen Tolen en knooppunt Markiezaat. 13 kilometer. En dat komt daardoor een eerder ongeluk. De weg is daar weer vrij, maar blijft er onverminderd druk. Dan de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. Een kwartier, 7 kilometer, alles bij elkaar. Dan de A58. Daar is het druk. Daar heb je meerdere korte files staan van 5 minuten ongeveer. En een paar die er bovenuit springen. Voor Moergestel bijvoorbeeld richting Eindhoven file van 10 minuten. De A58 naar Tilburg heb je ook file voor Moergestel, daar 15 minuten. Dan nog tot slot even de A59 naar Den Bosch. Voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. 6 kilometer en 10 minuten.
3: Oké, ik had al eens, ik denk van ik zet even reservemuziek klaar. Ik denk, als het echt langer duurt, je weet het niet.
4: Ja, precies.
3: Dus dat is misschien wel iets van straks.
4: Ga ik zo lang door totdat je zeg maar, met zo'n wandelstok mij van het podium moet trekken.
3: Ja, dat je dat je gaat dat geroepen en dat je gewoon
4: de
3: ramen aan. Tim, mag ik hartelijk danken?
4: Uiteraard.
3: Je gaat een balans opmaken, we komen straks bij je terug.
4: Zeker, tot zo.
3: Tot later.
5: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
6: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
5: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
6: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
5: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
6: Hoppa!
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
14: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
15: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
16: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
17: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
18: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
14: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
19: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
20: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe radiocommercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
21: Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: Brabants Bond en Bermol.

0: Hij werd ooit eens een klein beetje vergeleken. Ja, toch wel, met Michael Jackson. Een beetje werd hij ermee vergeleken. The Weeknd. Die laatste E is weggelaten. Waarom is hij weggelaten? Omdat er al een band bestond, The Weeknd. En dan echt als Weeknd geschreven. Toen dacht hij, nou, dan haal ik gewoon die laatste E haal ik weg. En dan is het niet meer hetzelfde.
1: Brabant Bond met Hubert Mol.
0: Take my breath. Zo heet dat liedje daarvoor, Madonna en The True Blue gedraaid. Goedemiddag, van harte welkom. Smakelijk eten op deze prachtige dag, deze mooie vrijdag. Waar we zo meteen de tipplaat voor deze week bekend gaan maken.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is Brabant.

ogen dicht. Lekker met je voetjes in het zand, warme zand. Een beetje heen en weer bewegen. Je hoort het ruisje van de golven. Je hoort water. Je hoort een beetje mensen gekabbel op de achtergrond. Kinderen die spelen. Oh, en zo'n plaat op de achtergrond. Zo'n plaat erbij. Bruno Mars was dit. Tipplaat geweest bij Omroep Brabant. En dan hebben we het weer over kwaliteit. Over die kwaliteit gesproken. Straks de nieuwe tipplaat. Even geduld.

0: Euphoria, Loreen was dat. Het is op de kop af zo'n beetje 12:30 aan het worden, in wording. Dat betekent zo meteen het nieuws en naar de verkeersinformatie en het weer. Hoe staat het ervoor? Wat ga je ons melden, René?
1: Nou, politie zoekt 3 mannen en er zijn heel veel nieuwe diersoorten ontdekt.
0: Oh, ja. Oké, nou, heel spannend. Ben benieuwd.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
2: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
6: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Tim Schaap van de ANWB, we nemen even de tijd.
7: Heel goed. Een moment van bezinning. Het is druk onderweg, dus doe vooral rustig aan, want je komt ongetwijfeld later op je bestemming dan vooraf bedacht. Het is druk onderweg, dusdanig druk dat ik alleen maar de files van 10 minuten of langer kan gaan voorlezen. Allereerst A2, Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 kilometer, 25 minuten. Dan in beide richtingen drukt op de A58. Allereerst naar Eindhoven, voor best 14 kilometer en een half uur vanaf Moergestel. De andere kant op dus naar Tilburg, file voor Moergestel. Ongeveer 11 kilometer en 25 minuten. Dan nog de A73 naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Malden. 14 kilometer en 20 minuten. En voor Ulvenhout op de A58 ook nog file als je onderweg bent richting Breda. Vanaf de Reeshof 8 kilometer en 10 minuten.
0: Nou, dat was wel een lijstje. En heb je niet eens alles gehad?
7: Nee, inderdaad. Moet je nagaan. Daarvoor kun je naar Teletext of naar het digitale themakanaal.
0: Teletext?
7: Ja, dan kun je daar alle files lezen.
0: Oké, goed. Heb je ons op de site, hè? Dat vergeet je te zeggen.
7: Ja, oh ja, ook nog inderdaad.
0: Nee, even zeggen.
7: Is dat omroepbrabant.nl/verkeer?
0: Volgens mij wel. Dat zal het ook zijn.
7: Ja.
0: Nou, dankjewel. Tot straks weer.
7: Tot zo. Dag.
0: Doei.
8: Omroep Brabant.
0: En dan kijken we nog even naar het weer van vandaag. Nou, straks weer Plaza. Gaat het je nog even hard van uitleggen dat het heel warm is vandaag. Dat het graad 27 is. En dat het misschien nog een beetje warmer kan zijn op een mooi plekje in de wereld. En dat er een klein windje staat, nou, dat is het dan. Er komen wat stapelwolkjes van middenbij, maar die zijn nauwelijks van betekenis. Niks aan het handje. René Stippert met het nieuws.
9: De politie is nog op zoek naar 3 mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de schietpartij gisteravond in Magaren. 1 man raakte daarbij zwaar gewond. Het gebeurde op een boerenerf aan de Dorpenweg waar arbeidsmigranten wonen. Hier hoort verslaggever Noël van Hoofd.
10: Een buurman vertelt tegen mij dat ze buiten zaten met

0: hebben gedwongen tot seksuele handelingen. De verdachte van 77 zit nog altijd vast en stond dinsdag voor het eerst voor de rechter in Rotterdam. Zijn advocaat zegt dat hij alle beschuldigingen ontkent. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid. De ambtenaren zijn bezig met een Europese wet die sociale mediabedrijven strenger aanpakt, en ze zijn verplicht om harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. NOS-verslaggever Joost Schellevis.
1: Het gaat in ieder geval om verslagen van bijeenkomsten. Met wie er is gemaild over die bijeenkomsten, wie er is uitgenodigd. Dus ook echt informatie uit Microsoft-systemen, waar dus Nederlandse en Europese overheden klant zijn, die zijn gedeeld met de Amerikaanse overheid. En dat is toch wel echt schokkend eigenlijk.
0: Amerika ziet de nieuwe Europese wet als censuur en heeft Microsoft, Google en Meta opgedragen om de namen van de ambtenaren te geven. Het gevolg kan zijn dat ze nu Amerika niet meer in mogen. Er zijn de afgelopen jaar, om precies te zijn, 1121 nieuwe diersoorten ontdekt die in het water leven. Ze werden over de hele wereld, gevonden. Het gaat onder meer om een zogenoemde draakvis. Dat is een kruising tussen een haai en een rog, en een Japanse worm die in een soort glazen harnas leeft. Deze diepzeeonderzoeker vertelt waarom dat er nog steeds zoveel nieuwe diersoorten worden ontdekt.
2: 70% van de hele aarde is gewoon water, is oceaan. En daarbij komt ook nog bovenop dat de oceaan heel erg diep is. Het is voor ons eigenlijk dan bijna bijzonder als we iets zien wat we al weten.
0: Volgens onderzoekers kennen we nog maar zo'n 10% van alle diersoorten die in het water leven.
3: Weet je wat ik ineens aan dacht?
0: Nou?
3: Jacques Cousteau. En de Calypso. Liedje van John Denver. Jacques Cousteau was natuuronderzoeker, wetenschapper. Voer over de zeeën met de Calypso. En dit liedje gaat erover.
0: Ah.

0: Door dit liedje en door de beelden die ik op tv zag van Jacques Cousteau wilde ik natuuronderzoeker worden. Wilde ik duiker worden. Is er nooit van gekomen, maar het liedje is wel gebleven. Het is zo'n beetje 8:08. Wat kan er nou nog misgaan met het weer? Nou, vandaag niet zo heel veel in ieder geval. Het is een prachtige dag. Hoe gaat het verder? Nou, dat zou ik meteen even vragen aan Johnny. Johnny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, het is allemaal goed nieuws volgens mij. Volgens mij kun je weinig verpesten vandaag, denk ik, toch?
1: Nee, klopt. Het is zonnig en het is nu al behoorlijk warm. Graad of 24. Komt nog een beetje bij, zo'n 26 graden als maximumtemperatuur. Weinig wind, volop zon. Nou, ga je nou echt van de zon genieten, pas dan een beetje op. Smeer je even in met zonnebrandcrème. UV-index 6 vanmiddag, dus je kunt in 15 tot 25 minuten al verbranden.
0: Nou, en zo gaat het denk ik het hele Pinkste weekende auto door, of niet?
1: Ja, inderdaad. De komende dagen blijft het zonnig. Het wordt zelfs nog ietsje warmer. Morgen zou er lokaal zelfs 30 graden kunnen aantikken. Ik verwacht een maximumtemperatuur zo tussen de 28 en 30. Misschien lokaal dus net 30. Nou, zondag is het ietsje minder warm. Een beetje zoals vandaag, een graad of 26. En dan maandag gaan we weer richting de 30. Dus volop zon en zomers warm.
0: Ja, er is weinig meer over te melden dan.
1: Ja, klopt.
0: Ja, Johnny, het is kort.
1: Ja.
0: Ik wens je een lekker Pinksterweekend.
1: Ja, jij ook.
0: En in jouw geval ook. Geniet van het mooie weer, hè.
1: Jo, dankjewel.
0: Oké, dag. Hoi.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Het was die Michael Hutchins, die had wat met Kylie Minogue. Maar hij vond het gek en vond het een beetje vervelend dat al die vrouwen hun haar deden verven omdat ze blond haar wilden hebben. En ook Kylie Minogue kwam op een dag thuis en zei van ik ga mijn haar even verven, even blond verven. En toen zei hij van dat vind ik helemaal niks. Suicide is Blunt, het werd de hit voor NXS. Het is 13 minuten voor 1. Je hebt op zitten wachten, je wilt het weten. Daar is hij dan.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Met een feestelijk randje. René Vroeger wordt 65 jaar. En daarom heeft hij gezegd, dat wordt toch een mooi jubileum. Dat gaan we vieren. Een plaat vol met duetten. En een van de artiesten waar hij dan een aftrap mee doet, waar hij een plaatje mee heeft opgenomen, is Waylon. Hoe de liefde gaat. Tipplaat voor deze week.

0: voor dit weer. Rock the boat.
1: Ik heb geen boot.
0: Nee, maar dat kun je, mag een klein rubberbootje zijn. Maakt er niks uit. Nee, kan het ook zijn. Gewoon een lekker bootje. Okay. Ik wil met jou een bootje. En dan een lekker patatje, frietje eten ergens. Oh, een lekker bitterballetje erbij. Nou, zalig hoor. Visje misschien ook wel lekker. Zeg, goed dat je er bent.
1: Ja.
0: Want, dat wil zeggen, zometeen bel en bestel.
1: En ik verwacht best wel hier en daar een zomersliedje, denk ik. Want mensen hebben nu echt de zon in de bol. Ja, jij bent ook al de hele dag heel onrustig.
0: Ik heb last van mijn hormonen, wil je niet weten.
1: Vraag ze aan. Alle liedjes zijn welkom. 06 573 282 03.
0: Veel plezier zometeen, zou ik zeggen dan.

0: Houdoe!
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
6: alleen de prijs is anders.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
9: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
12: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
13: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
14: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
15: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
16: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
17: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
18: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
19: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump... die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen... worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen... na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht... die vastzit voor het bezit van kinderporno... wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester... als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen... meldt de regionale Omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd... gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand... onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn... om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking, dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. Ik moet eerst langs de ANBB, want het is best wel aan de drukke kant, joh.
20: Hoop schij uit. Goedemiddag, Maarten.
0: Tim, het zweet staat op je voorhoofd, denk ik.
20: Ja, zeker. Het is hier flink doorbikkelen. Maar ja, kijk, het ding is wel, ik sta niet in de file. Het is nog vervelender als je erin staat, vind ik. En die kans is vrij groot als je in de regio onderweg bent. In de regio staat 170 kilometer momenteel. Heel veel van die files zijn simpelweg 5 à 10 minuten ongeveer. Omdat heel veel mensen tegelijkertijd onderweg zijn. Niet echt een oorzaak dus. Maar wel een uitzondering op de A2 naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Kerkdriel, 16 kilometer en 30 minuten. Gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij. Dan de files van 10 minuten of langer. Ik begin op de A2 naar Eindhoven tussen Weert en Maarhezen. 10 minuten, 4 kilometer. Dan de A4 richting de Belgische grens. Tussen Tolen en Bergen op Zoom, 4 kilometer en een kwartier. A27 dan Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. Een kwartier over 10 kilometer. De A50 naar Oss staat er ook bij. Voor Ravenstein dik een kwartier. De A59 nog naar Den Bosch. Voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. Dik 10 minuten. En tot slot de A73 vanuit Maasbracht. Tussen Vierlingsbeek en knooppunt Rijkenvoort. 6 kilometer. Je bent 20 minuten langer onderweg.
0: Nou zeg, dankjewel weer.
20: Graag gedaan, tot zo.
0: En sterkte als je in de file staat, maar gelukkig is er bel en bestel. Vraag even aan degene naast je bijvoorbeeld om even een liedje aan te vragen. Dat kan voor wat verlichting zorgen. Ik zag al wat mensen in de auto die zeiden van, hey, naast mij, die zat rijden en ik wil daar graag een liedje voor aanvragen. Nou, doe dat ook. Volg dat goede voorbeeld en vraag iets aan. 06-573-28203.
21: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
22: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
24: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
25: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
24: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
26: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
27: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
28: Zo, we zitten midden in de verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkel zien Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkel. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
29: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
30: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
31: Pijnenburg Schoenen, ben je
2: dag loopt goed.
30: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: A Mr. President and Coco Jumbo.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Dat was een verzoekje van Bart en daarmee opende hij de show. Welkom op deze vrijdag voor Pinksteren. Het is weer bel en besteltijd. En ik mis met dit liedje nou wel eigenlijk een kokosnoot... met daarin dan een lekker koel cocktaildrankje... Oh. Wat ijsblokjes, parapluutje dat eruit steekt. Dat.
3: Lekker rietje erin.
0: Ja, precies.
3: Oh, dan krijg ik al, als ik ergens een vakantiegevoel van krijg... is het wel als je dat ziet, zo'n kokosnoot met het kopje eraf... en dan lekker, oh man.
0: Dat is goed, hè? Dat is mooi, hè? Het is heerlijk weer buiten. Hoewel hier binnen gewoon airco cool is. Dus wat dat betreft krijg ik het niet echt mee. Maar jij komt net van buiten.
3: Ik kom net van buiten. Ik moet zeggen, het is flink heet.
0: Juist, heet?
3: Ja, is heet. Ja, krijg je dat weer.
0: Ja, maar Stef die houdt niet van warmte. Hè? Stef wil eigenlijk gewoon rain and drizzle. Die had in het Verenigd Koninkrijk
3: bijna wel. Dus ik vind dit aan de net wat warme kant. Maar voor de echte zonliefhebbers is het nog koeletjes.
0: Ja, want hoeveel is het? Ik zit even te kijken. 25 graden.
3: Ja.
0: Dat is te warm.
3: Ja, dat vind ik wel te warm. Ja. Ja, maar goed, ik zet 4 stappen met een tas in mijn hand en ik zweet al dan. Hè?
0: Oh ja.
3: Ik word gewoon een beetje koeler. Maar hey, ik ga niet klagen, ik ben geen Nederlander, kom nou.
0: Zeker, precies, we klagen niet. Hey, we hebben er zin in ieder geval, dus overstelp ons even met liedjes. Een paar goede aanvragen en ik zei het net al bij Hubert... ik verwacht dat er wel wat zomersspul tussen gaat zitten. Dat we gewoon een lekkere, energieke, zomerse, goede vibe neer gaan zetten. Nou, dat lukt zeker met de volgende, want die werd al aangevraagd... door Raymond en die kon ik niet laten liggen. Oh, meestal is het wat meer richting het einde van de uitzending, maar nu... En nu kan die gewoon meteen ook aan het begin, waarom niet? La Fuente!

Janine zit met de man Gerard in de auto. En zij vroeg voor hem dit liedje aan The Doors. Riders on the Storm, die met het onweer, zei hij. Want het was een beetje samen zo bedacht. Kijk eens buiten. Ik hoop dat bij jullie ook de zon schijnt. Of zit je in een lokale onweersbui. Maar ja, een beetje atypisch op dit moment. Maar dat maakt niet uit. Plantjes moeten ook wat regen hebben. En ze zijn blij, want het liedje is op de radio. En dat is mooi. Weer een blije luisteraar. De volgende. Oh ja, hier word je ook blij van. Die nieuwe van

0: En Last for Life, het is bijna 2:30. René, wat heb je zo meteen in het nieuws?
1: Man die doodt zijn schoonvader uit medelijden. En Britse radiozender roept dat koning Charles dood is.
0: Dat was niet zo handig. Nee. Zo meteen details.
2: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
3: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
2: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
3: Koppens biedt veel meer.
2: Kom langs in Volkel.
3: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
6: Mijn papa verkoopt stoelen.
7: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
0: Het is druk op de Brabantse wegen, want Pinksterweekend staat voor de deur. En zo is er elk weekend wel wat. Vorige keer Hemelvaart, nu de Pinksteren. En daar is Tim Schaap dan om te vertellen waar je vast staat.
8: Jazeker, het is behoorlijk druk inderdaad. Onder andere op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 kilometer en 30 minuten komt er een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij gelukkig. Dan drukte in beide richtingen op de A27 voor de Merwedebrug bij Gorkum. Het was nog niet druk genoeg, die heeft even opengestaan. Dus nu heb je daar file in beide richtingen. Ongeveer 20, 30 minuten. Dan de A4 Rotterdam richting de Belgische grens tussen Tolen en Hogerheide. 7 kilometer en een kwartier. A50 dan naar Oost tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. En de A58 Tilburg Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Ongeveer 15 minuten. Dit zijn de files van 15 minuten of langer. Sta je dus in de file en heb je hem niet gehoord, ben je ongeveer 10 minuten langer onderweg.
0: Hubert die komt hier net met de koekjes langs.
8: Oh,
0: dat is
8: lekker.
0: Altijd op vrijdagmiddag doet Hubert de koekjes.
8: Wat goed. Wat voor koekjes zijn het?
0: Ja, wacht even. Hij probeert Stef het aan te smeren, maar die weigert. wat zou jij kiezen? Zou jij gaan voor... Want hij heeft 2 soorten. Hij heeft de spritz met half chocolade. Ja. Of voor van die koekjes met zo'n laag chocolade erop. Weet je wel? Met zo'n scholiertje erop.
8: Zeg maar. Oh ja, oh, zo'n scholiertje dan. Ja. Ik vind het wel een beetje... Was er
0: weer niks voor meneer Schaap?
8: Er zijn speelsere keuzes.
0: Hij wil weer gevulde koeken en tompoezen.
8: Nou, gewoon een schoonmaker of zo. Ja, of een roze koek. Nou, goed.
0: Je moet kiezen.
8: Dat doe ik volgende week. Neem ik de koeken mee.
0: Goed.
8: Dag. Doen. Dag.
3: Omroep Brabant.
0: Toestand. Het is buiten heerlijk weer. Wat een heerlijk weer. 25 graden. Het wordt alleen nog maar meer tijdens het Pinksterweekend. Zonnig. Niks meer aan doen. Buiten zijn en genieten. Het nieuws dan. Daarvoor naar René Snippert.
1: De 35-jarige Mark K. uit Os blijft vastzitten omdat hij zijn schoonvader van 79 zou hebben gedood uit medelijden. Dat gebeurde in een verpleeghuis in Deurne. De man hield tijdens een bezoek zijn hand op de neus en mond van zijn schoonvader, waarna die overleed. Je hoort misdaadverslaggever Cor Bouma.
9: Mark heeft zijn daad niet gedeeld met de rest van de familie en daardoor hebben sommigen geen afscheid kunnen nemen. Bijvoorbeeld de 3 biologische kinderen van de man nemen het Mark kwalijk dat hij het recht in eigen hand genomen heeft. Een ander deel van de familie steunt Mark wel. Zij staan misschien niet achter de manier waarop, maar zagen ook wel dat de man ondraaglijk leed.
1: De rechtbank noemt de zaak ernstig en vindt dat de man zijn proces niet in vrijheid mag afwachten. BNNVARA heeft psychologische hulp geregeld voor journalist Gijs Sanders en zijn cameraman. De twee werden deze week op zee onderschept door Israëlische autoriteiten tijdens een tocht met hulpgoederen naar Gaza.

0: Acteur Stephen Colbert heeft afscheid genomen van zijn tv-programma The Late Show. Na 33 jaar verdwijnt het van de buis. Het was een van de best bekeken Amerikaanse tv-programma's.
1: Ja, moment, daar komt hij. Hoepla.
2: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years, and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
3: We were just there tonight.
4: How was it?
3: Oh, it was amazing. It was amazing. And it was emotional. And it was definitely a party.
0: Volgens de omroep dat het programma uitzendt, moet het programma verdwijnen vanwege bezuinigingen. Maar volgens critici ligt dat anders en is er druk vanuit het Witte Huis. De presentator was regelmatig kritisch op Trump. Ja, even schrikken voor luisteraars van een Engelse radiozender. Door een technisch foutje meldde de zender per ongeluk dat koning Charles was overleden. Ja, het bleek te gaan om een noodfragment dat klaarstaat voor als een koning of koningin echt overlijdt. De radiozender heeft inmiddels excuses aangeboden. Koning Charles was zelf ondertussen springlevend op bezoek in Noord-Ierland. Al werd hij daar wel ondergepoept door een meeuw.
1: Ja, dat heb ik ook gezien. Oh, dat... Ja, op de achterkant van zijn jasje. Ja. Een enorme witte vlek.
0: Ja, maar goed. Ja, maar als je moet kiezen...
1: Ja, ja dit is gewoon stom, weet je. Maar al die nieuwszenders die zijn daar wel op voorbereid. Wij hebben ook onze voorbereidingen. Maar je moet zorgen dat dat documentje echt heel ver weg staat. Dat je er niet bij kan.
0: En dat het niet zomaar eruit
1: nee,
0: mag,
1: nee, ja, och, toestand, man. Oh, maar goed, nou ja. Waar gewerkt wordt, vallen Spaanders. Dank u. Door met de muziek. Vraag je liedjes aan. Dat kan gewoon in de app. Even een berichtje sturen. En dan doet hij al mee. Mika nu, relax.

0: Mij. Wat een leuk liedje is dit toch? Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij horen bij mij. Dankjewel, Bas. Liedje had wat mij betreft nog langer mogen duren. Maar 2 minuten en 7 seconden schoon aan de haak. We gaan naar een verzoekje van Twan uit de 90s. The Venga Boys.
1: La parada de tetas.
0: En over de 90s gesproken. Volgend weekend is 90s weekend op Omroep Brabant. Vrijdag, zaterdag en zondag alleen maar jaren 90. Nou, ben je een beetje 90s liefhebber van dit soort spul, dan moet je dus zeker luisteren. Volgend weekend, 90s weekend, zet het alvast in de agenda dat ze je niet storen. En denk alvast na wat je dan gaat aanvragen. Nou, gaan we nu even een voorproefje doen. Terug en de samba mag eruit.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman,
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.
3: Yeah. Hier ben ik geboren.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Haus am See, Peter Fox. Onder andere aangevraagd door Ans, maar nog veel meer mensen hadden hier zin in. Het is fantastisch weer buiten natuurlijk. Ik zag dat een beetje aankomen deze week.
2: Bel en Bestel heeft groot ingekocht. Uitzoeken en meenemen. Met deze week...
1: Ja, zullen we het gewoon nog een beetje doortrekken? Want je merkt al dat er wat zomers muziek in de playlist schuift. Dat we dadelijk na 2 uur gewoon echt een half uurtje echt gaan doen alsof het gewoon een hittegolf is. Alsof het gewoon tropisch zomers weer is. Laten we gewoon echt die zomer op ons afroepen, al is het maar muzikaal. Dus waar heb je zin in? Echt iets dat gewoon de zonnestralen nog harder doet schijnen en automatisch de temperatuur een paar graden doet oplopen buiten. Geef het vooral door. Het krijgt voorrang zometeen in een half uurtje. Nou ja, tropische bel en bestel. Wat wil je horen? Laat het vooral even weten. Gewoon even appje sturen, dan krijgt het voorrang. Ga ik ondertussen Thijs nog even blij maken? Die kwam met deze fantastische plaat. Earth, Wind en Fire. En in de Stone.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
6: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
10: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
9: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
11: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
9: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is tweede Pinksterdag geopend.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandervoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
14: Ja, dankjewel. En dit is Omroep Brabant, een hele goede middag. Het is uurtje 2 van Bel en Bestel. We gaan zo meteen doen alsof het tropisch warm is. Het is 25 graden, dat is zomers. Maar ja, ik heb goed ingekocht qua zomerse liedjes. Dus je mag helemaal los in de app. Vraag vooral iets aan. Ondertussen naar Tim Schaap van de AWB, want het is druk op de Brabantse wegen.
15: Jazeker. Het is voor veel mensen immers het begin van een lang Pinksterweekend. En dus trekken heel veel mensen erg gezellig op uit. In totaal in de regio 220 kilometer bijna. Om precies te zijn 218. Dit zijn de files van 15 minuten of langer. Ik begin op de A2 Eindhoven-Utrecht. Voor knooppunt Empel vanaf Sint-Michielsgestel 20 minuten. Dan de A2 naar Eindhoven tussen Kelp en Oler en knooppunt Leenderheide. Daar 20 minuten. Dan de A2 naar Den Bosch vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer en een half uur zelfs. Dan de Merwedebrug bij Gorkum. Op de A27, die heeft even opengestaan. Daarom nu file, met name nog richting Breda. Ongeveer 15 tot 20 minuten. En tot slot de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 14 kilometer en 20 minuten bumper aan bumper.
14: Dank je wel.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
17: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
18: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
21: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
22: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
23: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
22: Bakt je koffie voor onderweg? Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
24: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
25: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
24: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
25: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenu.
1: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: bel en bestel. Maarten Kortlever.

0: Uitstekende suggestie. En die moeten natuurlijk tussen Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Judith, dank je wel.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Bel en bestel, uurtje 2, maar niet zomaar een uurtje nee. Ik heb een specialeke, zeg maar.
2: Bel en bestel heeft groot ingekocht. Uitzoeken en meenemen. Met deze week
0: een half uurtje tropische muziek. In die zin alsof het gewoon echt hartje zomer is. Ja, laten we wel wezen, het is nog maar gewoon derde week mei, hè. Het is nog maar derde week mei en we hebben al gewoon heerlijke temperaturen in het vooruitzicht. Morgen 28 graden, zeggen ze. Dus toen dacht ik van nou, laten we dan even doen alsof het echt gewoon hoog zomer is. En wat moet er dan gedraaid worden? Alsof we nu aan het puffen en zuchten zijn en dat soort dingen allemaal. Cocktailtje in de hand en gaan. Ja, nou, er komt een mooi spul binnen, hoor. Oh, dat wordt nog selecteren het komende half uur. Deze, ja, daar had ik ook wel zin in. Summer Jam, The Underdog Project, samen met de Sun Club.

En natuurlijk werd deze meerdere keren aangevraagd, onder andere door Thea. Inclusief de krekeltjes Wham en Club Tropicana. Nou, het wordt steeds warmer. Het wordt steeds warmer. En wat een fijne aanvraagjes. Ja, dit is ook leuk, hè? Uit die reclame met dat meneertje ergens op een tropisch eiland. Ging niet aan.

0: op kantoor, in de fabriek of ben je buiten?
1: Je werkdag vliegt voorbij als je Omroep Brabant luistert.
2: De lekkerste muziek en vooral keigezellig.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

alles is aanwezig. De hot sun en de deep sea diving en de lager tops en de bikini bottoms. George Ezra en Shotgun. Zometeen richting het nieuws, maar deze past er nog net tussen.

0: je nou maar een cabrioletje. Hè? Dan had hij heel hard aangestaan, denk ik. Maar goed, Wild Styles, Niels Geuzenbroek en Year of Summer. Was een heerlijk half uurtje tropisch. Ik doe er zo meteen nog eentje. Nog één zo'n zomersliedje. En daarna gaan we weer even een beetje normaal doen. Dan is alles weer welkom. Inclusief hoosbuien, stortbuien, regen. Maakt mij niet uit. Hallo René.
1: Hallo.
0: Wat heb je zo meteen in het nieuws?
1: Bizarre taferelen met de schietpartij Magaren. En bij deze voetbalclub kunnen ze niet voetballen door een meeuw.
2: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe VIP-bussen en auto's van Goverde Exclusive reis je samen veilig en comfortabel. Ideaal voor vriendenweekenden, vrijgezellenfeesten en festivals. Boek nu via goverdeexclusive.com. Goverde Exclusive. Stel vol onderweg.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Het is... 2:30. Eerst langs de ANWB. Er is een wisseling van de wacht geweest. Ja. Met wie?
7: Edwin Gerritsen.
0: Dag Edwin, met Maarten.
7: Hey Maarten.
0: Waar staat de file?
7: Nou, het is druk bij jullie in Noord-Brabant. Ruim 200 kilometer file. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven voor knooppunt Leendeheide. 1/2 uur oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Afrikerk Driel. 1/2 uur. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef. 10 minuten. Op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Oorschot heb je 20 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Het is heerlijk weer buiten. Strak blauw, hier en daar een klein wit wolkje. Gewoon om het contrast een beetje aan te geven. En dat bij temperaturen van zeker zo'n 25 graden. Niks meer aan doen. Het nieuws dan met René.
1: Bizarre taferelen in Magaren met een schietpartij als gevolg. Een buurtbewoner is compleet in shock, vertelt verslaggever Noël van Hooft.
9: En die zat gisteravond met een koptelefoon op binnen toen hij 6 knallen hoorde. Hij wist meteen, dit zijn schoten. Hij ging buiten kijken en zag daar zijn Poolse buurman met kogelgaten in zijn linkerborst staan. En verder vertelt hij dat hij ook iemand met een hakbijl zag rondlopen. Hij is enorm geschrokken, vooral ook omdat hij even later zijn buurman in elkaar ziet zakken. En een 1/2 uur lang levenloos op de grond ziet liggen.
1: Het slachtoffer verloor veel bloed, maar bleek later weer aanspreekbaar. De politie zoekt nog altijd naar 3 verdachten die naar de schietpartij gevlucht zijn in een busje. Een vrouw van 91 uit Den Bosch is opgelicht door een nepagent. De man belde haar eerst op met een smoes over een inbraak. Later die avond kwam hij langs om zogenaamd foto's van haar sieraden te maken voor de verzekering. De nepagent ging er uiteindelijk vandoor met die sieraden, een horloge en haar bankpas. Het gaat onder meer om erfstukken van haar overleden moeder en partner. Kort daarna werd de bank met de bankpas geld gepind in Den Bosch. Foto's van de dader staan op onze website en app. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse buitenlandminister na onduidelijke uitspraken van president Trump over extra troepen in Polen.
10: Met die verklaring zal de conservatieve flank hier in Polen kunnen zeggen: het is maar goed dat wij hebben gewonnen. Tegelijkertijd zien ze hier toch vooral ook dat druk op Trump de afgelopen weken...

0: Hoofdveld stil door een broedende meeuw, daarover schrijft RTL. De vogel heeft naast het doel tegen de paal aan een nest gebouwd, en zolang daar eieren liggen mag er niet worden gevoetbald. Want je mag geen broedende vogel storen. En zijn Jan detail, meeuwen broeden normaal op hoge, beschutte plekken. Nou, deze niet. Die zit liever langs de lijn bij de Haagse Amateurclub.
1: Langs de lijn.
0: Dat levert wel een beetje gedoe op, want wedstrijden moesten worden verplaatst, en ook onderhoud aan het hoofdveld, dat loopt ook weer vertraging op. Bijzonder is het zeker, maar leuk is anders. Laat de club in een reactie weten.
1: Ja. Jongen, een toestand.
0: Ja.
1: Kan gebeuren, meeuwtje. Dank u wel, we zijn bij met al het nieuws uit Brabant en Den Haag. verder met de muziek. Hier nog één zomersliedje daarna. Ja, er zal vast nog wel een zomersliedje tussendoor piepen. Wees maar niet bang. Maar daarna is alles gewoon weer welkom. Dus waar heb je zin in? Geef het vooral door in de app. En dat is heel simpel, berichtje naar 06 573 282 03. Dan doe je al mee. Zo simpel kan het zijn.

Rigera. En daarmee einde van dit echte aaneensluitende blokje tropische muziek. Tijd voor iets fonkelnieuws is vandaag uitgekomen. En Astrid zit er bovenop. Ik denk dat ze een beetje fan is. The Script, de band, is namelijk terug. Komen met een heel nieuw album aan. En dit is volgens mij de eerste single die daar vanaf komt. Man in the Arena.

0: jij vanmiddag horen?
1: Hallo?
0: Bel en bestel jouw plaat. Omroep
2: Brabant. De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

Is dat niet alles wat ons allemaal samenbrengt, hè? De luisteraars, wij van Bel en Bestel, allemaal bij elkaar een enorme liefde voor muziek. Raymond van het Groene Woud. Heb je ook nog een mooi liedje in aanbieding? Wees dan welkom, hè. Stuur gewoon een appje en doe even mee.

0: Heerlijk, de Eagles. Dankjewel, Chris, voor de aanvraag. Hotel California. Nou, als je dan toch al een beetje bezig was aan het nadenken en misschien wel alvast een appje aan het typen was.
1: En dan nu een bel- en bestel aanbieding. 2 voor de prijs van 1.
0: Wacht dan heel even met op verzenden drukken, want je mag er nog eentje bij doen. Ja, als je dan toch aan het typen bent, doe er dan niet 1, maar 2 in 1 appje, want de aanbieding loopt. Dat betekent 2 voor de prijs van 1. En die liedjes die mogen wat met elkaar te maken hebben, maar dat hoeft helemaal niet. Dat mag ook gewoon losstaand van elkaar zijn, 2 goede liedjes. Weet je, je hoeft het niet moeilijker te maken dan het al is. Want je moet er al 2 verzinnen. Nou, simpel, even een appje sturen, dan doe je al mee. En wie weet ben jij de geluksvogel van deze middag. En heb je er niet 1, maar allebei. Zo simpel is het. 06573-282-03 is het bekende nummer. Ben ik ondertussen even in de administratie aan het zoeken. Want het is druk, er is veel. Jullie zijn goed bezig. José stuurde al eerder vanmiddag een appje. Zij had heel veel zin in dat nieuwe liedje van Danny Vera. Een paar weken geleden was er ook de Omroep Brabant tipplaat. Samen met Marlon Pichel. Dat is een beetje singer-songwriter, soulzanger uit Rotterdam en omstreken. En dat is een heel fijn liedje. Dus dat is de laatste van dit uur. Danny Vera met Marlon Pichel. En dadelijk dus de aanbieding in het volgende uur. Maar nu, Try Again. Prima afsluiten van alweer een fantastische...

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: True Lease met Grenke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Allsafe geeft ruimte. Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
11: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
12: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
11: Ik wel, bij NRV.
12: NRV?
11: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
12: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
13: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
16: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
17: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met 1 jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant, een hele goede middag. Het laatste uurtje van Bel en Bestel gaat zo meteen beginnen. De aanbieding loopt, dus dat betekent dat als je dan toch iets aan het aanvragen bent, dat je er gelijk twee mag aanvragen in één appje. Wie weet heb je wel geluk en krijg je ze straks allebei. Edwin Gerritsen van de ABB, de files. Het is druk in Brabant, hè?
20: Zeker, Maarten. Begin van het lange Pinksterweekend natuurlijk. 250 kilometer file staat er in totaal in Brabant. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Leende, 20 minuten extra reistijd. De A2 Eindhoven richting Utrecht voor Afritkerk Driel, 20 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborgen en Zaltbommel, een half uur. Op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein, 20 minuten. En op de A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg, een half uur oponthoud.
21: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
22: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
25: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
26: Wat een goed plan.
25: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
26: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
25: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
27: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
28: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
29: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
30: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
31: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
32: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende, modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
33: Pijnenburg Schoenen, ben je dag lang.
32: Voor deskundig advies naar Pijnenburgschoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
34: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
35: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
36: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
37: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
34: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgdelkaar.nl.
38: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
39: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
38: 20% korting?
39: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
40: Dit is Omroep Brabant. Met nu
41: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: Layahidi and the Summer is Magic.
1: Brabant. Bel en bestel.
0: Het is heerlijk weer buiten. Ja, af en toe moet er toch nog wel weer zo'n zomersliedje tussendoor, hoor. Er ligt nog genoeg op de plank hier. Er wordt genoeg aangevraagd ook. Maar op dit moment heel druk bezig met de aanbieding. En dat betekent dat je twee liedjes tegelijkertijd mag aanvragen in één appje. En dan doe je al mee. Dus je hebt nog even de tijd om er goed over na te denken. Maar niet al te lang meer. Dus kom op een gegeven moment wel in beweging. En stuur dat appje maar gewoon met twee liedjes. Wie weet is hij voor jou. Ga ik ondertussen nog even naar een berichtje van Piet. Piet die komt met een heuse classic. Het is zo'n prachtig liedje. Binnen de eerste tonen is het al direct herkenbaar vanwege dat wereldberoemde Hammond-orgeltje wat erin zit. Ja, Procol Harum uit de jaren 60 en A Wider Shade of Pale. Nu hier in Bel en Bestel.

0: You Sexy Thing van Hot Chocolate. Luke die zat al helemaal in de palmbomen en op het terras en kreeg er het helemaal warm van. Ja, dat denk ik ook met Hot Chocolate.
1: En dan nu een bel- en bestel aanbieding. 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, 2 voor de prijs van 1. Je kon lekker massaal, wou ik bijna zeggen, een appie sturen. Gewoon, heel simpel, 2 liedjes in 1 appie. En dan doe je al mee. Zo simpel kan het zijn. Maar ja, er kan er maar 1 de winnaar zijn. Dat zong Henny Huisman ook altijd al. En zo is het maar net. Ik ga live bellen. Dat wordt spannend. Kijken of er opgenomen wordt. Om diegene blij te maken.

0: Dat wordt hem niet, hè? Nee, nou, potjandori toch. Ja, dan ga ik het gewoon wel doen, maar dan ga ik het gewoon maar zeggen. Twan, jij bent het, maar er wordt niet opgenomen. Twan, jij bent het, maar er wordt niet opgenomen. Mocht je nog wel bereikbaar zijn, stuur vooral een duimpje in de app. Dan doen we het gewoon tussendoor, hè, want je krijgt het tenslotte. Twee, welke zijn dat dan? Nou, in ieder geval deze, die bekend werd door Pinkpop. Pinkpop, vaak met Pinksteren, tegenwoordig niet meer... want ze willen graag beter weer en dan kun je beter wat later zitten. Maar toch, ik pak hem even. Kijk.
1: Het heet Oudsteen.
0: Oh, en ik doe ook gewoon de live versie. De live versie van Pinkpop 2000, toen ze doorbraken.

0: dat was het voorgerecht. Dan nog de hoofdmaaltijd. Ja, ik denk dat Twan heel druk bezig is met werken. Ja, sommige mensen moeten vrijdagmiddag nog hard aan de slag. 2 voor de prijs van 1. En de tweede is Pink.
1: Een bel- en bestel aanbieding. 2 voor de prijs van 1.

0: Pink and Try. En daarmee de aanbieding ook afgevinkt voor deze middag. Twan, ik hoop wel dat je ze gehoord hebt, zeg maar. Dat je niet zo druk was dat je de muziekjes ook gemist hebt uiteindelijk. Het is bijna 4:30. René, wat heb je zo meteen in het nieuws?
1: Een stel die krijgt straf voor illegale verkoop van honden en een pocket AED.
0: Oké.
1: Ja. Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SWK Benelux.
2: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
5: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
6: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
5: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
6: Koppens biedt veel meer.
5: Kom langs in Volkel.
6: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
0: Het is bijna 4:30. Edwin Gerritsen van de ABB. Waar staan de files in Brabant?
7: Nou, het is nog drukker geworden dan 1:30 geleden. Er staan 300 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Alphen en Michiels Gestel en knooppunt Empel 1:30 vertraging. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 1:30. Op de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 20 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en Ravenstein 1:30 vertraging.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Het is buiten heerlijk weer. Blauw, hier en daar een wolkje. En temperaturen van zo'n 25 graden. En het wordt met Pinksteren alleen nog maar warmer. Het nieuws dan, René.
1: Een stel uit Veldhoven heeft taakstraffen gekregen voor de illegale verkoop van puppy's. Volgens de rechter lichten de twee zeker 10 mensen op met zieke en slecht verzorgde hondjes. De puppy's bleken vaak niet ingeënt en een compleet ander ras ook te zijn. Bij een inval op een woonwagenkamp in Veldhoven vond de politie ook wapens. Oud-burgemeester Herman J. wordt naast het bezit van kinderporno nu ook verdacht van ontucht. Hij was onder andere burgemeester van Vessem, Wintelree en Knechtsel. Volgens het Openbaar Ministerie zou Herman J. tussen 2005 en 2016 een jonge man hebben gedwongen tot seksuele handelingen. De verdachte van 77 zit vast en stond dinsdag voor het eerst voor de rechter. Zijn advocaat zegt dat hij de beschuldigingen ontkent. Een waarschuwing van het Nationaal Cybersecurity Centrum. Bedrijven en instellingen moeten paraat staan voor een nieuwe golf van cyberaanvallen met behulp van AI, ofwel kunstmatige intelligentie. Want AI is veel beter in hacken dan mensen dat zijn. Zo kon dit beveiligingsbedrijf een website van het ministerie van Binnenlandse Zaken binnendringen.
8: Nou, hier zie je letterlijk de wachtwoorden tot die server. En we hebben aangetoond dat er vervolgens, als je die wachtwoorden gebruikt, er geen blok plaatsvindt. We worden niet tegengehouden.
1: Het Nationaal Cybersecurity Centrum zegt ook dat bedrijven AI moeten gebruiken, maar dan om kwetsbaarheden in hun eigen systemen op te sporen. Een AED die makkelijk mee te nemen is, is de Pocket AED. Die moet snelle levens kunnen redden. De 25-jarige Stef Hoordijk uit Rosmalen ontwikkelde een AED die in een broekzak past. Daardoor is de defibrillator handiger mee te nemen en kan er sneller gestart worden met reanimeren. Want iedere minuut telt, vertelt Stef aan Hart van Nederland.
9: Dus 1 à 2 reanimaties per maand is voor mij vaak wel de realiteit. Ja, dit product hebben we de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt. Om te zorgen dat je een AED echt makkelijk thuis kan hebben. Of in de auto, of in je tas. En als je het echt wil, zoals ik, ook soms even in je broekzak.
1: Je moet wel getraind zijn om hem ook daadwerkelijk te mogen gebruiken.
0: Ja, wat goed.
1: Ja, toch?
0: Ik vind dat goed. Ja. Zeker, dit moet net zo gewoon worden als bij wijze van spreken een rookmelder thuis.
1: Die in de broekzak.
0: Nee, maar weet je, dat die dingen kleiner worden en handzamer. En dat je eigenlijk, hoe ideaal zou het zijn, hè? Dat iedereen zo'n ding naast zijn mobiel ook gewoon bij zich kan dragen.
1: Ja,
0: gewoon in de tas, dat is toch geweldig.
1: Dat is een hartstikke goed idee. Ja. En het is ook een Brabander.
0: Nee, dat maakt het helemaal af. Goed, hey René, dankjewel. Meer nieuws natuurlijk op web en app.
10: Maarten Kortleven.
0: Nog een 1/2 uurtje bel en bestel tot aan 4:00. Welk liedje wil jij nog graag horen? Vraag hem aan om het weekend in te luiden.
10: Omroep Brabant.
11: U te top, mijn selecta.

toch heel veel reacties op binnenkomen op dit liedje. Glas van Bluff & Raccoon. Het werd geen hele grote hit, maar als ik het zo zie... had het misschien wel een mooiere, grotere hit mogen worden, toch? Prachtig liedje. Dankjewel voor de aanvraag. Karin, ook alweer zo'n toppertje. Oh, deze. Maroon 5 en Memories. Ik heb nog een kwartiertje op de klok. Doe je ook nog een duit in het zakje? Stuur nog even een appje.

En Monique stuurde een appje of we radio niet konden draaien met You Can't Change That. En sowieso is ze ons dankbaar voor al die toffe muziek. Trouwe luisteraar is ze. Nou, Monique, dank je wel en heel graag gedraaid. De volgende die ik blij ga maken is André. En daarmee gaan we echt wel een beetje lekker het weekend in. Ja, lekker mee blaren en zo richting weekend. Helene Fischer, Atemloos. Vraag ook nog snel je liedje aan. It's

geleden live. En Safri Duo, laatste liedje, is gestart. Zo meteen even kijken wat de Pieper de Bandenshow allemaal gaat doen. Maar hier is deze zomerse plaat. Zeg

0: De Bauza en Magnetic. Het is zometeen de beurt aan Stef en Christian. De Pieper de Bandenshow komt eraan. Ze hebben nog één ding nodig. En dat is iemand die het weekend afroept. Dus wil jij degene zijn deze week met die hele belangrijke taak om het weekend af te roepen? Dan nu een duimpje omhoog in de app. En wie weet hang je zo meteen aan de lijn. Dus duimpje omhoog als jij het weekend wil afroepen. Dag.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten wordt baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
10: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
11: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
12: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.
15: En hij is er weer een keer.

0: er weer een keer op de vrijdag. Edwin, ja. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Stef en Christian.
2: Hallo.
1: Er staat 300 kilometer file, het is erg druk. En dat komt ook door het begin van dat lange Pinksterweekend natuurlijk. De langste files in Brabant staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht... tussen Alphen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel een half uur oponthoud. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en Ravenstein 20 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp 20 minuten oponthoud.
0: Edwin, dank u zeer. Tot straks weer. En wij hebben nog heel wat nodig, hè?
3: Zeker weten, want we kunnen het programma niet beginnen... als er niet iemand is die even iets voor ons wil roepen. Namelijk iets met prettig weekend en piepende bandjes en zo.
0: Ja, zoiets, hè?
3: Zoiets.
0: Ja, even gewoon een beetje enthousiast zijn. Duimpje omhoog in de app. En dan bellen we je zo meteen. Misschien wel terug.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
9: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Silvermail. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op silvermail.nl.
12: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel. Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: de Piepende Banden Show. Christian Westerveld en Stefan Duinhoven.
14: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
0: Zo, eens even kijken. Paultje, kom er maar in.
15: Piepende Banden, boys. Fijn weekend. Yeah.

0: van Bon Jovi.
1: Het is vrijdagmiddag.
2: Klaar om naar huis te gaan?
1: Daar gaan we.
2: Dit is de Piepende Bandenshow.
0: Hartstikke idee.
3: Van het ene bijzondere weekend in het andere. Want vorige week had je natuurlijk die donderdag ervoor. En voelde voor veel mensen de vrijdag ook al als weekend. En nu krijg je weer een verlengd weekend vanwege Pinksteren.
0: Ja, heerlijk.
3: Ja, zeker als het mooi weer wordt. En het kan. Stef, het kan.
0: Wat
3: als
0: kan?
3: Als ik kan...
0: Ja, als stedentocht?
3: Ja. Oh. Op dit moment in Leeuwarden zijn ze bij een de rayonhoofden. Nee, andersom precies. We kunnen in Brabant een hittegolf krijgen. Een hittegolf in mei. Ja, het kan. Want dan heb je nodig 5 dagen 25 graden of meer. En van die 5 dagen dan moeten er 3 boven de 30 zijn.
0: Oh, dat is toch onmogelijk?
3: Nou, het is vandaag 27. Ik ga nu gewoon even af wat er op onze eigen website staat. Hè?
0: Ja, dat klopt altijd.
3: Het is een gemiddelde voor Brabant. Dus het kan altijd nog iets hoger zijn aan de ene kant dan aan de andere kant. Hè? Vandaag 27. Dus alvast de eerste boven de 25. Hè?
0: Ja.
3: Morgen 30.
0: Oké. Okay.
3: Op dit moment zondag 27.
0: Ja.
3: Dan hebben we dus nog 2 dertigers nodig. Maandag 29.
0: Zou kunnen. Nog.
3: En dinsdag 30. En daarna zakken we naar 22. Dat is trouwens wel veel prettiger, vind ik, hoor, moet ik zeggen. Maar okay.
0: Dus als maandag 30 graden wordt, dan zijn we er.
3: Dan zijn we, dan hebben we een hittegolf. 5 dagen boven 25, 3 daarvan boven de 30. En ja, het hangt erom. Spannend.
0: Ik vind het wel leuk. Ik ben blij dat ik lekker al die dagen in de airco zit, want ik heb helemaal niks met die hitte.
3: Nee, wij zitten veel in de studio ook weer. Hè? Dus inderdaad, dus wat dat aangaat. Dus dat hangt ons allemaal boven het hoofd, dames en heren. En het laatste nieuws erover later in deze uitzending praten we ook nog met een weerman. Dus dan hoor je daar.
0: Ach, heb jij een weerman? Ja, precies.
3: En weerman.
0: Goed,
3: precies.
0: En even de week, als je het gemist hebt, in dachten we 11 seconden. Ja.
4: Voor de inwoners van Moerdijk betekent het nog meer onzekerheid.
5: Ik denk als je met een 1-2 achterstand heen gaat, dan kun je nog voor alles spelen.
6: Nou, toen hoorden ze het echt flink gevochten werd en toen geschoten.
1: De Piepende Bandenshow.

0: En goede combi, hè, Douwe, Bob en Mo. Ja.
1: De Piepende Banden Show, vrijdagvraag.
2: Ja, is mijn vraag. Heeft hij ook een kind bij haar overigens? Want hij heeft bij heel veel vrouwen een kind tegelijk.
0: Dat zou zomaar kunnen, ja. Maar ik denk dat Mo wel een... Die gaat niet zomaar even één keer zo met Douwe, Bob. Ja? Denk ik, hè.
2: Nee,
0: dat ik ken Mo helemaal niet, maar de eerste indruk is dat Mo wel even eerst een paar keertjes...
2: En dat
0: even
2: dan,
0: wil daten voordat...
2: En dat ze een foto van de buiknaam stuurt en dan dat heb jij gedaan.
0: Dat heb jij gedaan.
2: Dat was haar liedje ook, hè?
0: Ja.
2: Dat heb jij gedaan. Nou, goed, dat is hij, de vrijdagvraag. Het is Pinksteren bijna. Zondag is dat weer.
0: Ach, is het zover?
2: En we vieren dat gewoon in twee dagen tegelijk natuurlijk. Hè. Dus zondag eerste Pinksterdag en tweede Pinksterdag maandag. De vraag is natuurlijk, wat vieren we met Pinksteren precies? En dan kun je elke keer weer mee de straat op gaan en je krijgt weer ontluisterende antwoorden terug.
0: Ik zou het bij God oprecht...
2: Echt serieus? Ja, bij God, dat is een hele goeie. Het heeft iets met God te maken,
0: maar
2: klopt.
0: Ik zou het echt niet weten.
2: Nee.
0: Als iemand het nou aan mij zou vragen voor een camera ergens op straat, dan zou ik zeggen, sorry, maar ik weet het niet.
2: Je weet het niet.
0: Ik ga ook niks verzinnen. Je hebt ook mensen die gaan dan doen alsof ze het weten en die verzinnen wel iets.
2: Nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk.
0: Ja?
2: Ja, als we het nou eens gewoon zeggen, beantwoord die vraag eens. Waar staat Pinksteren voor? Wat betekent het nou? Wat is nu de diepere betekenis van het Pinksterfeest? Maar we keuren alleen foute antwoorden goed.
0: Oh, dus je moet... Okay.
2: Dus verzin maar eens wat.
0: Dus dan gaan we dingen verzinnen wat met Pinksteren, wat de feestdag betekent, zonder dat het goede antwoord gegeven wordt.
2: Nee, dat hoeft niet. Nee, foute antwoorden worden goed gerekend. Dus maak er maar wat moois van. Wat zou dat Pinksterfeest nou betekenen of wat zou het moeten betekenen?
0: Is het ook dat Jezus gekruisigd wordt?
2: Dat is een ander feest. Nou, feest, ja, dat is een andere gebeurtenis.
0: Een antwoord die fout is, zei je.
2: Oh ja, dat is waar. Ja, dat is inderdaad, dan heb je het goed gezegd.
0: Dus
2: ik trapte er nog in ook.
0: Ja.
2: Dus alleen goede antwoorden zijn fout en foute antwoorden zijn goed. Waar staat Pinksteren voor en wat nou de werkelijke betekenis is, dat vertellen we straks wel. Goed, 06-573-28203. Betekenis van het Pinksterfeest. Alleen foute antwoorden zijn goed.
0: Nou, even appen. We zijn benieuwd.
2: Ja, laat je creativiteit even op gang komen. Laat het even stromen door je hersenen en dan naar je vingers tijd kunt tikken. Dus 06-573-28203. Lijkt me leuk.

0: Fantastisch idee. George Ezra met de gasten zal wel groeien vandaag, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Zal ik er vast even twee noemen? Betekenissen van Pinksteren.
0: Die niet kloppen.
1: De verjaardag van de eerste Brabantse duif, denk Ria. En Jezus kreeg zijn eerste elektrische fiets. Ach, Barry.
0: Ja. Zijn eerste fatbike, wat goed. Goed.
1: Elektrisch, hè? Die hoeft geen fatbike te zijn. René.
0: Fatbike vind ik leuker.
1: Ja.
0: Zijn eerste fatbike.
1: Is hij maar rijden? Ja, zou kunnen.
0: Zie maar rijden.
2: Maar wat was de eerste nou? Een duif?
1: Ja, de geboorte van de eerste Brabantse duif. Dat de betekenis van Pinkster is. Okay. Nou, zo zoeken we meer verklaringen voor het Pinksterfeest. Weet je er nog één? Als hij maar niet klopt, dan mag je hem doorgeven. Via 06573-28203. René, het nieuws. Wat zit erin?
2: Bizarre taferelen in Magaren. En ik ga iets vertellen over weervissen. Kennen jullie dat?
0: Weervissen?
2: Weervissen.
1: Ga ik nou weervissen?
2: Ja. Nou, zo direct wel.
0: Okay. Nou, we gaan zo horen.
3: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SWK Benelux.
4: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
3: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
6: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
3: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is tweede Pinksterdag geopend.
0: Goedemiddag, het is bijna 4:30. We moeten eigenlijk even naar de ANWB. Maar weet je wat het is? We zijn net iets te vroeg.
1: Ja, we zijn net iets te vroeg, hè? Dus dat Edwin er niet is, dat is niet zozeer zijn schuld, maar eigenlijk meer onze.
0: Eigenlijk meer onze fout. Dus we kunnen twee dingen doen. We kunnen het of zelf gaan doen, maar ja, dan doen we extra werk. Dat is ook niet nodig.
1: Nee.
0: Of
1: we doen
0: moeten gewoon even wachten tot Edwin er is.
1: Ja, natuurlijk. Dat kan. Nou ja, heeft hij veel files, denk je dadelijk?
0: Nou,
1: ja.
0: We gaan het zien. Edwin, hallo dan.
1: Ja, daar is hij.
7: Hey, hallo.
0: Ja, ja, we waren net iets te vroeg.
1: Wij waren vroeg, jij was niet laat. We zeggen het eerlijk bij.
7: We houden het in het midden.
1: Daarom.
7: Ik heb veel files inderdaad. Het is erg druk op de weg door het begin van het lange Pinksterweekend. In Brabant staat ruim 300 kilometer file. De langste files die staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel een half uur vertraging. De A2 van Maastricht naar Eindhoven voor knooppunt Leendeheide een half uur. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. De A16 Rotterdam richting Breda voor de Moerdijkbrug een half uur vertraging.
0: Oh. Edwin, dankjewel, hè.
1: Tot zo, joh.
8: Omroep Brabant.
1: Ja, vandaag is het al behoorlijk warm geworden, hoor. 25 tot zelfs 27 graden. Vanavond blijft het ook lang zonnig tot zonsondergang. Morgen dan wordt het 27 tot 29 graden. Dus nog net weer een beetje warmer. Ook dan krijgt de zon volop de ruimte. Al zijn er later op de dag wel een paar stapelwolkjes. René met het nieuws.
2: In Magaren is een man beschoten en zwaar gewond geraakt. Een buurtbewoner zag het bizarre tafereel gebeuren en is compleet in shock, vertelt verslaggever Noël van Hoofd.
0: Hey, ik pak hem er even bij, hoor. Ja.
1: Dan waren we zo vroeg.
9: Ik zat gisteravond met een koptelefoon op binnen toen hij 6 knallen hoorde. Hij wist meteen, dit zijn schoten. Hij ging buiten kijken en zag daar zijn Poolse buurman met kogelgaten in zijn linkerborst staan. En verder vertelt hij dat hij ook iemand met een hakbijl zag rondlopen. Hij is enorm geschrokken, vooral ook omdat hij even later zijn buurman in elkaar ziet zakken en een half uur lang levenloos op de grond ziet liggen.
2: Het slachtoffer verloor veel bloed, maar bleek later weer aanspreekbaar. De politie zoekt nog altijd naar 3 verdachten die na de schietpartij gevlucht zijn in een busje. De 35-jarige Mark K. uit Os blijft vastzitten omdat hij zijn schoonvader van 79 zou hebben gedood uit medelijden. Dat gebeurde in een verpleeghuis in Deurne. De man hield tijdens een bezoek zijn hand op de neus en de mond van zijn schoonvader, maar na die overleed. Je hoort misdaadverslaggever Cor Bouma.
10: Mark heeft zijn daad niet gedeeld met de rest van de familie en daardoor hebben sommigen geen afscheid kunnen nemen. Bijvoorbeeld de 3 biologische kinderen van de man nemen het Mark kwalijk dat hij het recht in eigen hand genomen heeft. Een ander deel van de familie steunt Mark wel. Zij staan misschien niet achter de manier waarop, maar zagen ook wel dat de man ondraaglijk leed.
2: De rechtbank noemt de zaak ernstig en vindt dat de man zijn proces niet in vrijheid mag afwachten. Ga je tijdens Pinksteren shoppen of naar de Milieustraat? Check dan goed de openingstijden. Veel winkels, winkelcentra en milieustraten in Brabant zijn op eerste Pinksterdag gesloten of beperkt open. Ook bouwmarkten en tuincentra verwachten extra drukte door het zonnige weer. Supermarkten blijven meestal open, maar wel met aangepaste tijden. Nou, wil je het zeker weten, kijk dan even bij ons op de web en of app. Premier Rob Jetten noemt de situatie rond de asielopvang een crisis, nadat hem gevraagd werd het te omschrijven.
8: Ik ben een beetje moe van die woordspelletjes. Het is gewoon een bende al een hele tijd. Waardoor er mensen bij de apel in het gras moeten slapen. Waardoor we met noodopvanglocaties lopen te slepen. Statushouders veel te lang zitten te wachten op een woning. Mensen niet de taal leren, niet aan het werk kunnen. Het moet gewoon heel veel beter. En maakt mij eerlijk gezegd niet zoveel uit hoe u het noemt, maar we moeten het oplossen.
2: Jette zegt dat het systeem al lange tijd vastloopt en snel beter moet worden geregeld. In Bergen-op-Zoom wordt nog altijd geweervist. Dat is een eeuwenoude manier van vissen die je bijna nergens meer voorkomt in Europa. Vrijwilligers willen daarom dat de traditionele vismethode officieel erfgoed wordt. Je hoort weervisser Henk Drover.
11: Dat weervissen, ja, dat is een ouderwetse manier van vissen. En het weer, dat komt eigenlijk van het werkwoord weren, tegenhouden. En die stokken die hier in het water staan, die houden eigenlijk de vis tegen. Het is een van de mooiste ambachten die er zijn. Maar ja, dat zegt iedereen over zijn beroep, dus...
2: Bij weervissen wordt met lange rijen houten palen en nette vis gevangen in de Oosterschelde. Volgens visser Henk van Schild zie je deze bijzondere techniek bijna nergens meer.
0: Ik vind het wel mooi.
2: Ja, het is een hele ouderwetse ambacht. Je staat in het water ook echt te werken, zo met die netten. En het ziet er wel bijzonder uit.
0: En je leert weer eens wat. Want ik wist niet dat dat zo ging. Nee.
1: Ja, nou, niks, ja, mooi is dat toch?
0: Nee, niks toe te voegen.
2: Ik dacht, ik zit op de woordgrap te wachten van ga je nou weer vissen of zoiets. Maar dat kwam er niet, helaas.
0: Nee, nee. Ja, moet ik het even doen dan?
2: Zou je het willen doen?
0: Ja, ik dacht pas wel, god, moet er nou weer vissen?
2: Ja, leuk.
1: Zo! Moet mijn naam daarbij genoemd worden, na zo'n grap? Ja, oké.
0: Okay. Ja.
1: Goed, dadelijk horen we wat de ware betekenis van Pinkster is. Maar niet juist.

0: zo, Pink.
1: De Piepende Banden Show, vrijdagvraag.
2: Ja, en veel mensen denken dat Pinkster ook inderdaad iets met deze mevrouw te maken heeft.
0: Ja.
2: Ja, zo zegt Wouter, het is een muzikaal feest speciaal voor Pink, want zij is een ster, ofwel Pinkster. Het Pinkster-feest. Dat is nog niet zo bekeken, denk ik.
0: Hartstikke idee.
2: Nee. En zo zijn er velen die een link met onze Pink leggen, inderdaad. Hans denkt dat met Pinkster wordt gevierd dat de pepernoten weldra weer in de winkelbakken zullen liggen.
0: Ja, dan gaan we vieren.
2: En dat is nog waar ook, denk ik, ben ik bang. Met Pinksteren worden de kalfjes van vorig jaar omgedoopt tot Pinken. Denk Chantal. En wat hebben we hier nog meer? Pinksteren, ja, dit wordt een luguber hoor, van Jorrit. Pinksteren, het hakfeest, waarbij bij jarigen alle vingers worden afgehakt, behalve de pink.
0: Nou, dat vind ik gezellig.
2: De geboorte van vader Abraham in het kleine café aan de haven en de grote Smurf samen met de brilsmurf en Smurfin hingen laveloos aan de bar. Ja, en heel veel mensen zeggen, ach, het is gewoon een vrije maandag. En voor de rest nergens over zeuren. En het valt elk jaar tussen Pasen en Kerst. Nou ja, zo een aantal dingen die binnengekomen zijn. Zullen we even vertellen wat het volgens het boekje is?
0: Ja, wat is de officiële feestreden? Ja,
2: wat is de officiële het neerdalen, of het uitstorten, wordt ook wel gezegd, van de Heilige Geest.
3: Oh.
2: Dus Jezus wordt gekruisigd met Pasen. Dan hebben we de hemelvaart. Dat hebben we 10 dagen geleden dan gehad, of 10 dagen voor Pinksteren. Dan gaat zijn ziel in feite naar de hemel. En daarna komt de Heilige Geest op de apostelen. En dat is eigenlijk het begin van de kerk. Want die gaan dan vervolgens

0: TikTok-hitje, dit.
1: Ja?
0: Door TikTok heel veel populariteit erbij gekregen. Turn the lights off.
2: Het is vrijdag.
3: Vrijdag.
1: Ja, ook heel populair, maar gewoon via de televisie. Onze talkshow op Omroep Brabant TV met Annemarie en met Björn. En deze keer te gast Karin en haar leerlingen. Die hebben een week zonder schermen doorgebracht. TV-schermen, of liever gezegd telefoonschermen en laptops. Daar vertellen ze over hoe dat bevallen is. Kedeng, de tributeband van Guus Meeuwis, is er. En ook Sahil Marr Aissa over zijn nieuwe serie Mokro's. Sahil, goedemiddag.
4: Goedemiddag, jongens.
0: Werd het goed uitgesproken om even mee te beginnen, ja, hè?
4: Ja,
1: hij begint te praten, hè?
0: Of hij is heel beleefd, kan ik ook nog, hè? Zeg, je bent natuurlijk in de talkshow, maar ook bij ons nu, kijk gezellig. Maar vanwege je nieuwe serie natuurlijk ook.
4: Ja, klopt. Op NPO Start heb ik een serie gemaakt. Dat heet Mokro's. Dus elke zondag ook op NPO 3. Maar het gaat eigenlijk over gewoon, het is een coming-of-age serie over een twintiger. Die eigenlijk niemand wil teleurstellen. En daardoor in een soort van web van allemaal witte leugentjes terechtkomt. En dat escaleert aflevering na aflevering.
1: Oh jee. niemand teleur wil stellen, dan begint het natuurlijk met de familie. Want je wil een mooie carrière en een net mens worden. Dat is wat zij willen dan, hè?
4: Ja, dat is het. Kijk, we hebben een serie gemaakt die cultureel hyperspecifiek is, maar universeel emotioneel, zeg maar. Dus het gaat over een Marokkaans-Nederlandse jongen. En die wil eigenlijk acteren. Maar zijn familie die denkt nog dat hij luchtvaarttechniek studeert. Wat hij ook studeerde. Ja, precies. Maar ja, die denkt van ik ga toch dat acteerkantje in. Maar die durft zijn familie niet teleur te stellen. Want die familie, ja, die geeft hem geld. En die geeft hem een soort van, die is allemaal heel trots op hem. En die lopen iedereen te verkondigen van dat hij bijna is afgestudeerd. Dus hij durft maar niet voor de boeg te komen ermee. Dus wat hij doet is, hij houdt iedereen een leugen voor. Je kan het zelf met vervolg wel raden.
0: Want de serie die heet Mokro's. Nou kan ik me goed voorstellen dat mensen denken, hey, Mokro's, Mokro Mafia wordt heel vaak de link meegelegd. Maar het is totaal iets anders, hè?
4: Ja, het is totaal iets anders. Dat hebben we ook expres gedaan. Want je volgt een groepje Marokkaans-Nederlandse jongeren eigenlijk, zoals we allemaal kennen. Ik denk dat, ja, jullie zijn zelf Brabant, dus er zitten genoeg Marokkanen in Brabant. Maar ik ben zelf ook uit Brabant. En de Marokkanen die jullie kennen, die lijken niet op de Marokkanen die we heel vaak het nieuws zien. Of bij Mokro Mafia zien, of in de boeken of whatever. Die hebben geen Kalashnikovs, die zijn geen cocaïne aan het verkopen. En dat zijn allemaal gewoon onze buren en de klasgenootjes van onze kinderen en de onze collega's. En het gaat eigenlijk, is het een hele normale serie zoals Papa Dag of Dertigers of Oogappels of Soap de Serie, noem maar op, Bodem. Maar dan met Marokkaans Nederlands in de hoofdrol, maar wel alsnog voor iedereen om te kijken. Hmm.
1: Maar die situatie die jij beschrijft, hè, van een beetje klem zitten tussen de verwachtingen van de familie en wat je eigenlijk wil, is dat op de een of andere manier wel iets typischer voor Marokkaanse Nederlanders of voor anderen, denk je?
4: Ja, dat is een goede vraag. Want het is grappig genoeg, hoor ik dit dus. Want ik dacht eerst van wel. Hè, ik dacht, dit is best wel cultureel specifiek. Maar ik hoor best wel vaak ook van mensen, mijn vader die wil dat ik de zaak van mijn ouders overneem. Maar daar heb ik zelf ook geen zin in. Ik heb ook een keer iemand niet durven teleurstellen, dus ik ben ook in de leugen gegaan. Wat eigenlijk de ideale uitkomst was. Omdat we wilden deze serie zo menselijk mogelijk maken. Zodat je niet meer zit te kijken naar, dit is niet iemand die ik ook zou kunnen zijn. Maar dat je kijkt naar een groep Nederlandse Marokkaanse jongeren en denkt van, we maken eigenlijk allemaal hetzelfde mee. Want het gaat over paniekaanvallen, het gaat over een soort van je dromen najagen, het gaat over verliefdheid, het gaat over allemaal dat soort dingen. Dus ik heb heel vaak een soort van teruggekregen, niet alleen van Marokkaans Nederlands, maar zo. Dit was voor mij wel heel herkenbaar als ex-pathologisch leugenaar die niemand durft te stellen. Ja.
1: Maar is het een beetje autobiografisch? Want je bent zelf ook in het creatieve vak terechtgekomen. Wist jouw familie wel dat je dat ging doen?
4: Nou, dat was dus grappig. Het is dus, als je uit families komt waarin soort van school heel belangrijk is, dan is het al gelijk een stuk ingewikkelder. Dus ik had zelf ook dat ik aan het studeren was en dat ik eigenlijk geen zin meer aan had. En dat ik wel werk kreeg aangeboden bij de omroep. En dat ik dacht van ik ga pas zeggen dat ik van school af ben als ik mijn eerste salarisstrookje binnen heb. Want het komt altijd uit zorg, hè. Onze ouders die zijn zo bezorgd, die willen gewoon dat je goed terechtkomt. en niet op straat eindigt. Dus als je dat, als je, dus ik heb dat wel ook heel even gehad, ja. Dat je een soort van dan maar de schone schijn speelt. Omdat je eigenlijk een ander plan hebt dan dat zij voor je zien.
1: Nou, nu moeten we eigenlijk even een dubbele doorverwijzing naar tv maken, Stef. Want normaal gesproken zeggen we, kijk altijd even naar vrijdag natuurlijk, de talkshow, want daar hoor je er veel meer over. Maar Siel, nu willen we natuurlijk ook allemaal, voor zover we dat nog niet deden, dat we natuurlijk ook naar de Mokro's gaan kijken. Wanneer kunnen we het zien? Ja, eigenlijk altijd, hè?
4: Elke zondag
1: streamen, hè? Ook nog.
4: Streamen. Ja. Het is eigenlijk elke zondag op NPO 3, maar je kan het al helemaal streamen op NPO Start.
1: Oké, nou ja, dat weet iedereen wel te vinden, denk ik. En anders vragen de buren, denk ik dan maar. Hey, Siel, dank je wel. Fijn weekend en heel veel succes met de serie.
4: Dankjewel.
1: Joe, houdoe.
0: Hoi.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
7: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
6: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
8: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan Fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
9: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Weel van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Weel zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie en daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terechtkwam, is niet duidelijk. Pardon, het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui.
12: Oh, ditje.
11: Dit was het NOS Journaal.
12: Doe rustig aan, vrouw.
13: Wat zal ze blij zijn dat ze klaar is nu. Ja, als ze dat er eenmaal hebt, zo'n kriebeltje of wat ook. Want het lijkt net alsof ze heel emotioneel werd door dat verhaal van die vuilnismannen.
12: Ja.
13: Maar ik denk dat het gewoon een kriebeltje was.
12: Dat denk ik ook, ja. Goed. We gaan even richting de ANWB.
14: Het is het windag, het windag. Dat is de dag dat alles mag.
13: Ja, dan gaat hij ook janken natuurlijk. Ja, dat zul je dat weer net zien natuurlijk. Hè.
15: Het is ook om te janken. Als
13: ja,
15: je
13: is het zo erg?
15: Als je de file ziet, ja, het staat 300 kilometer file in Brabant.
13: Doe maar.
15: Het is een hoop vakantieverkeer en... Er zijn allemaal files van een half uur of langer vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afritsicht Michels Gestel en Knoop het Empel een half uur. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg-Zaltbommel een half uur. Op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam een half uur. En op de A73 Venlo richting Nijmegen. Voor Nijmegen een half uur oponthoud.
13: Nou, wij... Huilen met jullie mee in de files. Ja, het is niet anders. Het is even doorbijten.
15: Maar de bestemming is leuk.
13: Ja, uiteindelijk kom je wel weer waar je moet wezen natuurlijk. Nou, Dennis, dankjewel. Tot zo weer.
15: Doei.
13: Of Edwin natuurlijk. God, maar dat van de week hadden we ook al. Dennis en Edwin werden ook al door elkaar gehad. Of Wijnand. Iedereen
15: dat
13: moet
15: hebben we heel vaak.
13: Ja, dat is ook zo. Ja, maar ja, dat krijg je ook. Ja, we horen jullie alleen maar. We zien jullie niet. Dus
15: daarom.
13: Ja, dan krijg je dan. Hey, tot later weer, Edwin. Tot dadelijk. Zo dadelijk gaan wij proberen een prijs weg te geven, Stef. Want we hebben het rad weer klaarstaan. En dat wijst uiteindelijk een prijs aan. Maar dan hebben we eerst iemand nodig die een paar dingen over de week weet. Dus de kijk op de week gaan we zo dadelijk doen. En we hebben zo ook weer even een piepende bandenplaat om wat extra energie te geven.
12: Ja, dan komt het maar goed.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
18: Appetito.
17: Appetito.
19: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
20: Je wil je mensen vertrouwen. Maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
21: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
23: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk, de specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
24: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
25: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
24: Meer dan 5000 klanten waarderen MatraBike met een 9,6 op Trustpilot. Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, De Jong Wonen en Slapen in Goorlen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
24: 20% korting?
1: Ja, ook bij De Jong in Goorlen.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Daan.

0: Hartstikke idee, Whitney Houston.
1: De cake op de week.
2: Ja, als je het nieuws een beetje bij hebt gehouden, dan zou dit wel eens de quiz van jou kunnen zijn. Want het gaat alleen maar over nieuws van de afgelopen week. Veelal in Brabant, maar ook nieuws van buiten onze provincie. Zullen we eerst maar even een kwalificatievraag doen?
0: Zeker, goed plan.
2: Het gaat over het dorp Moerdijk. Er is veel over gezegd natuurlijk de afgelopen tijd. Ja. Dat het moet verdwijnen, je kent dat wel, hele verhalen erover. Van de week was er weer heel opvallend nieuws over Moerdijk. En de vraag is, wat was dat nou toch wel een beetje bizarre nieuws van de week over het dorp? A. Bij een archeologische opgraving kwamen seksspeeltjes uit de Romeinse tijd naar boven. B. In het dorp vond op de markt een Maria-verschijning plaats. Of C. Het dorp hoefde misschien helemaal niet eens weg. A, B of C. Dus A. Een archeologische opgraving waarbij seksspeeltjes uit de Romeinse tijd naar boven kwamen. B. In het dorp was een Maria-verschijning op de markt. Of C. Het dorp hoeft misschien toch helemaal niet weg. Als je het weet, of als je het wil gokken, mag ook. A, B of C. Naar het volgende nummer.
0: 06 573 28203. En dan doe jij gewoon zo meteen lekker mee, joh.

0: All Together Now uit de 90s. Ik denk dat hij nog wel voorbij gaat komen volgende week in dat 90s weekend, denk je niet?
1: Ja, dat is een goeie dat je dat zegt, hè? Volgende week, hè?
2: Kijk op de week.
1: Volgende week zitten we in het 90s weekend. Dus vanaf vrijdagochtend tot en met zondagavond. Alleen maar muziek uit de 90er jaren. En een heleboel herinneringen die we dan weer boven.
0: Ja, dat wordt leuk, toch?
1: Zeker weten. We gaan eens even kijken hoe de herinneringen van deze week zijn blijven hangen. Voor wat betreft het nieuws. Cora, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Allereerst even de vraag op het antwoord op de kwalificatievraag van zojuist. Wat was dat bijzondere nieuws over Moerdijk van de week?
3: Dat Moerdijk waarschijnlijk mag blijven.
1: Ja, nadat ze dus van tevoren hadden gezegd dat het weg moest. Ja, en nu misschien toch weer niet. Ja, wel heel apart inderdaad. Antwoord C is helemaal juist, Cora. Dat betekent dat je bent gekwalificeerd voor de quiz.
3: Oké.
0: Nou, zullen we maar eens beginnen dan.
2: De Kijk op de Week.
1: Ja, allereerst, je zit in de auto, merk ik.
3: Ja, dat klopt.
1: Oké, waar ga je naartoe?
3: Ik ben onderweg naar de camping.
1: Oh, onderweg naar de camping. Nou, dat is vast goed. Weer een vraag goed. Nou, dat is mooi. Nou, er blijven er nog maar drie over. Waar is die camping trouwens?
3: In Heumen.
1: In Heumen? Oh, ja. Nou, je hebt fantastisch weer op de camping.
3: Ja.
1: Dat zal weer, dat sowieso. Maar goed, nu komen de echte vragen, Cora. Nou wordt het echt spannend. Het is allemaal meer keuze, hè? Dus je kunt altijd, als je niet weet, kun je altijd gokken. Om te beginnen. Ja, onze weerman die heeft iets gezegd over iets wat we misschien morgenavond, jij ook op de camping, wel eens zou kunnen zien. Als we naar boven kijken aan het eind van de dag. Is dat A, lichtende avondwolken? B, dansende sterren? Of C, een stoplichtmaan?
3: Volgens mij A.
1: Jij denkt A, nou dat is helemaal goed.
0: Ja!
1: En wat we ons er precies bij voor moeten stellen, dat vragen we straks. Want we hebben hem daar over een kwartiertje weer aan de lijn.
0: Zeker. Hè?
1: Ja. Volgende vraag. Ja, er was een advocaat in het nieuws die deze week werd veroordeeld voor het doorgeven van informatie van en aan Ridwan Taghi. En de vraag is, hoe heet deze mevrouw? Is dat A, Inas Waski? B, Ines Weski? Of C, Anus Whisky? A, B of C?
3: C sowieso niet.
1: Nee, C niet?
3: Nee. Ik denk B.
1: Jij denkt B, je denkt dat het Ines Weski is en dat is helemaal?
0: Ja.
1: Goed, klopt, inderdaad. En de laatste vraag alweer, dus je bent goed bezig. Welk foutief bericht over koning Charles van het Verenigd Koninkrijk werd de wereld ingeslingerd door Radio Caroline? Was een technisch foutje. A, dat Charles is overleden. B, dat hij Camilla verlaat voor een man. Of C, hij wil in Buckingham Palace een wedstrijdbad laten aanleggen.
3: Ik denk A.
1: Je denkt A. Jij denkt dat Radio Caroline de wereld ingeslingerd heeft dat hij overleden was.
3: Ja,
1: nou, en wij kunnen zeggen dat dat bericht fout was, maar het antwoord is juist. Je hebt helemaal gelijk. Dat betekent dat je de quiz gewonnen hebt, Cora. Van harte proficiat.
0: Hey.
3: Dankjewel.
1: Maar nou nog de prijs, hè. Boter bij de vis. Ja. Doe even een slinger aan het rad, Stef, dan weten we het.
2: Bankstel, bungalow tent, cake mix, weekendje weg, invite, televisie, bankstel, bungalow tent, cake mix, weekendje weg.
1: Wat zou het toch fijn zijn als het die cake mix is, hè.
2: Cake mix, weekendje weg.
1: Nou.
2: Cake mix.
1: Ja! De cake mix. Nou ja, ik denk niet dat we hem op de camping krijgen weer zo snel. Maar bij terugkeer, dan ligt hij binnen.
3: Ik denk dat.
1: Oké, hey, we gaan hem naar je toe sturen. Maak er een heel mooi weekend van, maar dat zal vast goed komen. En de cake mix, die komt naar je toe.
3: Is goed, dankjewel.
1: Hey, dankjewel, Cora. Houdoe.
3: Houdoe.
0: Zo, kan die windturbine ook uit, hè?

0: Wil ik altijd nog een keer op vakantie, Cuba. Lijkt me Cuba. Heerlijk.
1: Ja. Ja, oh ja, de kans is natuurlijk niet helemaal denkbeeldig dat de Amerikanen dan nog eens binnen gaan vallen. Hè? Staat ook op het lijstje van Donald namelijk.
0: Ja, joh, waar niet, hè?
1: Ja, wat niet. Nou ja, dat is nog niet in het nieuws, maar misschien de komende 2 jaar nog wel. Maar wat is er nu in het nieuws, René?
2: Nou, wat er nu in het nieuws is, is een echtpaar die buit hun eigen dochter uit op de markt. En een week lang geen telefoon. Hoe ging het de leerlingen af?
3: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
4: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
3: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
4: Koppens biedt veel meer.
3: Kom langs in Volkel.
4: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
5: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. Dezinkspecialist.nl.
6: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
7: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
8: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
9: Mijn papa verkoopt stoelen.
10: In Mil, Reuzel en Riethoven.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Een hele goede middag. We gaan eens even kijken hoe druk het is in Brabant. En ik bedoel niet we, dat bedoel ik eigenlijk jij, Edwin Gerrits, bij de ANWB. Ja. Hallo. Ja,
11: hallo. Er staat 270 kilometer file. De drukste moment ligt inmiddels achter ons. Maar het blijft een hele drukke spits. Natuurlijk door het begin van het Pinksterweekend. De langste files in Brabant staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborgen en Bommel een half uur vertraging. A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Knoppen Leendeheide en Maarhezen een half uur. Op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Nieuwe Dijk een half uur. En op de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebroort en Breda-West. Een half uur extra reistijd.
0: Edwin, dank u.
4: Omroep Brabant.
1: Ja, graadje of 27. Maar zou het nog warmer kunnen dit Pinksterweekend? Dat hoor je zo van de vrienden van Weerplaza. René met het nieuws.
2: Een echtpaar uit de regio Den Bosch is aangehouden op verdenking van mensenhandel. Volgens de arbeidsinspectie hebben de twee hun dochter jarenlang uitgebuit op markten in Nederland en België. Het meisje zou vanaf haar 13e lange dagen hebben moeten werken, soms 7 dagen per week. Daardoor moest ze zelfs stoppen met school. Volgens justitie was er ook sprake van fysiek geweld en slechte leefomstandigheden. BNNVARA heeft psychologische hulp geregeld voor journalist Gijs Sanders en zijn cameraman. De twee werden deze week op zee onderschept door Israëlische autoriteiten tijdens een tocht met hulpgoederen naar Gaza. Je hoort Gijs en andere opvarenden.
12: Ik zag iemand die een mes tegen zijn keel aankreeg, steeds opnieuw, en ze stopte net voor zijn hals.
13: Wij moeten dan op de knieën gaan zitten, weet je wel, op van dat gravel. Mijn knieën zijn ook helemaal kapot. Ik begrijp nog niet, denk ik, wat de Palestijnen meemaken. Wat wij hebben meegemaakt is maar een schijntje. Moet je je voorstellen, zij zitten 20, 30, 40 jaar in detentie, wat zij meemaken. En dan weet ik zeker dat ze nog gruwelijker worden behandeld dan wij.
2: Vandaag vliegen ze terug naar Nederland. De politie zoekt nog altijd naar 3 mannen... naar de schietpartij gisteravond in Magaren. Het slachtoffer is een 41-jarige man, dat is zojuist bekendgemaakt. Hij raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. De verdachte vluchtte naar de schietpartij in een wit busje met mogelijk een Pools kenteken. De schietpartij ontstond na een ruzie op een erf waar arbeidsmigranten wonen. Er is nog niemand aangehouden. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken. Dat zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW in de Telegraaf. NOS-verslaggever Roeland Muller.
14: Zij zeggen ja, dat zorgt eigenlijk alleen maar voor onrust, dat plan wat er dus vanuit het kabinet is. Ze zeggen dat is geen goed idee en dan wijzen ze vooral naar het pensioenakkoord, waarin juist een langzamere stijging van die AOW-leeftijd is afgesproken. En zij zeggen ja, afspraak is afspraak, dus die plannen moeten eigenlijk gewoon van tafel.
2: Eerder keerden ook de vakbonden zich tegen het AOW-plan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Een sociaal experiment aan het Huygens Lyceum in Eindhoven kwam vandaag ten einde. 19 tweedejaars leerlingen leverden hun telefoons en laptops in voor een week lang. Hun mentor, die zelf ook meedeed, wilde zien of ze daarmee socialer zouden worden. We gingen vandaag kijken bij de leerlingen hoe ze het vonden.
15: Heb jij het volgehouden?
16: Ja, dat wel. Makkelijker dan gedacht.
17: Ik dacht dat ik social media heel erg ging missen, maar dat bleek eigenlijk helemaal niet zo te zijn.
16: Het was ook wel verfrissend. Ik voelde me wel wat rustiger.
17: Minder stress.
16: Je zit meer buiten, je

0: is oprecht, ik lieg niet, hè. Geen één iemand die zonder telefoon gewoon met een glimlach keek naar wat er gebeurde. Nee, iedereen had zijn telefoon omhoog.
1: Ja. Maar waar zag je dat filmpje?
0: Juist. In de krant.
2: Ja. Al getwijfeld.
1: Trouwens, de lerares die zit in de vrijdag, hè, in onze talkshow.
3: Oh, die is daar ook nog de gast.
1: Ja, over 10 minuten is dat voor het eerst te zien. Ja, vanavond kunnen we
0: dat ook kijken. Je moet dat toch verbieden eigenlijk, die onzin? Als iedereen alleen maar filmpjes maakt van een concert, waarom geniet je niet gewoon van wat je ziet? Zonder dat ding.
1: Maar ja, dat was vroeger ook altijd. Hè. Dan maakten mensen dus 24 foto's van vakantieplekken die ze dus echt hadden kunnen zien. Dan kunnen ze thuis kijken van, oh, dat hadden we daar kunnen zien.
0: Ja.
1: Het is van alle tijden. Het is alleen gewoon op een andere manier. En het wordt erger natuurlijk, dat is wel zo.
0: Zou je
1: het
0: zelf kunnen, gewoon zonder telefoon? Jij ook, René?
3: Ik kan het af en toe. Ik doe het ook bewust en ik vind het heel lekker. Ik denk wel met zo'n rolletje, want jij bedoelt zo'n rolletje, doe ik ook steeds af en toe wat wel is. Als die vol is, dan leg je hem weg.
1: Ja, dat
3: die
1: moet
3: telefoon,
1: wel.
3: Telefoon, ben je bankzaken aan het doen, je bent foto's aan het maken, je bent contact aan het onderhouden. Dat is wel...
0: Maar daar is het. Ik zou dus niet zonder kunnen.
3: Nee.
1: Ja, dat is wel weer zo. Maar er is ook zo'n bekend filmpje van vroeger, toen er nog geen telefoon bestond. Toen waren ze bijvoorbeeld in de trein, waren de sociale contacten veel beter. En dan zie je allemaal mensen achter een krant zitten.
3: Oh ja.
1: Feitelijk hetzelfde natuurlijk. Ja, goed.
0: Ja, dat is wel hetzelfde. Ja. Ja, dat klopt.
1: In zekere zin.
0: Dan moeten we even een plaatje bij bedenken.
1: Oh,
0: toch?
1: Natuurlijk. Ja, van een telefoonplaatje misschien wel. Dat is wel leuk. Weet jij iets leuks met een telefoon?
0: Jeetje,
1: een
0: telefoon.
1: Oh, ik weet er alleen. Maar jij mag eerst.
0: Ja, doe jij maar eerst anders. Moet ik ook nog even nadenken?
1: Jij moet altijd eerst.
0: Goh, dan laat ik ook even wachten. Telefoon. Ja. Ik weet er één.
1: Oké.
0: Lady Gaga, telefoon.
1: Oh ja, met Beyoncé samen.
0: Ja.
1: Ja, dat is een leuke. Ja, ik dacht aan Blondie. Hanging on the telefoon. Colby had ook gekund.
0: Hanging on the telefoon?
1: Hanging on the telefoon.
0: Oh, hanging on the telefoon.
1: Ja.
3: Dan ga ik voor Carly Rae Jepsen met Call Me Maybe.
0: Call Me Maybe.
1: Nou, en die zit er ook achteraan.
0: We zijn eruit eindelijk.
1: Nou, hier zijn ze. Laat ze maar horen.
0: Nu al? Wacht
1: even. Ja, joh.
0: Pak hem er even bij.
1: Ja, ik wist al wat ik ga doen. Hè. Ja.

0: Marley, die past perfect bij dit weer. Hè? En ik denk ook het weer van de komende dagen, lekker tropisch. Maar ja, er is één iemand die dat voor ons kan bevestigen. Dat is Berend van Weerplaza. Een goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag inderdaad.
0: Het is lekker weer vandaag, toch?
1: Ja. Ja, ja nou ja.
0: Niet te klagen.
1: Niet iedereen vindt het lekker, hè? Maar het is, nou ja, het is volop zomer inderdaad. Ja. Met, we hebben toch wel de 27 graden gehaald vandaag in de provincie. Oh. Dus dat is wel echt wel aan de warme kant. Een stuk warmer dan de afgelopen periode. En het is eigenlijk pas het begin. Want de komende dagen gaat het nog wat bij bovenop komen zelfs. Ook vanavond nog een lange tijd echt wel aangename temperaturen. Boven de 20 graden. En nog een tijdje gewoon zon overgoten. Pas na zonsondergang, daar gaat het geleidelijk afkoelen. En vannacht verwacht ik minimaal van een graad of 14 op de meeste plekken. En dan morgen, en dan trappen we het lange Pinksterweekend gewoon echt wederom volop zomers af. Met temperaturen die op gaan lopen naar 28, 29 graden. En zeer lokaal sluit ik een tropische 30 graden ook niet helemaal uit. Dus tot morgen echt wel een hele warme dag. Kan ik een beetje benauwd aanvoelen, omdat de luchtvochtigheid best hoog is.
2: Ja. Juist, en we kunnen dus morgenavond, want dat heb je vanochtend bij ons verteld,
1: ja,
2: lichtende nachtwolken zien, nou, misschien wel. Nee,
1: dat is niet helemaal waar, hoor.
2: Nou ja, zal ik even kijken wie de bron is? Ja. We kijken, dat is ene Berend van Straten van Weerplaza.
1: De periode van lichte nachtwolken, die is aangebroken inderdaad. Maar of we ze echt kunnen zien, ja, dat weten we natuurlijk nog niet.
2: Maar wat is het eerst even? Want ik heb er helemaal geen idee bij.
1: Ja, kijk, het ligt in een nachtwolken. Ze heten wolken, maar het zijn eigenlijk geen wolken. Het zijn eigenlijk stofdeeltjes op zo'n 85 kilometer hoogte.
2: Okay.
1: En die worden eigenlijk beschenen door de zon. En die stofdeeltjes die reflecteren de zon eigenlijk. En omdat de zon niet volledig onder de horizon komt in deze tijd van het jaar in de nacht, kunnen we het in deze periode dus zo nu en dan zien. Maar dus alleen als die stofdeeltjes aanwezig zijn en het precies allemaal goed valt. En dat is zeker niet altijd zo, hoor. Maar af en toe is er zo'n setting en dan kunnen we ze dus waarnemen. En dat kan een hele spectaculaire plaats opleveren.
2: Oké. Nou, ik kijk morgenavond even omhoog, zie ik niks. Ja, dan is het maar zo. Ja,
0: moet je uitkijken naar de stoplichtmaan, hè?
2: Oh, de stoplichtmaan.
0: Ja.
2: Die, laat maar zitten, dat zat in onze quiz. Goed. Dus zondag, wordt het dan nog warmer en maandag? Of hoe gaat het verder?
1: Ja, ook zondag wordt het gewoon weer volop zomers warm. Niet zo warm als op zaterdag waarschijnlijk, maar wel gewoon 26, 27 graden, volop zon. En ook maar weinig wind, dus het voelt gewoon weer warm aan. Maandag kan het gewoon weer tropisch warm worden in de provincie. Dus het is een heel warm Pinksterweekend.
2: Ja, ik zat even te kijken. Volgens mij is er een kansje dat we zelfs een hittegolf gaan krijgen.
1: Het is niet helemaal uitgesloten, nee, inderdaad. Ja. Ja, want jullie zijn natuurlijk ook wederom gewoon de warmste regio.
2: Altijd.
1: Ja.
2: Van binnen zijn we dan
0: warm.
1: Ja, zoiets. Maar nee, daarvoor moeten we wel drie keer de 30 graden gaan halen. En die kans is wel klein, hoor. Dat zou dus morgen al moeten gebeuren. Maandag en dinsdag. Het is niet helemaal uitgesloten, maar de kans is niet heel groot.
2: Ja. Okay, nou ja,
0: en dan moet een officieel meetpunt van de temperatuur, die moet dan 30 geven. Hè? Niet van iemand die gaat voelen met een vingertje van.
2: Niet iemand in de achtertuin, een officieel meetstation dus. En als we dan 5 dagen boven 25, waarvan 3 boven 30 hebben.
1: Precies.
2: Dan is het bingo. In mei dan, al, hè, dames en heren.
1: Ja, dat gebeurt niet zo vaak in mei. Nee, dat zou het zijn.
2: Nee. Ja. Nou ja, wie weet, we houden het allemaal bij. En we horen intussen ook weer updates van jou en je collega's. Dus maak er een mooi weekend van. Een lang weekend en we spreken elkaar weer, Berend.
1: Zeker.
2: Groeten.
1: Hoi.
0: Houdoe. Allee, houdoe. En we gaan nog even kiezen. Ja.

0: 06573 Er wordt massaal gestemd. Maar er kan nog meer bij.
1: Ja, en dan mag je dus laten weten volgens... Ja, dit nummer heb je al gezegd trouwens.
0: Ja, 06573 1, 2 of 3 op je favoriete plaatje. En meeste stemmen gelden.
1: Nou, hartstikke idee.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
1: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea,
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: Faith. En de vraag was natuurlijk, ja, welke plaat gaan we draaien? Er waren drie keuzes die allemaal te maken hadden met het nieuws dat, nou ja, mensen op een school in Eindhoven eens even een weekje telefoon en laptop vrij door het leven gingen. En er is gestemd met de telefoon, weliswaar.
1: Dat denk ik wel, ja. Het kan ook met de computer natuurlijk, hè.
0: Maar ja, weet je, ik ben het alleen niet helemaal eens met de uitslag, want dat betekent dat de nieuwslezer weer wint.
1: Ja, vorige week heeft hij niet gewonnen, hè.
0: Dat klopt, maar de telling is wel dat de nieuwslezer ver voor op ons staat.
1: Dat wel, ja. Ja, maar het scheelde niet eens veel. Het ging heel erg gelijk op. En uiteindelijk het verschil tussen nummer 1 en 2 was slechts 3 stemmen.
0: Dat is niet veel. Hartstikke idee.
1: Maar deze is het. Carly Rae Jepsen.

0: Baby op Omroep Brabant tijdens de Piep in de Banden show. En hey, het wordt heet komende dagen, maar tweede Pinksterdag gaan we iets leuks doen, hè?
1: Ja, zeker. Ja, we gaan elke dag natuurlijk iets leuks doen de komende
0: dagen.
1: Sowieso,
0: tuurlijk.
1: Absoluut.
0: Tuurlijk.
1: Maar even heel specifiek, wij zijn er tweede Pinksterdag, dat is dus maandag dan. Mogen wij hier eigenlijk de slingers weer ophangen?
0: Zeker.
1: Om het Omroep Brabant feestje gewoon door te laten gaan. Dan hebben we een speciale programmering. Ja, en dan ga jij alleen maar filmmuziek draaien.
0: Ik zit hier even te kijken.
1: Ja.
0: Het is een heel mooi lijstje. Een filmhits top 70. Dat wil zeggen 70 hits. Gemaakt voor films. Bekend van films. Of hebben een koppeling met films. En dan alles op een hoop gegooid. En met hoe succesvol alles is. Hoeveel het is aangevraagd. Hoe actueel het is. En dan krijg je 70 hele lekkere liedjes. 6 uur lang. Lekkere dikke vette filmhits. En het is maandagmiddag van 12 tot 6. Dus dan moet je sowieso de radio aanzetten.
1: Absoluut. En ik ben Joep Meloen. Hoe hoog is die gekomen?
0: Joep Meloen, die zet op nummer 98.
1: Op nummer 98?
0: Ja.
1: Ah, net niet gehaald.
0: Net niet gehaald.
1: Volgend jaar beter dan. Nou, dus alleen maar wat de tweede Pinksterdag is te doen. Dus zoveel meer. Dus gewoon lekker de radio aanhouden. Weer of geen weer. Warm of
0: zo is dat. Gewoon Omroep Brabant aan. Hartstikke idee.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Trulies met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
15: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
16: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
17: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
18: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
19: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
8: SVK Benelux.
6: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
2: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
20: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Nou, die vrouw die gaat niet echt lekker, hè?
1: Een uur geleden was het erger. Nu beter.
0: Nou, Edwin kan het beter, okay, hoor.
1: Ja. Ja,
21: het is Edwin-dag, Edwin-dag. Dat is de
0: zo is dat, Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het is nog druk of valt het mee?
22: Ja, het is nog niet voorbij in Brabant.
0: Goedemiddag. Edwin, vertel het maar eens, jongen.
22: Ja, het is nog niet voorbij in Brabant met de files, helaas. Een drukke spits op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg heb je een half uur op onthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur. En op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willebrod en Etten-Leur een kwartier vertraging. Dat komt er aan ongeluk, maar de weg is weer vrij. Ja,
1: er zijn er twee van de filelezers bij ons op zender gestikt, hè, zo'n beetje.
22: Oh, wie waren dat?
1: Erwin was dat en Robert.
22: Robert zeker.
1: Robert, ja, Robert, Robert die was een nootje aan het eten.
22: Die zijn ook de hele dag aan het eten, die jongens.
1: Ja, dat moet je niet doen.
22: Dat is gewoon een probleem.
1: Net voordat je moet gaan praten, moet je niet, zeker geen nootje, inderdaad. Nee. Niet korrels of wat, beschuit ook niet. Ik weet niet of er ooit iemand beschuit eet bij jullie, maar...
22: Dat is ook niet. Geen, niet er komt wel een baby aan, maar...
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, maar dat is een van de dames, hè?
22: Ja, ja, ja, inderdaad.
0: Ja. Ja, Renate Kok, die kan op het lijstje.
1: Ja, je bent samen zwanger, heb ik altijd geleerd, hè? Ja, precies. Nee, ja. Maar...
0: Ach, samen zwanger.
1: Ja, dat zeggen ze toch?
0: En de gezonde ziekte. Daar krijgt iedereen toch helemaal de kriebels van als mensen zeggen samen zwanger. Er is maar één iemand zwanger.
1: Ja, dat is waar. Precies. Ja.
22: Die lijdt pijn.
0: En die lijdt pijn en de man die doet maar gewoon wat er gezegd wordt.
22: Precies.
0: Zo is dat. In de file staan. Nee hoor. Edwin, dankjewel hè.
22: Joe.
0: En zometeen. Nou, wat dacht je van de parkeergarage?
1: Hey. Ja, ik vind hem altijd mooi, de parkeergarage. We hebben ook weer een thema. We hebben ook weer een leuke plaat om mee te beginnen. Maar of die ook echt gedraaid wordt, dat bepalen we weer met z'n allen.
0: Zo is dat.
23: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
24: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
25: Appetito.
24: Appetito.
23: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
24: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: True Lease met Grenke.
26: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen
3: Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com. Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl. Woonboulevard Os. Kom ook op tweede Pinksterdag woonshoppen in Os. Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
25: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Duijf.

0: Het is ook een redelijk vrouwenvriendelijke plaat, hè, van Ricky Martin. She bangs, she moves, she walks. Dan, nou ja, als je het vertaalt, hè. Als het loopt, dan stoot ze dat ergens tegenaan.
1: De parkeergarage.
2: Zou dat ermee bedoeld zijn?
0: Dat zijn jouw woorden, hè?
2: Ja, je hoeft niet naar de teksten te luisteren. Je kunt ook gewoon een beetje op de muziek.
0: Op de muziek.
2: Gezellig. Ja,
0: dansen,
2: joh, niks
0: en als je beweegt, dan bang je ook.
2: Zo is dat. Nou, we proberen nergens aan geen te bangen als we zo de parkeergarage inrijden. Want daar zijn we aangeland. En deze keer is er weer een thema, namelijk running. Want er wordt weer gerend.
0: Ja, zondag,
2: ja. Zondag, dan is de Europa Run. Dat is een heel groot run-evenement. Er wordt er niet alleen gerend, er wordt ook gefietst. En dat gebeurt dan in teamverband. En Ro staat dan voor Rotterdam en Pa voor Parijs. En daar komt dan onderweg allemaal door Brabant. En daar gaan we ook iets mee doen op televisie. Dat zien we dan zondagavond allemaal. Mag ik ook nog een rolletje inspelen?
0: Ach toch.
2: Ach toch. Mooi evenement. En om daar vast een beetje aandacht voor te vragen. Europa Run doen we dus run-platen. We hebben er vast eentje bedacht. En daar staat een iemand. Er staan zelfs twee iemanden bij de slagboom. Laat eens even horen.
0: En die gaan even spelen. Ja. Raampje naar beneden.
2: Ja. Dit is Eurovisie Songfestival van wat jaartjes geleden. Voor Azerbeidzjan won dit duo. Jazeker, Running Scared heet het liedje.
0: En de vraag is, wil je nou die parkeergarage ingaan en een ander liedje uitzoeken? Of zeg je, die je net hoorde,
2: deze.
0: Die is prima.
2: Ja, nou, wil je deze horen, dan doe je een duimpje omhoog naar 06573-28203. Dus duimpje omhoog als je dat Running Scared helemaal wil horen. En als je denkt, van nou, er is vast nog wel een plaat die wat meer bij mij past en die ik liever nog wil horen, volgens hetzelfde thema, hè, ook een running plaat, dan doe je even een duimpje omlaag naar hetzelfde nummer, 06573-28203.
0: Zo is dat, en dan gaan we zo meteen eens even kijken wat het wordt. En als we dan toch een beetje Songfestival denken, dan gaan we richting Loreen. Geen plaat waarmee ze op het Songfestival stond, maar wel een hitje van daarna.

0: van Bonnie Ray.
1: De parkeergarage.
2: Raid schrijf je dan R-A-I-T-T.
0: Ja. Oké, okay, begon niet waarom ze daarvoor gekozen heeft.
2: Omdat ze zo heet.
0: Oh, is het geen artiestennaam dan?
2: Ik zit even te kijken. Nee hoor, nee. Ze is in 8 november 1949 geboren als Bonnie Raitt. Ja, echt waar. Ja.
0: Dat moet je zelf weten.
2: Vind ik ook. Goed zo, we gaan eens kijken of we de parkeergarage inrijden of dat we blijven staan bij de ingang. Jan, goede avond.
3: Hey, Christian en Stef, goede avond.
0: Hallo.
2: Ja, we hebben net even een klein stukje gehoord van het duo El en Nicky uit Azerbeidzjan in 2011.
0: Niet,
2: ja, in 2011 werden ze wel wereldberoemd, want toen wonnen ze het Eurovisie Songfestival.
0: Maar, ja, Jan.
3: Maar daar had ik toen niet op gestemd.
2: Heb jij daar toen niet op gestemd? Waar heb je toen wel op gestemd, of weet je dat niet meer?
3: Nee, dat
0: knap zijn.
2: Nee. Het is duidelijk, er waren best wel veel duimpjes binnengekomen en ik heb er niet zoveel omhoog zien gaan. Dus nee, we gaan het niet doen. Dus Jan, wij gaan gezellig met jou achterin de parkeergarage in. En dan gaan we kijken of we iets leuks voor je tegenkomen.
3: Nou, we gaan ons best doen met z'n drieën, toch?
2: Zeker weten.
0: Hartstikke idee.
2: Gas erop.
0: Spring maar achterop. Ja hoor.
2: Ja, dat is zo.
0: Ja, het hoekje om. Het heeft iets met rennen te maken. Even kijken.
2: Running, daar gaat het om. Oh ja.
0: Ja, dat is hartstikke rennen natuurlijk. Kate Bush.
2: Zeker weten. Ja.
3: Ja.
2: Is dit leuk of zeg je... je hebt nog drie platforms, hè, waar je naartoe kan.
0: Het is wel meteen een pareltje. Hè?
2: Het is wel een hele goeie natuurlijk. Hè?
3: Nou, dat wil ik net. Stef, je haalt de woorden uit mijn mond.
0: Ja, dat doe ik graag bij jou, Jan.
3: Dat is wel een enorme gok nou om door te gaan.
2: Ja. Ik kan wel zeggen, er komt echt wel wat leuks aan. Maar dit is natuurlijk al wel fantastisch.
0: Ja, maar dat zeg jij. Vind Jan dat ook? Dat
2: ja, ik denk het wel. Maar goed, ik wil je hem niet beïnvloeden. Jan, als jij zegt...
0: Maar
2: ik vind Kate Bush ook geweldig. Dus als je die kiest, dan snap ik dat ook helemaal. Vind ik ook leuk.
3: Ja. Met tranen in mijn ogen zeg ik, doe nog maar een rondje.
2: Oké, okay, we gaan er even omhoog. Okay.
0: Tranen in de ogen, nou, ga snel.
2: Nou, ja, Kate is wel boos, zie ik hoor. Zie ik hem daar uit. Kijk, ja, dat is wel mijn ogen. Ik zat te doen. Een heel gezelschap hier. Oog natuurlijk, ja. Ja, ze zingen niet over runnen, maar ze heten runners, hè. Dexys Midnight Runners. En deze nacht zijn ze dus kennelijk de parkeergarage ingerend. Jan, gaan we deze doen of zeg je, we gaan toch nog even verder?
3: Nee, daar ga ik echt verder.
2: Oké, dit vind ik. Nou, dat kan. Maar we hebben er nog twee te gaan.
0: Hartstikke idee. Daar komen we weer bij een aantal mensen uit.
2: Ja, dus dat langer geleden, denk ik al. Keep on Spencer Davis Group. En keep on running. Ja, keepen we inderdaad runnen naar de bovenste? Of zeg je, deze gaan we gewoon doen?
3: Nou ben ik echt om. Dit gaat hem echt worden.
2: Dit gaat hem echt worden, dan gaan we deze gewoon heerlijk doen.
0: En is het beter dan Kate Bush of zitten we goed nou?
3: Gelijke hoogte.
2: Oké.
0: Ja,
3: gelijke hoogte.
2: Nou ja, gelijke hoogte. Er zitten wel twee etages tussen, hoor.
3: Ja, dat hebben we wel. Maar het zijn alle twee hele mooie nummers.
2: Nou, kijk, daar gaan we heerlijk van de Spencer Davis Group genieten. En keep on running, Jan. Dan wensen we jou een heel fijn weekend.
3: Jullie ook hele fijne dagen. En blijf lekker doorgaan.
2: Ja, doen we, joh.
3: Wij blijven luisteren.
2: Heerlijk, gezellig.
0: Jan, hou de
2: Jan, hou de
3: Hou

0: Jan Kozum, de Spencer Davis Group met Keep On Running. En wij gaan ook Keep On Running een soort van dan, hè. Maar dan richting René. En dat hoeven we niet te doen, dat staat hier.
1: Ja, ja, scheelt, scheelt, scheelt, ja, scheelt
2: weer een open. Ik vond het een leuk bruggetje. Ja.
1: Maar hij stortte wel een beetje in,
0: Het was ook een slecht
2: bruggetje. Hij stortte een beetje in, maar het was wel een leuk bruggetje.
0: Daarom.
2: Zal ik het voorlezen?
0: Ja, ja, als je wilt. Nou, of vertellen mag ook nog.
2: Ik doe het vertellen. Schoonzoon die doodt schoonvader uit medelijden. En AED voor in je broekzak. Blijf even luisteren.
0: Oké. Nou, kom maar.
3: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
5: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
6: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
7: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel.
8: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
9: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
10: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
11: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
5: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs en Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
14: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
15: Met Rousseau Chocolade.
0: Het is precies 6:30. Dat is een mooie tijd om even richting de ANWB te gaan. En daar zit Erwin de Hart, sorry.
1: Ja. Knap.
0: Moest even nadenken. Ja. Hallo, hoe is het? Ja, alles goed? Mooi?
1: Dag Christian. Hallo.
0: Ja, hij is scherp, hè, onze Edwin.
1: Ja. Ja. Hey, Edwin. Edwin mooi, ja. Inderdaad. Ja. Ja.
2: Dennis Gerritsen.
1: Ja, precies. Is ook mooi. Ja, okay. Het is nog 150 kilometer file in Brabant, als we het daarover hebben. Dus het was een drukke spits, maar nog steeds niet voorbij. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel heb je een half uur vertraging. De A2 van Eindhoven naar Maastricht voor Leende een kwartier op onthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knooppunt Bankhoef een half uur vertraging.
16: Nou, en wens Bianca heel veel sterkte met de zwangerschap.
1: Ja, dat zal ik doen. En Dennis ook dan.
16: Ja, Dennis ook dan.
0: Kevin, dankjewel voor vandaag. Tot volgende week.
17: Omroep Brabant.
16: Ja, 27 graden is het vandaag geworden. En er komt nog iets bij morgen. Het wordt 27 tot 29 graden. Heel veel zon erbij. Heel af en toe ook wat stapelwolken. En tijdens Pinksteren blijft het zonnig en droog met temperaturen die heel dicht in de buurt van de 30 graden komen.
0: Wat zeg je? Dat is veel.
16: Of je worstlust.
0: Nou, dank je.
16: René Snippert met het nieuws.
2: De 35-jarige Mark K. uit Oss blijft vastzitten omdat hij zijn schoonvader van 79 zou hebben gedood uit medelijden. Dat gebeurde in een verplegershuis in Deurne. Schoonzoon Mark hield tijdens een bezoek zijn hand op de neus en mond van zijn schoonvader, waarna die overleed. Je hoort misdaadverslaggever Cor Bauma.
18: Mark heeft zijn daad niet gedeeld met de rest van de familie en daardoor hebben sommigen geen afscheid kunnen nemen. Bijvoorbeeld de 3 biologische kinderen van de man nemen het Mark kwalijk dat hij het recht in eigen hand genomen heeft. Een ander deel van de familie steunt Mark wel. Zij staan misschien niet achter de manier waarop, maar zagen ook wel dat de man ondraaglijk leed.
2: De rechtbank noemt de zaak ernstig en vindt dat de man zijn proces niet in vrijheid mag afwachten. Politie, douane en Belastingdienst en de gemeente houden sinds vanmiddag een grote verkeerscontrole op het chasséveld in Breda. De actie is waarschijnlijk tot 9 uur vanavond. Op het terrein zijn meerdere tenten opgezet voor de controles. Het is nog niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht of boetes zijn uitgedeeld. Rico Verhoeven stapt zaterdagavond de boksring in voor een gevecht tegen wereldkampioen en zwaargewicht Usyk. De partij wordt gevochten bij de piramides in Egypte. Verhoeven geldt als outsider, maar Usyk is nog een ongeslagen kampioen in boksen. Toch denkt Verhoeven zelf kansen te hebben, juist omdat hij volgens eigen zeggen onvoorspelbaar bokst.
0: Er zijn eigenlijk ook twee bokswerelden die samenkomen, hè? Met een beetje het kickboksen van wat Rico doet. En
2: ja, Rico is koning kickboksen. Ja. En dan die Usyk, die is dan van een bokser. Dus zeker.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Want het zijn twee mensen die vrijwel nooit verliezen. En nu moet er eentje verliezen. Dus dat wordt een knaller, dat weet ik zeker. Ja,
2: dat denk ik ook wel. President Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten 5000 extra militairen naar Polen gaat sturen. Waarom precies is nog onduidelijk. Trump verwijst zelf naar de goede relatie met Poolse president Nawrocki, vertelt deze correspondent.
17: Met die verklaring zal de conservatieve flank hier in Polen kunnen zeggen: het is maar goed dat wij hebben gewonnen. Tegelijkertijd zien ze hier toch vooral ook dat druk op Trump de afgelopen weken heeft gewerkt. Ook uit de Poolse gemeenschap in de VS, die onder meer een brief naar de president stuurde om wel gewoon die extra troepen te sturen.
2: Vorige week ontstond nog onrust omdat de Amerikaanse media melden dat duizenden militairen juist niet naar Polen zouden gaan. Binnen de NAVO zorgen de wisselende signalen van Trump voor verwarring. Een AED die makkelijk mee te nemen is. Dat is de Pocket AED. En die moet sneller levens kunnen redden. De 25-jarige Stef Hoordijk uit Rosmalen ontwikkelde een AED die in een broekzak past. Daardoor is de defibrillator handig mee te nemen en kan er sneller gestart worden met reanimeren. Want iedere minuut telt, vertelt Stef.
0: Dat is zeker waar. Oh, andere Stef.
2: Ja, andere Stef.
19: Dus 1 à 2 reanimaties per maand is voor mij vaak wel de realiteit. Ja, dit product hebben we de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt. Om te zorgen dat je een AED echt makkelijk thuis kan hebben. Of in de auto, of in je tas. En als je het echt wil, zoals ik, ook soms even in je broekzak.
2: Zo. Je moet wel getraind zijn om hem daadwerkelijk te mogen gebruiken.
16: Oké. Nou ja, dat moet je eigenlijk ook met die AED zoals we die kennen. Maar ja, dat ding vertelt je gewoon wat je moet doen.
2: Dat is zo.
16: Zo simpel is het.
0: Dat klopt. En ik vind het goed van Stef. Sowieso alle Steffen, daar zit heel veel in. Maar ik vind het een hele goede... En sowieso, levens redden, dat is sowieso heel belangrijk. En die AED's, krijg er maar eentje gevonden, mocht er iets op straat gebeuren. Dat is niet te doen. Dus dat zijn wel van die algemene punten, hè, waar ze dan
16: ja, zeker
0: hadden.
16: Wel.
0: Maar dat is vaak wel weer een eindje weg. En als je hem inderdaad gewoon op zak kunt hebben, dan zou...
16: Maar ja. Weet jij wat bij jou in de buurt de dichtstbijzijnde is?
0: Want bij mij in de buurt dichtstbijzijnde AED is.
16: Ja, stel voor de buurman staat in een keer schillend op de stoep van dat er iets met de buurvrouw is.
0: Ik heb echt geen idee. Maar ik denk dat, nee, ik weet het echt niet.
2: Ik weet er eentje, maar die is redelijk ver weg. En ik zou denken dat er dichterbij nog eentje hangt. Maar ik ga nu op zoek.
16: Ja, dat is wel handig. En dat is even goed huiswerk voor iedereen.
0: Kun je dat gewoon opzoeken ergens?
16: Volgens mij kun je dat inderdaad. Is er ook een app die je dat vertelt waar de dichtstbijzijnde is? Bovendien, ja, dat is wel weer als je dus, laten we zeggen, een oproepje krijgt als er gereanimeerd moet worden in de buurt. Dan staat er ook bij waar je naartoe moet rennen en waar je hem vandaan moet halen. En welke code je dan moet hebben om hem dus los te krijgen. Ja. Want sommigen zitten een code voor. Maar ik denk dat het wel een goede is dat iedereen dat wel weet. Want stel voor,

0: James Morrison en Wonderful World. En als je nou denkt van, nou, dan kan ik wel een lekker plaatje achteraan.
1: Weekend, een weekendplaat.
0: Dan kan dat gewoon, maar dan moet er wel even één ding doen. Dan moet je ten eerste even nadenken welke dan je zou het willen horen. En aan de andere kant, dan moet je even een appje sturen.
2: Ja, als je dat niet doet, dan weten wij het niet. En dan kunnen we ook niet draaien. Of we moeten stom toevallig op hetzelfde idee komen.
0: Ja.
2: Ja, zo werkt het meestal niet. Dus gewoon even doorgeven welke plaat wil jij graag horen voor het echt weekend wordt. En die mag je dan appen naar dit nummer.
0: Ja, welk nummer? Oh, moet ik dat doen?
2: Wacht. Ja, graag.
0: Even kijken hoor. 06-573-28203. Daar mag je naartoe appen wat je graag zou willen horen. Gewoon even weekend, een weekendplaat. Kan nog op het randje voordat het weekend is. Dus geef even een gril en dan gaan we ons best doen.

0: Ook een filmplaatje. Ga je die maandag ook doen?
1: Zou zomaar kunnen. Ik ga natuurlijk niet alles verklappen, hè?
0: Nee, dat is waar.
1: Dus het zou zomaar kunnen dat Cunningham erin staat. En anders moet je gewoon luisteren.
2: Weekend. Een weekendplaat.
0: Dus komende maandag, tweede Pinksterdag vanaf 12 uur, de top 70.
1: Zeker.
0: Allemaal filmmuziek, dus ja. Zeker luisteren. Goed. Ja, soms krijg je zulke sympathieke boodschappen door, dan kun je ook eigenlijk het verzoek niet meer weigeren. Fijne avond en Pinksterweekend en alles wat daarna komt, ook het allerbeste gewenst. Positief geladen, zegt Edwin. Die wil een dijk van een band horen. De dijk.

0: ook alvast een beetje een voorschot, hè? 90's weekend. Volgende week alleen maar 90 jaren. Een weekend lang. Wordt leuk. We hebben nog net tijd over voor één plaatje, maar dat moet wel een korte zijn.
1: Zo is dat. Dus ik zou zeggen, tot morgen voor jou en tot zondag voor mij. En dank voor het luisteren. Hallekes.
0: Fijn weekend.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Zo. We zitten midden in de verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
7: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
8: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
17: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en WIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
16: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Adelsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
1: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen. Under the sea, Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel het.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van...

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iranoorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
3: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
2: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7... en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
4: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte die Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
2: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman,
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
3: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor. Maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
4: De Israëlische minister.
3: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
2: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman,
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen. Under the sea. Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
3: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
2: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
4: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet bij de militaire acties in Venezuela en Iran.
2: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: je thuis.
1: Iedereen wil toch ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
4: op Omroep Brabant.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Nou, vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
1: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
1: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
0: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: presenteert
1: Nederkoen. Het Nederlandse lied is keipopulair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier.
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman,
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

club disco. It ain't no country club either.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crashup tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.